weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de politisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmobost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij mekaar.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: erbij. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

u het zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen. Het zou zomaar kennen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al strekt aan zo'n wezen, want het zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat won de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Ons de iere moon, de beste muziek van Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de pers.

0: zinnen op het wetter. De saillon strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

graf hier verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten. En de rein sloeg zeft op het ritsige paard.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.

0: dankjewel.
1: Ons de Ierenoorn, de beste muziek van Friesland.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Friesland non-stop.
9: Non-stop de berg.

0: De zinnen op het wetter, de Sion strak in de wind, het loert van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Acht uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering voorgesteld aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft daar jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog binnen lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was.
4: maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
14: Dit is uw simmer.
13: Simmer in Friesland.
15: Wij willen wij.
13: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
14: Omroepfriesland.nl/simmer.
16: Een hele goede morgen. Dit is Omroep Friesland. Komen we maar eens aan van het stikstofslot aan. Nou, dadelijk de Friese reacties op de plan van het kabinet. En verder vertrekkend burgemeester Buma van Ljouwert. Die heeft zijn baan door de streets in Den Haag. Deadline, der lezenmat, omdat er libbesbedriegend ziek weer. Dat verhaal eerst dadelijk hier. Ik in No in Friesland.
17: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
17: Hier dadelijk.
1: No in Friesland.
0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
18: Appetito.
2: Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Volgens mij hier weer.

0: kwam net mij uit Utrecht. En ja, dat is de Leaf. En het noemen we Wonder Woman, Why Is My Life So Boring.
1: Van 8 tot 9 uur, Noe Friesland.
0: Het is 30 naar 8, goeiemorgen. Na een record heat to die en wat een warme nacht. Meer van harte welkom bij Noe in Friesland. Op deze sneun, 20 juni 2026. Juster presenteren het kabinet de nijste stikstofplan. Minder reacties in Friesland. De boer is kritisch. In de bouwsector ben ze hoopvol.
2: Volgens mij hier we staan aan een impasse naar perspectief. En ja, dat is alleen nog maar positief, denk ik.
0: En verder binnen de laatste dagen van Sybrand Buma als burgemeester van Ljouwert. Bij u zocht er waarom op deze periode.
3: Even in mijn woorden, de Friese metropool. Als er iets is wat mooi is in Friesland, is dat ooit in Leeuwarden iets doen. Ik kom uit Sneek en wij gingen boodschappen doen in Leeuwarden. Dus voor mij betekent Leeuwarden iets.
0: Ja, dadelijk uitgebreid met heren, maar Sybrand Buma. En documentairemaker Herman Sielstra die komt aan zijn langs in de studio om te praten over het oudste festival van Nederland. Jazeker, dat is het Vingerhoop Festival. Maar eerst, het waar in het kwaad. Jan Jonkman, een hele goede morgen.
4: Ja, Erik, ik een hele goede morgen. Nou, we hebben hier een kalme dag, maar een soort rond de eerste naar van de zinnen. En dan rinnen de temperaturen op, dan zijn zo'n 28 graden op een waterland. Werd dat de tropische 33 tot 34 meter provincie in. En er staat een zwakke, vochtige wind die eerst naar zuidwesten is. Die gaat aanzien om naar het westen en in de midden naar het noordwesten. Ja, en daardoor viel dat ik neer om jong en tannemende kans vanuit het zuiden en zuidwesten, waar je pittige rein en tongerbuien. En dan kan ik zware windpoesters bij zitten. Vannacht is het net kouder dan zo'n 18 tot 20 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zinnen. In het eerste dag komen we op een enkele rein- en tongerbui. En dan hebben we temperaturen die rennen in de midden op naar zo'n 20 graden. Maar in het tweede pad van de midden met een matige westenwind gaan ze naar beneden. Dat zijn 23 tot 24 graden. In de nacht hebben we dan een temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Maar aanzien meer hoe dat waar.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
5: Noe Friesland.
0: Sybrand Buma had in de tijd dat hij nog fractieleider van het CDA in het Tweede Kamer weer een flinke waarschuwing kregen. Hij moest het rustig rondwaan. In 2011 wie zijn hele weerstand voort en werd hij levensbedriegend ziek. De dokter zei toe dat hij zijn werk oors organiseren moest en meer vakantie nemen moest. Dat vertelt Sybrand Buma morgen in het Simmerpeteer bij het radioprogramma Bureau de Vierzië bij Omroep Friesland. Buma waard Sonjelien burgemeester van Ljouwert, want dat is je nog die van de hectische vrouw dus als fractieleider in Den Haag. Op zondag april werd hij benoemd als vicevoorzitter van de Raad van State. Hij verliet dus de fiscale HZWR. Maar dat er maar pijn in het hart, zo vertelt er morgen.
3: Ik had wel heel lang in de Tweede Kamer gewerkt. Eerst als medewerker van de CDA-fractie. Dat was sinds 1994. Daarna sinds 2002 als Kamerlid. En de laatste 10 jaar fractievoorzitter en daarna politiek leider. En dat is een wel heel belastende baan. Dus op een gegeven moment ging ik nadenken, dat was toen 2018, wil ik bij de volgende verkiezingen nog een keer meedoen? En het antwoord was, ook in overleg met mijn vrouw, nee, dat doe ik niet nog een keer. Nou, en toen kwam de vraag, ga ik dan tot 2021, waar het dan om ging blijven, of eerder weg? En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken toen ik las dat Vert Kroonen afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens, maar dat is uniek, dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
6: En Jossan van het Wiet, best wel een belastende baan. Hoe uiterde dat eigenlijk bij jou?
3: Nou ja, ik kon het wel aan, maar op een gegeven moment merk je dat iedere keer op het scherpst van de snede moeten reageren op alles wat er gebeurt. Van alle kanten meestal horen dat het niet goed is, want dat is politiek ook. En best wel vond ik een erg in schablonen het werk doen. Dus er is een beeld van hoe het politiek moet werken. En dat wordt de werkelijkheid. En je staat op een gegeven moment toch weer verder af van wat er echt in de wereld gebeurt. En dat allemaal bij elkaar maakte dat ik echt dacht van, ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven, overal wat van vinden. Dat kan je tijd doen, maar op een gegeven moment denk je van, nou, dat is mooi geweest. En dat was echt het moment dat ik dacht van, tijd om iets anders te gaan doen.
6: Ja, je vertelde me eens correct van, ik hield het meer het gevoel dat dit wel op mijn paad lag, hè, toen die dat fractievoorzitterschap en zo. Maar dat klinkt ik wel als een beetje een keuze, het zin, eigen zin in.
3: Ja, ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad dat mijn verantwoordelijkheid maakt dat ik bepaalde keuzes maak. En eigenlijk is de sollicitatie in Leeuwarden, anders dan die politieke, voor het eerst echt een geweest waarvan ik dacht, dit wil ik echt. En waar ook helemaal geen buitenwereld zoiets had van, ja, maar iemand moet het doen, jij moet dit doen, want we hebben je nu nodig. Dat was mijn eigen keuze. En dat maakte ook al de start heel erg leuk. Dit was wat ik wou. En in Den Haag was het beeld van, ja, gaat helemaal naar Friesland. Maar men snapte veel te weinig wat het betekent dat je weer teruggaat naar de plek waar je geboren bent.
6: Eén ding wil ik toch nog weten. Want je zei van het wie best wel een hele zwiere baan. Toen vroeg ik van, hoe uitert hem dat dan? Is dat dan ik fysiek dat je op een gegeven moment echt uitput eruit ziet?
3: Nou, voor een deel is dat helaas wel zo. Want ik ben op een gegeven moment, dat was in 2011, heel erg ziek geweest. Echt levensbedreigend. En toen zei de arts, ja, je weerstand is weg. Dus het is niet één op één, je krijgt het hierdoor. Maar dat dit ontstaat, heeft ermee te maken. En dat was een zomer, die zomer 2010, waarin het kabinet viel onderhandelen met de PVV. Nou, daar heb ik helemaal geen vakantie gehad. Gewoon echt letterlijk niet. 1 week in de zomer, waarbij ik als we gingen toen naar de Ardennen en ik heb alleen maar zitten werken. En eind van het jaar was ik op. Toen heb ik ook gezegd, dit kan ik nooit meer doen. Dus ik moet nu zomervakanties echt nemen. Maar inderdaad is dat werk wat op een gegeven moment fysiek heel belastend is. Daar heb ik ook wel weer van geleerd dus. Dus daarna heb ik gewoon gezegd, er zijn ook grenzen. Maar dat is wel zo, ja. Ja.
0: Dat zei Sybrand Buma, nou dus nog burgemeester van Ljouwert, maar op 1 juli begint er marginaille functie, vicevoorzitter van de Raad van State. Een functie die ik Worms kunnen weten als de onderkening van Nederland. Het volslaande partier, maar Sybrand Buma is morgen in Bureau de Vries, om half uur. Jan-Dirk de Haan praat er onder oor met hem over zijn carrière, maar ik over zijn vaarorden, die ik bestuurders wie een burgemeesters. En zijn haatliefde verhouding met zijn dubbele achternaam van Haarsma Buma. Een auto in Drachten is juist gelet op een medie volslaan uitbaans. De brand ontstond om kwartier oor fjouden heen, om de Noordkade wie dat. Met de brand kwam een soort reek vrij. De brandwacht had het vuur uitmaken. De auto is afgevuurd. De oorzaak van de brand is net bekend. Het interprovinciaal overleg dat de provincie Friesland ik bij ons sletten is, stiep het in de basis de route die het kabinet kiest, maar het juist het presentiaire stikstofpakket. Die maatregels maakten ervoor zwaar dat de wat stilvallen vergunningverliering weer wat op gang komt. Met name het verhegen van de ondergrens bij het verliezen van vergunningen, zodat projecten waarbij het net een soort CO2-uitstoot vrijkomt, die het weer uitviert willen kennen, dat zo'n soort effect hebben, zei de IPO, het interprovinciaal overleg. Jan Teerde Koorstra van landbouworganisatie LTO is net al te positief voor de kabinetsplan.
7: 250 meter, ze hebben altijd zo'n, dat is meer dan de norm. Maar ja, als er dan toch zo'n van een kilometer bij zitten, 400, ja, daar vallen nogal wat boeren in. En ten onder het wist wat daar kan, maar daar lezen behoudingen op. En dan kunnen ze wel zeggen van, er is ik wat geld verkleren, maar zullen je hem helpen? Maar daar hebben we in de regel net zijn botten. Goede ervaringen, mooi.
0: Nou, skepsis dus bij de LTO. Ja, dat is de Jan-Tierik Oorstra. De Bregen beskoelingwagen, de schoelenbarger waar is dus de ronde van de middie oerenlang in steuring west troch de warmte. Net sinds de maatregels om de Bregen te kwollen, maar wetter wie dat, gingen toch mis. Nefens buurtbewenners hadden ze een hurde klap en toen houden de Bregen ermee op met functioneren. De brandwachten zien zetten om de Bregen verder te kwollen, dat baarde mij een wetterkanon. Verkeer moest omrijden bij beskoelingwagen en boordenlijn voor de Bregen te wachten zien omdat ze er troch konden. En ik op malken en soepenflessen, wat even ze het kabinet staarsjield komen. Dat is de Sintje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei. Wil ik het dan nog vaststellen om de staarsjeplicht u te verhuizen naar alle plastic flessen onder maar 3 liter. Dat scheelt zien op de van het Tweede Kamer. Mijn ding is wel dat er maatregels komen om problemen met hygiëne voor te komen. Met name bij die suvelflessen. Dit is Zomer op Friesland. We zijn er rond 9 uur, maar dit programma nou in Friesland. Dadelijk zullen we dus verder praten over die verhalen van het stikstof. Want komt het slot, giet het slot er nou ik werkelijk aan? En hoe zijn de reacties in Friesland? Yes, dat zo, in dit programma.

0: hit van de Doobie Brothers. Ja, dat is de nummer What a Fool Believes. Het is Sam Ruud en Fariel van Jongeren. We waren het eerste afwachtje. Het is een steviger pakket als verwacht. En voorzichtig positief. Nou, binnen Peer Frieske reacties op de plan die het kabinet Jetten presenteren om Nederland van het stikstofslot uit te krijgen. Om zover te komen, binnen de komende roeren bufferzones van tussen de 400 meter en 1 kilometer om natuurgebieden heen. In Friesland gaat het allemaal roeren om het Drents-Friese Wold, het Vochtelerveen, de Oudeveen en de Bakkeveenste Dun. In die zones maakt de boeren flink aan de slag om haar stikstofuitstoot naar onderen te krijgen. Dat de zones zo breed worden, dat valt voorzitter Jan Tere te Koistra van de Frieske afdeling van landbouworganisatie LTO behoorlijk aan.
1: 250 meter, ze hebben altijd zo'n, dat is meer dan genoeg. Dus, maar ja, als er dan toch zo'n van een kilometer bij zitten, 400, ja, daar vallen nogal wat boeren in. En, nou ja, goed, het is ook het best wat daar kan, maar daar lezen behoudingen op. En dan kun je wel zeggen van, er is ik laat je ook verkleren, we zullen je hem helpen, maar... ja, daar hebben we in de regel net zo'n botte goede ervaringen mee. Dus dat hoort niet helpen. Dus dat is dan weer wat afwachting. Maar dat jouwt natuurlijk best zwaar in die hoeken. En ik hoop ik of er nog wat dwang in om dat een betere kant in te krijgen.
2: Want wat zoon je dan dwang wollen?
1: Nou ja, er moet nog een meerder hier komen. Hè. Dus we gaan nog steeds wel mooie partijen in gesprek. Van goh, jou dan nog wat beter sturen. Want wat heel titel dingen is, maar goed, je beloven dat wel beziekje vanzelf.
2: Wat wordt nou de grootste uitdaging?
1: Nou ja, dat die vergunningverlening, dat die wetswijziging, dat je het recht geldig verder kennen. En dus dat je zeker weet dat het in ieder geval op die kant effect heeft. Hè, want... ja, het stikstofprobleem is wat mij betreft is het vooral een juridisch probleem. We zitten in een juridisch moeras, dus het millimeter, niks kan. En nou ja, de burgers kreeg ik bij rechtszaak ontspannen. Dus voordat dat al hebben Ruud niet de rechter zei van hey, nou is het best goed bezig, nou is het clear, dan is het van mij pas clear. Dus dat wordt het natuurlijk nog even.
2: Ja, ja. Verwacht ze jou nog protest van boeren?
1: Nou, nee, god, ik voor mij vast en de teleurstelling verwacht ik zeker. Ik ben boeren die dit het verschrikkelijk afvalt en dat viel ik reactie op je aan. En daar heb ik met dit stuit en het wel bezig gehouden. Je kan zeggen dat je altijd nog echt slimmer kent, maar dan nog, als het op je indaalt, dan is het allemaal heel slim op plakken.
0: Ja, net een heel soort enthousiasme dus bij Jan Tere Koistra van de LTO, de fiscale afdeling van de landbouworganisatie. Ja, de plan van het kabinet Jetten om Nederland van het slot te krijgen binnen vooral nedig, omdat de natuur er meer dan taai is. Onderhoorn toch de stikstofdelslag en de Friese Milieufederatie is dan ik wel verrast dat het regeer maar zoveel maatregels komt. Ja, in de bouwsector klinkt toch wel wat optimisme. Bestuurslid, moet ik zeggen, Berber Dedden van Bouwend Nederland hier in Friesland, die zei eigenlijk de koe haast neert. En bouwbedrijven die willen stonden graag on het werk. Die willen onderslaagd. De mat ik bouwt worden. Bij de brancheorganisatie ben ze dan ik voorzichtig optimistisch dat er in kwatten weer wat ken. En dat zei de bestuurslid van die organisatie, Berber Dedden. Ja, dadelijk weer in Noord-Friesland vanzelf Fleur de Vierder. In elk geval even hoe dat komt, maar het waar. Want dat is natuurlijk iets wat u ze, deze dagen bijzonder dwaande had. We krijgen hoe het west aan heat die, dat maar wel duidelijk wijzen. Maar we krijgen heat als die die van Juster. We weten haast net de heutje bier. Nou, jester dadelijk hier in Noord-Friesland. Dus leuk erbij.

0: dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Het is 8:30, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moeten nog worden toegestaan, heeft de regering voorgesteld aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog binnen lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Met hulp van de politie konden ze alsnog naar binnen. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu op gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
12: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
13: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
14: Noe in Friesland.
15: Erik Enema.

0: Rob Friesland. Ze nemen het zelf, het oudste festival van Nederland. Het is al heel erg oud natuurlijk, het Veenhoop Festival. Het zit al 24 jaar. Nou, collega Herman Zielstra die heeft er een documentaire om maken van Friesland Doc. Ze wil het aan zijn zoer hebben. En ja, wat moet je met kerken die het eigenlijk haar een religieuze functie verliezen? Hoe kan je dat gebouw toch nog behouden? Nou, daar is een cursus voor in Amersfoort. En de provincie die betaalt hem. Maar eerst het waar, Jan Jonkman, een hele goede morgen.
1: Ja, Erik, ik een hele goede morgen.
0: Nou, het wie een plaknacht, kun je zeggen. En vanmorgen heel iets buiken in Ljouwt. 20 uur zijn.
1: Ja, dat klopt. Want we hebben vanmorgen om tussen de 5 uur in Jelwe Zuiden hier een prachtige, mooie rare opkomst van de zinnen. Ja, die gingen wat door de diezinnen. En daar lutsen ik al wat enkele tongerverklikkers over. En het uitentrust voelde spotje ruin uit. Nou ja, de minimumtemperaturen van oorlog naar nacht hier in Egenmariep waren goed 20 graden. En juist een maximum van dik 36 graden. De point die ik minimum van 22 graden. En juist een maximum van 38 graden. Café en ik een minimum van 20 graden en juister zijn 37 graden. Dan word ik een minimum temperatuur van 21 graden en juister hou ik zijn jontje. En zullen we nou even naar Roenom in de provincie. Gelijk als in Akkrum, de temperaturen die lezen nu om 11 jongeren of om de 25 graden heen. Nou ja, de jilde joert we verschillende codes. We hebben het eerst ook code oranje voor hitte. Dat jilt dat jong en dan komt code geel erin. Van dat het ik nog warm is en dan komt code geel erin. Nog een keer in. Ja, als het naar snaps, dan moest als het snaps, dan moest het naar zeggen. En dan komt er jonge ik dan koor geel van tonger bij hem. Dus het wordt een heel ingewikkeld verhaal. Wie het nou begrijpt, die mag het zeggen, maar het is gewoon oppassen. We zitten hier dan ik eerst in een zuidwestelijke westelijke streming. Ja, en die brengt dus warme, vochtige, tropische lucht. Maar eerst dan geregeld zinnen en herinneren de temperaturen van de morgen op naar zo'n 20 tot 28 graden op het waterland. En van de middag naar zo'n 33 tot 34 graden meer de provincie. De wind is hier wat zwak en van de morgen nog uit het zuidwesten wij. Maar die gaat aansnik waar het wat om naar het westen en van de middag naar het maatwesten daar. En in die combinatie met die zwakke wind en de hele relatieve hele vochtigheid viel het wat joert wat brotzig en neer om. De temperaturen die liggen lang juster heger als joert, maar het viel joert wat benauwder om. Van een middag vanuit het zuiden waar je op wat toenemende bewolking, er komt een steuring uw kant op. Als je nou op een radarbeeld ziet, je kan hem nou al haast lezen zien op, tussen Engeland en Nederland in. En dan hebben we jong vanuit het zuiden-zuidwesten waar je komt op Tonger. Hij wordt eerst naar wat zien houden terwijl wat heger druk, maar dat schoot langzamer op naar Duitsland daar. En dan hebben we jong en vannacht, zeg maar al vannacht, dan hebben we komen op nou, die Tongerbuien. En dat kan de ingrediënten minder wel voor onwijzen dat ik matig dat krijftige buien binnen. En dan kan ik dan wel een mooie windpoester zien zitten van 25 tot 100 kilometer in de oren. Oh. Dus we moeten maar even op, op hoe dat al je ruit pakt. En dan hebben we vannacht hebben we zo'n nacht van jongetje 20 graden. Het is vochtig, het viel klam om. En dan wordt het weer een zware nacht om te sliepen. Ja. Een heel soort.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad noffelijke zorgkc's. Hey, nog even hoe die buien, hoe die tongenbuien. Ja. De saaiste vannacht, Kevin Jong nog boeten doorzitten zonder weer te winnen?
1: Ik denk dat het een heel eind van de nacht naar boeten doorzitten. Okay. Ik denk dat die buien pas in het twarre pad van de jong meer hun kant op komen. Maar ja, het is nog even de vraag. Het ben buien en ze litten zich net onkondigen. Ze liekje wel wat op huis. Je bent meteen wat recalcitrant. Dus ja, er moest maar even afwachten. Het is gewoon even wat afwachten hoe dat komt. Maar het kan best wel eens een herhaling van zetten wijzen van vorige week. Dat we weer een prachtige luchtshow krijgen.
0: Ja. Nou, dat is net verkeerd. Hey, en meestal is het zo dat als er zo'n tongerfront origine komt, dat het door de dies of night of teeth in elk geval een stuk frisser is. Is dat morgen het geval?
1: Nou, dat gaat maar heel traag, want we zitten echt in die warme lucht. En voordat die warme lucht is, die luidt van over een heel groot pad van Noordwest en Europa heen. Voordat het weer fut is, dan duurt het wel even. Maar het is morgen wel wat frisser, want het is morgen meer droog. We hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en er staat een matige westenwind. Ja, en daar trok in de temperaturen. Die rennen morgen dan wel even op. Dan zijn 26 graden, zo rond de middag. Maar dan Vanuit het westen waar je de temperatuur ik heel sterk naar beneden en heb het eind van de middag naar zo'n 23 graden. Maar omdat we toch nog wel in die warme lucht zitten, is in het eerste altijd nog kans wel op een pittige ruin of tongerbui. En in de nachten, ja, dan wordt het al ietsjes noffelijker, dan hebben we temperaturen van zo'n 18, 19 graden.
0: Oké, nou dat is dan een heel stuk aangenamer. En hoe ligt het na je weekend, Jan?
1: Nou, dan kunnen we er weer volop zien om. We kunnen weer even bijkomen. Want we kunnen wel stellen, mendje, tiesje, wensje, het is rustig waar. Maar het meest makkelijke wind gaat een afwisseling van wolken en zinnen uit en terug is even een buiken, een spat rein. En dan hebben we temperaturen, die liggen om de 22 tot 24 graden. Niks mis mee. En dan in de nacht, Erik, ja, 15, 16 graden. Nou ja, Sageer Vetsjend, we zetten de thermostaat de komende dagen wel een mooi stukje leger.
0: Ja, dat kan zeker. Dank u wel, Jan. Fijne dag.
1: Ja, tot vanmiddag.
0: Oké. Okay.
2: Goeiemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur.
2: Nou in Friesland.

0: zeg maar Adrien en de Boeren en ik het slime aan mijn koeriers. En Stef Jan. Ja, Stef, moet ik wel, Stef? Ja, help me even. Stef Bos natuurlijk, ja. Stef, een soort duet eigenlijk, hè. Een oren van dat prachtige medium dat wij alle dagen weer op acteren maaien. En dat hield eigenlijk ik voor Herman Silstra. Hij is hier in de studio. We jennen al even. Hij souffleerde mij al even bij de achternamen, want dat viel wel handig. Fijn dat ze wisten, Herman.
1: Ja, dank je wel.
0: Joe Cocker, Status Quo, Normaal, Boney M, al je legendarische naam, die het mien hebben dat ze al je een keer op het Veenhof Festival spelen hebben. Nou, het Veenhof Festival is het oudste festival van Nederland. We zien het Takkemeer 74 hier. En documentairemaker Herman Silstra die vond het daarom heeg tijd om dat festival in de spotlight te zetten en voor Friesland ook daar een documentaire uit te maken. Wat heeft nou zelf, Herman, met het Veenhof Festival?
2: Nou, ik heb er een beetje jeugdherinnering aan. Ja? Ik was stagiaire, kreeg stagiaire al bij Friesland Doc. Ik dacht dat doe al dat ik documentaires meidje koe. En mijn tweede documentaire ging over Rommie en de Stille Genieter. En ik wie met Rommie in zijn auto daarin naar de Veenhoop en optreden. En nou, Rommie komt er onrien. En zijn man zit daar van, nou, ik wil een kaartje even zien. En, ja.

0: binnen inderdaad enorme namen die te spelen hebben.
1: Nee, zeker. Zelfs Motorhead had te stieren. Oh. Dat wie echt, ik kan, ik nou les nog een anekdote hoe je het hier in zak. Heel Nederland zei je bent gek dat hij hem Motorhead uitnodigde, want hij had Sangrutter Rider.
0: Ja.
1: En dan had ze op een gegeven moment een heel buffet komen litten in een wemboot en weet ik het al. Ja.
0: Oh.
1: Nou ja, maar uiteindelijk had, ze, had die band helemaal niks van die van het hele luxe buffet hoor. Maar,
0: ze hebben wel dat het kan. Ja, in geval. Ja, ja.
1: Helemaal nergens op.
0: Maar de Vingerhoop zwaarder dus voor, want de Vingerhoop is natuurlijk een, want die SSC is doodsharst. Het is het oudste festival van Nederland.
1: Ja, dat zeiden ze zelf.
0: Is
1: weg.
0: Dat ik echt zo?
1: Nou ja.
0: Er zijn meer die dat zeiden.
1: Ja, precies. Ja. Natuurlijk. Ik bedoel.
0: Het oudste festival van de Vingerhoop.
1: Ja, nou ja. Het is in ieder geval wel een festival wat bestier voordat het in Nederland echt een, al die gruttere festivals kwam. Dus de Doewin zei er al dwanden. En ja, het is wel een heel typerend festival. Werd ik wel een eigen, de working, die jongens op de trekkers gingen erin. Hè.
0: Ja.
1: Het is gewoon, de bouwvak is begonnen en we gaan feesten.
0: Het mooiste feest van de bouwvak. Waarom woerde zo dit documentaire maatje eigenlijk?
1: Nou ja, vanwege het jubileum dus. En ik dacht van ja, het is toch eigenlijk bizar dat er, dat festival zo lang bestaat. En dat zulke grote namen daar komen.
0: Ja.
1: En ik wil Status Quo hier in een poster rekken. Dus hier in echt Berlijn en alle grote steden en de Veenhoop. Weet
0: je wel? Dus, heeft contact, hè? Maar een jonger van Status Quo.
1: Ik dacht, ik luts mijn stoute squon on.
0: Tuurlijk.
1: En ik mail gewoon Status Quo.
0: Ja,
1: of
0: ik ben Herman.
1: Ja, precies. Ik zei National Television. En, nou, ik maak een documentaire over het oudste festival van Nederland.
0: Ja.
1: Nou ja, en hij jouwt al vaker interviews. Ik dacht, nou, ik probeer het gewoon. En tijsdien, ik kreeg een, van de week een mailtje waarom van zijn PR-man. Tijsdien, dan ga ik een jelle horen bij hem.
0: Kom maar tijsdien een audiëntie bij Francis Rossi van Status Quo.
1: Ja, en ik dacht, al die legendarische namen. Want Joe Cocker is eigenlijk best te zijn, maar daar ben eigenlijk net zo volle bewegende beelden van. Dus ik dacht, binnen mensen die het nog beelden hebben of foto's van Status Quo of horen grutte namen die ter optreden hebben. En ja, zoen dat mailen willen.
0: Ja, want daar ben je echt op ziek naar. Hè? Want er is, er is nooit filmen. Ja, of het maakt ik al particulier reizen gewoon maar eens.
1: Het kind wel in, de organisatie had me wel al geholpen aan een man. Dat is de zoon van iemand die het al heel betiert naar videocamera hier. En die schiet een hele grote container vol mijn videoband. Hè? Dus dat ben ik al op het spoor. Maar ik dacht, ja, ik weet net wat er al hier op stier nog. Dus,
0: we hebben echt gutte namen hebben die ter tussen je
1: officiën horen grappige dingen of beelden van doe. Ik bedoel, 86, wie Status Quo, dat is echt al een heel scoop ding.
0: Dus, ja. Zo Francis Rossi van Status Quo, hij is die enige die nog libbert, net als mij, van de originele bezetting, in elk geval van de bezetting die het doe spelen. Zou die nog wat weten van het Vingerhoop Festival?
1: Nou, ik
0: lang niet, hè?
1: Ik vreeg het niet al. Ik heb Bouke wel vregen van, binnen nog rare dingen gebeurd doe, of hier ze nog aparte, nou ja, ze zijn in feite wel wat arrogant natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ze ziet niet Amsterdam in een hotel en nou ja, zie je een hele dikke tour terug Europa en zien op maandjes is altijd het Veenhoop Festival.
0: Ja.
1: Doen ze natuurlijk nog een keer een optreden. En had hij daar een dikke bak geld voor betalen, dan is het voor hen natuurlijk echt van, nou ja, dan doen we dat wel even.
0: Hoe zou vrije dan hij spelen?
1: Dus ze vinden dat ik wel gauw naar Amsterdam. Maar ze verbaasden zich wel over het feit dat de hele tenten, want elke niet een. Het is de Veengroen en die hele tenten die trillast waren, die bewogen. Dus het dacht, wat gebeurt hier?
0: De vlier deint, hè?
1: Ja, precies. Dus nou ja, ik zal hem dan even naar vregen dat er dat nog wit.
0: Ja. Ja, nou misschien dat er intussen niet zijn skierensboekjes nog even opvisket en nog wat anekdotes weer te bedenken.
1: Ik zat te wensen dat hij, de laatste keer dat hij is, op 2022, ik praatte nog wat met meesten uit Veenhoop, die zeiden, ja, hij woonde een elektrische fiets aan en had hier gewoon door het dorp fietst, zeg maar, een beetje om jou niet te verkennen.
0: Ja,
1: ik ben per dag genoeg waarschijnlijk.
0: Dat is mooi waar.
1: Ja.
0: En die beelden was ik her natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is wel heel mooi geweest, ja. Francis Rossi op het fietsen door de Veenhoop.
1: Op een elektrische fiets nog wel. Hoe rock'n'roll is dat?
0: Nou, juist vind ik al op lees hier. Noel Hildendaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar hij speelt toch wel trouwens altijd. Goed, dat is dus op ziek naar beelden van de Veenhoop. Het maakt het eigenlijk net zo vreselijk vol uit van wat van beelden, hè?
1: Nee, ik wil eigenlijk gewoon de geschiedenis, hoe het ontstonden is. Het is uit een korbelvereniging ontstonden in de jaren 50. Met Tedman de Vries, die het nog derde optreden had. En uiteindelijk de jeugd, wie zou luidruchtig dat ze zijn. Nou, dat mat maar net meer dat toneel. We mat maar wat meer een jeugdig festival van Meitje. En toen is het een beetje ontstond.
0: Ja, van Tedman naar Motorhead.
1: Ja, heel apart. Dus maar altijd beelden van binnen heel graag. Want er is ook wel een boek met foto's in steam. Maar hoe meer, hoe beter van documentaire.
0: Ja. Ja, en wanneer komt die? Wanneer moet die kleren? Hè?
1: Oktober van uitzenden. Eind oktober. En dan weer herlen als het echte jubileum is. Want dat is dan de volgende simmer. Zeg maar het, dan willen we van tevoren deze documentaire uitzenden als het ware.
0: Wat beelden het van het Veenhoop Festival? Hoe gekker, hoe beter. Zeg ik nou maar zeggen.

0: Kijk eens het festival zelf. Die kan dat mailen naar frieslanddoc, dat is mijn K, @omroepfriesland.nl. Beelden dus van het Veerhoven Festival. En het mag eigenlijk alles wel wezen. Wat van drager maakt het feest voor u, hè?
1: Nee, en als WeTransfer even broeken altijd hele grote files binnen of even mailen, dan zorg ik ervoor dat er een USB-stick komt.
0: Ja, hartstikke goed. Frieslanddoc, zonder een punt, @omroepfriesland.nl. Herman, dank u wel voor die verhaal. Succes, Mai.
1: Dank u wel.
0: Succes met Francis Rossi Teasy.
1: Ja, dank u wel.
0: Heel benieuwd. Ja, heel wat overstaan. Er zitten heel iets minder mensen in de kerken. De collecte die brengt minder geld op. Maar de onderhoudskosten en de gebouwen, die worden heel iets heger. Wat kan je nou als eigenaar van een kerkendwan om het gebouw toch te behouden? Daarvoor kennen eigenaars nou van een kerkengebouw deze juist vergees op cursus bij de Erfgoedacademie in Amersfoort. Het cursusgeld wordt betaald door de provincie. De cursisten krijgen les van Ina Roeterdink. Zij is docent van de Erfgoedacademie. Collega Jan-Dirk Daan, die hier een telefoon inspecteert, maar de docent, die het hopen op een soort deelnemers.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop best wel dat we straks in november met 30, 35 deelnemers zitten.
3: En wat kunt u de kerkeigenaren eigenlijk leren?
2: Wat we de kerkeigenaren kunnen leren is kennis over hoe de erfgoedsector in elkaar zit. Wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken en vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En wat we ook kunnen leren, leren is misschien een groot woord, maar netwerken is ook zeg maar een van de belangrijke dingen waarvan we gemerkt hebben dat deelnemers dat heel fijn vinden.
3: Ja, heel veel kerken zitten in problemen. Er komen telkens minder kerkgangers. Ik schetste dat al even. Zou de uitkomst ook kunnen zijn van laten we het gebouw maar verkopen? Kun je dan dat ook leren op cursus?
2: Of je kunt leren hoe je het kerkgebouw zou moeten verkopen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar inzicht daarin krijgen of dat mogelijk de beste oplossing zou kunnen zijn, dat zou inderdaad kunnen.
3: Dus ook kerkeigenaren die twijfelen over de toekomst zouden er iets van op kunnen steken.
2: Zeker, ja.
3: En ja. Wat je ook veel ziet is natuurlijk dat een kerk wordt gebruikt als een soort van cultureel centrum, hè, om concerten te geven of zo. Maar zit daar niet langzamerhand een eind aan?
2: Mogelijk wel. En, zeg maar, en dat is ook de bewustwording, het inzicht wat we kerkeigenaren willen laten ontdekken. Dat je dergelijke initiatieven niet in je eentje kan doen, maar dat je dat ook samen moet doen met de burgerlijke gemeente en met de omgeving en met anderen. Kortom, dat je ook eerst goed weet of je goede ideeën, of die ook werkelijk wel waarheid kunnen worden.
3: Deze cursus bestaat al iets langer. Zijn er eigenlijk meer provincies die dit gratis maken?
2: Ja, deze cursus bestaat al wat langer. Deze leerlijn is gestart een kleine 4 jaar geleden in de provincie Overijssel. En inmiddels hebben we daar 3 succesvolle leerlijnen achter de rug. Kortom, er is zeker belangstelling voor.
3: Ja, maar is daar ook gratis?
2: Is ook gratis,
3: Oké. Ja, dat hebben ze daar dus van afgekeken. Ik wens je veel succes. En inschrijven, dat kan bij u of bij de provincie?
2: Inschrijven kan bij de Erfgoedacademie. En dus daar kan men de informatie vinden en daar kan men zich ook inschrijven. Dus bij ons, bij de Erfgoedacademie.
0: En dat zei Ina Roeterdink. Zij is van die Erfgoedacademie in Amersfoort. Het partij waar die het toch Jan Dirk Daan. Hier is level 42. Het is Lessons in Love.

0: Lessons in Love, juist van Level 42. Met hartstikke aan voor deze aflevering van Nooi in Friesland. Dadelijk is het dus die, want het is nu een vader. Op een uur. Rolf Lausma is al in de studio. Stiel de Glim, heeft een mooie uitsturing dadelijk.
1: Ja, we hebben een hele mooie uitsturing. Als je die vakantie komt erom.
0: Ja.
1: Dus alles wat er nog even die in Wurm had, dat kan nog mooi voor die vakantie. Want er is er nog publiek, dan is net elke keer nog op vakantie. En dat vernemen we, want er zijn een heel soort leuke vaststellings onder de oren. De toneelclub van Jereveen.
0: Ja.
1: Die spelen daar in de parochietuin. En dat is het in de buurt van de Krakstaat. Het kist natuurlijk wel het gemeentehuis. Ja. En het is een hele mooie locatie. Alleen ze hebben een heel soort pech gewoon. Vliegen hier moesten ze het stik armhoutje in een gebouwde Njonken. Want toen hingen ze echt heel meer waar.
0: Oh.
1: Dit hier kwamen ze vliegende weken kwamen ze bij het spul werd Boetemstier. En dat wie al die verraaid en verwaaid terug de stwarm van vliegende weken.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: En nou hebben ze alles weer kleren. Dus ze hopen dat zij mooi spelen kunnen. Voor de rest is er ook een heel mooie musical van de Addams Family. Dus hebben we dadelijk ook een stukje van jaren live muziek. Er is een heel soort kunst. En wel aardig. In Sint-Jacobi-parochie, ja, ik zei altijd Sint-Jabik. Daar komt een uitstalling van Germ de Jong. En Germ de Jong, dat wie een keunskilder, is volgens mij in zo'n sector is hij verstoren. Maar dat wie een lid van de Bergense school. En hij had nog maar Picasso schilderen.
0: Oh.
1: Of in ieder geval een bakje koffie dronken. Dat weten we net.
0: Picasso had maar hem schilderen.
1: Ik weet het net, maar hij had een moeder in Parijs. En er zijn 12 leerhavers, hebben al het werk bij elkaar gebracht. En die litten dat zin. Dus op het plak werd hij binnen is. En werd hij dus nou een oesjoch tentoonstelling had in Sint-Jabik.
0: Nou, prachtig. Dat en nog volle meer natuurlijk in Op een Uur. Dit weer Nou in Friesland. Ik help je om tolle voeren weer. Maar het nijste nijs, het lijst nijs uit Friesland. Ik wens je een hele mooie dag.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: En wij zitten er helemaal klaar voor de treiengasten. Binnen ek bij u om tafel. Op een uur is er ontem maar tolvoeren, maar de leukste uitgangstips. En sakjes genietje van vreemde vogeloeren. En ik heb begrepen dat Astem Jester heeft hetzelfde kans als een miljoen winnen, toch, Richard?
14: Ja,
1: dat komt het wel. Zo bijzonder is hij. We hebben een bijzondere uitstalling, zal je, die komen voorbij. En er is een musical over de bekendste griezelfamilie van Amerika.
15: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaarten te waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
16: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
18: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
19: Op en uit. Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Een hele goede morgen. Welkom bij Oppenhut. Een beetje een plakkerige Oppenhut.
1: Of nou, net Ted? Ik vind het zwitterig.
0: Het is zwitterig. We hebben de kachel uit. Want het is bloedheet. Maar wij zijn denk ik net de enige dat CO2-zak hebben. Om te mij tolvoeren, Jest en Sjost. Wat de leukste uitgangstips binnen voor de komende dagen en weekend.
1: Nou ja, wat zien we hoe de haatstreten van Beetsterzweeg. Weer omtoveren we twa een keusroute.
0: Ja, en er is een heel soort cape in te zien daar. Tietje Huisman die zegt juist de première van het dieploospul Dreamloon van het Jonge Rijnstheater Maskerade. Dat die ze in Dokken mijn nieuwe ziel. En wie zat zuiders maar, dit is de meest vreemde vogeloenier die is maar in het loon vind ik is.
1: De wortels van een aantal verneemde keuzers lizen in en om het Jereveen. En mijn speciale uitstalling lid Museum Jereveen zien hoe ze van wortel tot kroon groeit binnen.

0: Ja, we horen de moeder hierin net zeuren is het roer.
1: Nee, net no. zeuren hoe het waar. Dat het niet is.
0: Oké. Daniel Logisch vindt dat ook. Prachtig mooie dag.
1: En op deze mooie sneuntemorgen iepenen wij weer met de natuur. Met verschillende specialisten, zaakkundigen en amateur natuurfanaten. Zoals onder andere wie ze het zouden maar bespreken. We hier het nijs uit de natuur. En wie ze het best voor de laatste keer bij u. Ze is dus jarenlang mooi naam terug. Die wonderen verhaal van vogels, insecten. Neem alles maar op. Spin, slangen, hagedissen. Alles heeft voorbij komen litten. En dan hoeft het nog afsluiten met een klapper.
2: Ja, ik denk, maar wat vreemde vogel over jaren. Dat is wel mooi op het hier, man.
1: Ja, vreemde vogel, want we weten, het heet je vaak besprutsen. Hè? Mensen hebben ze die Merlin Bird app. Hè? Die is dan die telefoon zet. Ik weet een heel zodoge dat nou. En dan juist die loetsies. En dan herkennen ze heel vaak, nou ja, wat zit wijzen. Dat is de protter en komt voorbij.
2: De Merlin Bird app is prachtig. Maar dan mag er wel een beetje kritisch wijzen. Want soms, dan ja, wat ik wel eens loeren, dan denk ik van dat klopt net.
0: Wat is dat nou weer jammer, hè?
1: Ja, maar dat is toch fijn, hè?
0: Nou denk ik, nou ken ik meer voelen, maar dan leer ik het verkeerd.
2: Voor het algemeen doet het goed. Ja. Maar soms heb je het binnen soorten bij, maar dat is gewoon die herkenning nog. Dat mag nog verbeterd worden. He, maar dat, die heb je in Nederland net.
1: Nee, maar doe je hem dat? Heb je hem zo'n app op de telefoon? Ja, joh, ik. Wat vind je ervan? Hoe...
3: Ik snap wel wat je zegt. Hmm. Dat je af en toe denkt van...
0: Een Javaanse papagaai.
2: Nou, dat. Nee, maar het Merlin, dat werkt hartstikke mooi om vogeloeren te leren. Maar je moet wel een beetje zelfkritisch blijven van... Kind dit een soortje voor.
1: Ja, maar dat is nou krijg het probleem. Ik denk telkens, oké, nou heb ik een loetje, zo dit en wijze. Nou, ik kan echt maar een peer echt determineren. Nou, jou vier.
2: Nou, het is heel simpel. Je moet eens beginnen bij je eigen hoes. He, wat jij je om je eigen hoes jong? Nou, als je dat een beetje goed herkennen kan, dan ga je het dorp in. Dan ga je naar een park. Dan lig je weer daar vogeloeren te leren.
1: Nou, dat is misschien verhaal wat grutter maakt. Dus.
2: Ja, maar je moet net proberen je alle vogeloeren in één keer te leren. Dat slaat net.
0: Nee.
2: He, ik ben al van jongs af aan bezig. Dus ik ren door een bos en ik ga alle andere soorten. Maar als je daar als beginner... trainer is, dan is het een moren van voorzang.
1: Dat is haast net het wel.
2: Nee, he, dus begin met simpele soorten en als die het goed herkent, dan kist het verder gaan.
1: Maar en wat jouwt het die? Als het, want ik weet wat het mij jouwt als ik een herkenning heb, maar wat jouwt het die? Als het...
2: Nou ja, het is gewoon mooi om bepaalde soorten te jaren in het vierde jaar. Het begint met de klister en de zanglister en dan kom je iedere keer soorten bij. Het is, die is er ik weer. Zo. Of, die is wel heel beteerd. He, dus zo kist dat jaren en breedvogelonderzoek werd heel bordien op zang. Dus als je de zangvogels goed kist, dan kist je ook beter bepalen wat voor breedvogels er in een bepaald gebied zitten. He, dus daarom is het wichtig om die zangvogels te leren.
1: Nou, dan kist Wolf lekker vertrokken maar in excursies. En dan kist oerenlang met mensen door de bos krijgen. Hij kijkt een keer die echte moeite wurg. Toen is hij nog voor gek houden. Want toen ging hij een spotvogel.
2: Ja, klopt.
1: Dus toen tocht hij dit is deze. En dat wie een spotvogel die een vogel naai. Dus dat kist ik nog, hè. Ja, maar we beginnen over de eerste vijf fragmenten van bijzondere vogels. Die letten we gewoon alle jaren. Ja. Zullen we beginnen met de eerste?
2: Ja, is goed. Dit is een bubbelin geloord. En... ik weet niet dat het, als je in moeras bent of heide, dan kist het jaren.
1: Ja. Doe nog een keer.
2: Oh, dat. Hey, maar de meeste mensen die zullen het mansje herkennen. En dat is de koekoek.
1: De koekoek?
2: En dit was nou juist, dat is het wufke. En dus als het mansje ropt, dan reageert het wufke met dit loed op het mansje.
1: Dat is een bubbelend loed?
2: Ja. Ja. En dus... vaak werd er altijd tof, nou ja, koekoek die roept koekoek. Ja, nee, de wufke roept oors.
1: Ja.
2: En het mansje, dat is een onomatopee, nemen ze dat in. Die roept zijn eigen namen, maar de wufke dus net.
1: En wat is dit dan, dat gebubbel?
2: Nou, dit is dat wufke daarop reageert op het mansje. Dan wil ze dus wel peren. Dan ziekert ze het mansje om te peren.
1: Nou, en we hebben laatst nog eens een keer een uitleg van hoe die koekoek, hoe die dat doet. He? Die werd dat bij een oor in het nest. He?
2: Ja, dat is breed parasitisme. Ja. Dus het wufke dat kan soms urenlang op een takken zitten en dan bespiedt hij dat nest. En als hij ziet dat de waardvogels voort binnen, dan vlint hij er gauw heen. Pakt een eiken uit, leidt zijn eigen eiken bij in en vlint voort. Ja. Je gaat razendsnel.
1: En zo krijgt een koekoeksjong dus.
2: Zo krijgt een koekoeksjong.
1: Dat is nu weer niet in het nest.
2: Ja.
1: Oké, we gaan naar de volgende.
2: Goed. Dit is wat een rolliend geloerd. En dan kist op jaar op een heide, buurs in Friesland. Jij staat voornamelijk in het Drents-Fries Wold. Maar dat breidt wel uit. En ja, dit is van de Dijslieper.
4: De Dijslieper.
2: En dat is in Nederland zit dat een nachtzwaluw. Dat breidt wel uit. En ja, dit is van de Dijslieper.
4: De Dijslieper.
2: En dat is in Nederland zit dat een nachtzwaluw.
4: Nachtzwaluw. Zullen we nou even goed, ja? En
2: Heel apart geluid.
4: Maar jij zit ik al s'nachts dan?
2: Alleen? Ja, in de schimmer. Je begint in de schimmer. Dus dan begint er met dit geluid. Dan zit er op een tak van Grove Den, onder andere van de heide. En dan begint er met dat geluid. En daarna begint er met een balsvlucht, nemen ze dat. En je hebt van die witte polsvlekken. En die kist dan heel goed zien als er vliegt. Want hij houdt die vleugels heel goed op. En op een gegeven moment dan klapte die vleugels zelfs het simmerkoor aan. En dat klappen kist ik heel duidelijk jaren.
4: Oké, dat zit je net in, toch?
2: Nee, dat zit

0: Dat in het segment. Nee. Welke is deze treffen dan?
1: Ja, Drents Friese Wold bijvoorbeeld. Ja. Maar ik hoor Heidegebin breidt wat uit. Het is een zuurlijke soort. Dus die klimaatverandering die we nou hebben, dat speelt wel met deze soort. Dus je neemt daar, ik in Friesland.
0: Heeft hem zelf wel eens jet?
1: Jawel, zeker. Ja.
0: Oké, maar dit is echt wel even opletten dus. Want ik dacht, ja, dat liep het wel op een spucht of zoiets. Is dat?
1: Ja, klopt.
2: Want op halslijn een spucht.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou,
0: maar ADHD.
1: Ja. Wie je het wil voegeloeren leren, je maakt ezelsbruggetjes.
2: Oh ja.
1: Dus op deze manier kan
2: je zo ik het onthouden.
1: Nou, ja. Zo is het onthouden. Ja.
0: Oké, dan geven we naar de volgende. Ik een mooie loot. Ik heb ze juist natuurlijk al hier even. Jij hebt maar mijn apparaatje erbij. Mm-hmm. Ik denk, herken ik dit?
1: Nou, dit is kijk een kaam, hè? Als een kaam hebt en je gist met de vingers bedel. En dat?
2: Ja.
0: Ja.
1: En dat is de tepert, nemen we dat. De kwartelkoning. En dat is wel een vrij zeldzame vogel. Dus de keer ik hoor de staatsloterij, maar dan lotkeep je die vogel hier. Vroeger werd er huil algemeen. En nu hebben we 60 tot 70 brierpeer in Nederland.
0: Wat is mijn eentje nemen? De
1: tepert, kwartelkoning.
0: Kwartelkoning?
1: Ja.
0: Ja, ik hier
1: en het is een heel mooi voer op zich. Alleen dat hij is heel wat aannam vanwege het feit dat de blauw gasland, daar zit er in Friesland heel prettig in, dat binnen Hooiland. En we hebben ook nog maar 1% van de blauw gasland nu. En dus dat kan wel nijgen. Als het habitat er net meer is, dan kan die voer er ook net leven. He? Dus vandaar dat die heel wat aannam is.
0: Okay.
1: In het oosten van Europa komt er nog volle voor, in Polen en zo. En als er daar wat minder ier is, dan wil ze hier nou wel eens in Nederland, in Friesland bedarren. Maar als hem juist, keep in lot.
0: Keep in lot, oké. Okay. Maar dan moet je goed die kaam dus in hollen houden. Dan geven we naar de volgende.
1: Nou, de mensen die vaak in Zuid-Europa komen, die hebben dit voer wel eens jet.
0: Kistel?
1: Nee. Het is de hop.
0: De hop?
1: Ja, de hop. En dat is een heel mooi vogel. He. Dit is een zuur, wat vlinderachtige vogel.
0: Ja, gelukkig is trek nog een beeld.
1: Ja, ik zal even een beeld op ziekje. Dat zou ik hem ook vinden kennen.
0: De hop, ja. Ik zeg een briefje erbij.
1: Ja.
0: Ik kan het boekje hier op tafel lezen en dan komt er een... Het is een tekening of een foto?
1: Dit is een tekening.
0: Ja.
1: Dit is de hop. He, dit is een heel mooi vogel eigenlijk. Ja. En als een vleer zoals ik, dan zoals die zwart-witte streep met heel duidelijk. En die heeft wat een vlinderachtige vlucht.
0: Maar hij heeft een bruine kop en dat kit helemaal naar achteren. Alsof je een hanenkam naar achteren hebt. En een hele spitse snuit.
1: Had hij hier kan die kuif ik opzetten. He, kuif kan er delf al litten en hij kan hem opzetten. En dit is een zuidelijke soort. Alleen hier komt in Nederland komt er nog weer meer voor. Ja, ik vanwege die klimaatverandering. Dus sommige soorten die zullen bij ons verdwijnen. En deze komt juist naar juist daar.
0: Oké. Is dit een straatloterij? Als deze is juist?
1: Ja, ik wil.
0: Ja, ook wel? Ik wil bijzonder?
1: Ja, nou nog wel. Maar ik denk dat er... uiteindelijk zullen we het dan hebben.
0: Okay. Ja. Hey, de bonus. Want zou je dat we nog tijd hebben door een bonus?
1: Ja.
0: Was het je van tevoren al wat hoe zei ze?
1: Nou, let maar. Ja, dat niet. Dit is het hinnikend paard van het moeras.
0: Het hinnikend paard van het moeras. Wacht even. Heb je dat?
1: Als het een beetje fantasiek is, het jaren dat het wat een hinnikend geluid is. Dit is het doekerke of de dodaars. En de dodaars, dat is uw liefste futsje wat we in Nederland hebben. Ik kom putten in moerassen voor en op heideven. En ja, dodaars, wat een vreemde naam in Nederlands. Maar je hebt een dotje veren op aars.
0: Oh.
1: En vandaar dodaars. Dus, en in het Fries heet het doekerke.
0: Een doekerke,
1: en dat past ik wel bij hem, want het vogel die doekt heel prettig onder water om een prooi te vinden.
0: Dank u wel, Wieshout. De meest bijzondere vreemde vogeloen, die woest altijd nog eens een keer letten. Nou, dus de laatste ronde is het slagen. Mm-hmm. Wanneer ben je dan nog te zien, maar die eigen excursies in Bakkeveen onder
1: horen? Nou, er binnen nog verskaart om excursies in juli, augustus.
0: Even bij de slotplits.
1: Ja, één op de website van Natuurmonument Sien, bij de slotplits. En daar zit de agenda en de kistje.
0: Okay. Nou, dank u wel. Hest u zijn heel soort leert door al die mooie, bijzondere vogeloenen en al die oren dingen in de natuur. Dank u wel en een goede vakantie.
1: Ja, graag gedaan.

0: Via Con Mee van Paula Conte.
1: Museum Jereveen, die pakken uit mij een nieuwe uitstalling om keuzes die uit om jou in komen en uitgroeit binnen daar grote namen. En Joert is de opening. Ons komt binnen directeur Marco van der Werf en Marieke van Ameide. Zij is haat van de tentoonstellingscommissie. Welkom bij de Zes. Ik het goed, is het Joert de opening? Want ik heb wel een weekend trommelkort. Juste. Ja. Maar van nou Joert iepen van het publiek.
2: Klopt.
1: Nou, dan klopt dat. En wat is er correct te zien in deze uitstalling?
2: Nou, het is een prachtige tentoonstelling van Heerenveense kunstenaars. En Heerenveen is bij veel mensen in het land bekend als sportstad natuurlijk. Maar we zijn het er natuurlijk wel mee eens. Maar Heerenveen is ook bekend van hele andere activiteiten, waaronder dus de kunst.
1: Wat een rieke groen, daar heb je Heerenveen.
2: Ja, het mooie is, ik heb dat al eens eerder gezegd, als je op Wikipedia zoekt en je kijkt van, je hebt altijd zo'n lijst met wie woont er in deze stad, of is er geboren, of heeft er ooit gewoond. En heeft Heerenveen een uitzonderlijk lange lijst. En mensen denken vaak, oh, dat komt door al die sporters die daar natuurlijk wonen, maar dat zijn ook heel veel kunstenaars. En er zit iets in die grond, die veengrond, die ervoor zorgt dat mensen tot bloei kunnen komen. En dat is met deze kunstenaars ook zo.
1: En dan ik op het merk van keuzes krijgt.
2: Ja.
1: Had dat ik mij de omjouwing te krijgen dat inspireert things toe, van de mooie natuur daar, of hoe just doe dat?
2: Dat zou heel goed kunnen. In ieder geval inspireren kunstenaars elkaar natuurlijk ook. Hè. Dus je hebt vaker van die collectieven in het land, waarbij kunstenaars, bijvoorbeeld in Bergen heb je dat gehad, dat kunstenaars elkaar ook opzoeken en elkaar dus ook inspireren. En wat ik heel erg leuk vond, was dat van de 6 kunstenaars die bij ons te zien zijn, gisteren ook 3 aanwezig waren, want we hebben het over levende kunstenaars. En die waren er ook. En dat maakt het gewoon heel leuk. Daar ontstonden al direct weer nieuwe ideeën voor een vervolg. En dat is gewoon leuk dat kunst ook op die manier levend blijft.
1: Nou, litten we ze alle cijfers dan ik maar even neer. Maar
2: nou,
1: waar
2: ben
1: het?
2: Het is Siert Dallinga. Het is, even kijken, Jochem Hamstra. Je moet me wel even helpen en aanvullen. Robert Zandvliet.
1: Die had jullie gewest, Robert Zandvliet.
3: Ja, die is nou het Vliet Museum te zien, maar die uitstalling.
2: Rabbe Ploeger. Robert Geveke. Rabbe Ploeger.
4: Jan Worst.
2: Klopt. En dan hebben ze volgens mij gehad.
3: Ja. Ik heb het listje erbij.
1: Ja, klopt. Heel goed. Check. Ja. Prachtig. En wat zorgen we dan dat we naar de uitstalling gingen?
2: Ja, hele verschillende kunstwerken. Eigenlijk, je ziet mensfiguren, maar je ziet ook landschappen. Je ziet de skyline van Heerenveen. Dat is ook echt prachtig bij nacht, bij maanlicht. En dat is ook heel, heel mooi, omdat de skyline van Heerenveen in de loop van de jaren wel wat veranderd is. Het is wel wat afgebroken en gesloopt. En het is gewoon heel mooi dat door deze zichten op Heerenveen, of bijvoorbeeld een hele mooie straat, dat is ook ons titelbeeld van ons posterblad, dat je gewoon toch nog ziet hoe Heerenveen eruit zag en ook uitziet. Dus het is een heel gemêleerd gezelschap aan kunstenaars.
1: En Marieke, door haast die dus dwaande houden mij hoe de tentoonstelling direct uitjocht. Door haast ik al je wat dingen mij nam. Voor de tafels die het eigenlijk een hele maquette, hè?
4: Ja.
1: Wat is dat?
4: Nou, wij werken daar altijd mee met die maquette. Bij iedere nieuwe tentoonstelling. De plannen worden uitgedacht, maar die worden een beetje old school uitgewerkt bij ons. Dus de kleuren die we op de wanden willen, de kunstwerken op schaal, en dan kunnen we er een beetje mee schuiven. En daarmee maken we het eigenlijk ook heel inzichtelijk voor alle teamleden van de tentoonstellingscommissie.
1: En dan krijg je zelf ook een beetje een gevoel bij wat werken,
4: precies,
1: denk ik. Hè?
4: Ja, exact. Het is heel grappig, want je kunt zo'n maquette natuurlijk helemaal invullen zoals je denkt van, oh ja, zo moet het. En gaandeweg het proces merk je dat je echt voor verrassingen komt. We hebben in dit geval ook, hè, dat we een tweetal kunstwerken. Eentje kwam bij een particuliere bruikleengever. Een totale verrassing voor ons. Een werk van Rabbe Ploeger. Dat we dachten, oh, maar dat is perfect. Op deze plek, naast die. Dat is, het waren echt verrassingen. Echt heel leuk om echt groei.
1: Ja.
4: Zoals Roots eigenlijk ook min of meer vertelt. Dat je de groei ervaart van kunst en van het samenstellen, het samengroeien in het werk. Het is echt.
1: Dat is echt letterlijk dus bij het meidje van de tentoonstelling bad. En wat hashtag Bidi?
4: Ja, wat hier staat. Ja, dat is dus onderdeel van eigenlijk de boom.
1: Kist is wat omheen gehoren. Pak maar op.
4: Ja,
1: ja.
3: Lid het maar een meisje.
1: Ja, lid het maar een roelofje. Dan hebben we een goed in beeld.
4: Nou, ja, dan zou je de rest moeten zien. Maar ja, dat wordt een beetje ingewikkeld.
1: Ja.
4: Dit is een element wat in het midden van de zaal staat.
1: Ja,
3: Dit is een beam, ligt het wel een berk of zo?
4: Het is een boomschors. Dus we hebben de zalen opgedeeld in zaden. wortels, de stam en de kroon. En de werken die zijn verdeeld, zeg maar, over die onderdelen, geven een beetje de groei weer van de werken door de kunstenaars en de groei door de kunstenaar. We dus hebben echt gezocht naar de metafoor
1: van de BM in de groei.
4: En dat hebben we gedaan in de kleuren.
3: Ja.
4: In de kleuren. En dus ook in dat type behang. We hebben een wortelstructuur laten afdrukken. De boomstructuur laten afdrukken. En dat is grappig hoe dat werkt ook met de kunst. Want bij het ene werk sluit het echt perfect aan. En bij het andere werk is het juist fijn dat het op een zachte tint hangt, zeg maar.
1: Ja.
4: Het versterkt elkaar wel. Dus
1: mooi.
4: Dat is,
1: bijzonder. En hoe is het, Marco, met het educatieprogramma? Want je hebt toch echt wat een shitje struien van de jeugd. Dat die echt maar weer uitgroeien bij je. Dus hoe doe je hem dat?
2: Klopt. We hebben het programma Is dat nou kunst? Je ziet wel eens als je door een museum loopt dat mensen zeggen, nou, is dat nou kunst? Dat kan ik zelf ook. Of dat zou mijn zoontje of dochtertje ook kunnen maken. Nou, daar dagen we de kinderen graag in uit om te kijken naar kunst van vanuit welke emotie zou dat nou geschilderd of gemaakt zijn? Was de kunstenaar blij of juist heel boos? Of wat voor emotie zie jij erin? En aan de hand daarvan laten we de kinderen dan zelf ook kunst maken en aan de gang gaan om hun eigen emotie te vertalen naar kunst. Ik denk dat het gewoon heel mooi is waardoor ze leren om naar kunst te kijken en niet van, oh, dat zou mijn kind ook gemaakt kunnen hebben. Dat is een hele andere manier van benaderen. Ja. We hebben ook samenwerking met de bibliotheek Marrenveen. En hebben ook een zadenbibliotheek. Dus mensen kunnen daar zaadjes op komen halen of komen brengen. Juist een soort uitleenbibliotheek is dat dan voor zaden. Zodat je bepaalde planten die je normaal niet in de tuin hebt, wel in je tuin kunt krijgen. Dat is denk ik ook goed voor de biodiversiteit. Dus we hebben dat thema echt doorgevoerd ook. Hè, dus dat als bezoeker binnenkomt ook gevraagd wordt, waar liggen jouw roots? En dat kun je natuurlijk gewoon op verschillende manieren interpreteren. Van waar ben ik geboren? Maar ook van, we hadden die discussie ook met elkaar. Ik ben hier geboren, maar eigenlijk voel ik me veel meer verbonden met dat gebied. Hè? Dus dat je nadenkt over waar liggen mijn roots en heeft dat mogelijkheden geschapen voor waar ik uiteindelijk ook terecht kom? Of heeft dat me juist beknot? Of heeft dat juist geïnspireerd?
1: Mooi om weer zo naar te denken en om te belibben. Vooral Tins Roots, de nieuwe uitstalling van Museum Jereveen van Nieuwe te bezichtigen. Dankjewel voor je komst, directeur Marco van der Werf en Marieke van der Amheide.
4: Dank je.
3: Ja, de grote vraag dadelijk is, wat vond Tietje Huisman van het Ipolospul Dreamloon bij Dokkumen Nije Sielen? Is het weer een gouden gurbewurg wat die jongeren in de Shinlitten hebben? Nou, we jaren dadelijk van haar, zien dan het zij haar recensje en Bezersweg. Zij komen ook maar hun delegatie dadelijk om tafel, want ze maakt haar op voor een weekend vol met kunst.
5: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien, het lood van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
6: Dit is uw simmer.
5: Simmer in Friesland.
7: Wij willen wij.
5: Want jou jullie al bij Omroep Friesland.
6: Omroepfriesland.nl/simmer.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
1: Het is ieder minuut hoe jij het ziet. En oorscoach van het Friese Nijs is Erik Enema. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen. Olympisch reetrietkampioen Antoinette Rietmaar de Jong wil in 2028 naar de Olympische Simmerspelen. Ze hoopt als baanhutfietster in Los Angeles mee te doen om de ploegachtervolging. Dat zei de Rotterdamse Joortje in de NOS. Ze zei het is een nij doel en een dream dat ik om werkjes wil en een soort tiet in stek. Jonker min reetrietambities. Het is voor het eerst dat Rietmaar de Jong die ambitie uitspreekt. Haar volgers op Instagram zeggen al wel eens dat ze op hutfietsbaan in Apeldoorn onder trainen weer. Maar in dat stadium kon het toch benamen om te opdwaan van ondervinding en testen wat de fysieke mogelijkheden winnen. Op de dijk fietst Rietmaar de Jong al langer. In mei debuteerde ze daar in de Nederlandse hutfietsploeg. Bij een ongeluk op een Lollumerwaai bij Hitsum vannacht binnen twee motorrijders verwoenen rekken. Hoe het ongeluk kreeg Barrekoe is net duidelijk. Op het plak van het ongeluk gaan we een soort helptjesten. In elk geval één van de slachtoffers zo in het wetter bedaren wijzen. Waar de binnen naar het ziekenhuis te bracht. Twee scoren achter een wenning onder professor Holver daar streerde in Frensje binnen vannacht verlengingen bij een brand. De brand waard een trein uur in de nacht vannacht is ontdutsen. De brandwacht schaalde al gauw op naar middelbrand. In een goed horen wie de brand onder controle. De scoren kon likwijls net behouden worden. En ik de jonkelissende wenning en onlissende scoren hebben skeer oproem. Het is net bekend hoe de brand ontsteen koer. En dan geven we de dag van Justrut. Die week hoort voor een record qua temperatuur. Ik op Skielge, daar was het 23,6 graden. Dan had jij er het op een waadheiland, warm west. Tropische dagen met een maximum temperatuur van minstens 30 graden komen op de Wadden. De laatste 10 jaar ongeveer eens per 2 jaar voor. Dit is niet uitzonderlijk, wel zeldzaam. Dat zei het KNMI in Roer. Joert en Moorn hield op de waadheiland koorde Giel voor de warmte. Ja, en het waar in heel Friesland. Je hoort weer een tropische dag, maar zinnen en vanmiddag een paar wolken. Maar een zwakke variabele wind lezen de temperaturen in het noorden en in het waadgebied om de 28 graden heen. En in het zuiden en het midden van de provincie kan het nog 30 en 23 graden worden. Van de jongen nog temperaturen om de 24 graden heen, maar kans op buien, tongerbuien, en windstierten. Ja, het wordt vannacht net kouder als een graad als 20. Morgen hebben een afwisseling van wolken, zinnen en een enkele bui, maar in mate westenwind, nog temperaturen van 24, 26 graden. Die in de rin van de middie, vanuit het westen waai, zak je naar een graad is 23. Maandag, dan is het droog, 24 graden, geregeld zinnen. Tiesdag meest bevolkt, 22 graden, maar een matigste wind.
1: Nou, het is nog warm. Heb je nog een warmte tip om erbij om te gaan? Dus denk dat doe ik altijd, dat helpt.
16: Ik ben aan het werk. Ja. Die hebben meestal airco, die goed werkt. Ja. Hou je kalm.
1: Hou je kalm, dankjewel Erik. We sjoggen Jere die oer en oerke weer en wat in de tussentijd wat meer nijs vinden wil. Dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
24: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
23: Verwen jij je maar.
24: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
23: Maar mee?
24: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
23: Ja, ik voel hem.
25: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Hé, het licht doet het niet.
27: Ik heb geen bereik.
28: Hebben we nog wel water?
0: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Op en Uit.
3: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: van Bioritmo.
1: Op een minuut.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, we zitten hier weer kleer met nieuwe gasten op tafel. Ze hebben al hier wat moois te vertellen. En ze hebben we dadelijk van Tietje Huisman op de reis naar Dokkum en Nije Sion. Just de Joen, ja. In de oven. Ja. Ik wat een mooie Joen op smieten, ja. Bij de première van het Ierpelhofspeel. Dreamloon. Ja, ze hebben daar wel een namme heeg te horen. Dus ik ben benijd of dat slag is. En nou zijn we eerst naar een dorp dat bekend zit om de riekdom en de weelde van Jettiet.
0: Ja, want de haatstritte van Beestensweg is takom weekend het podium van Keus, Theater en Muziek. Ons komt binnen Reinder Haakma van de organisatie en Keusner Guido van den Berg. Welkom beiden. Okay. Ik had zo'n idee, ja, we hebben het een beetje horen, dat jouw dag al heel lang belutsen binnen bij de organisatie.
4: Ja, eigenlijk klopt dat. En het is vanzelf gong.
0: Oh ja?
4: Ja, ja joh.
0: Roegels, dat is wie zo maar zo.
4: Ja, de roegels erin. Ja. Ja. En dan is het zo. Ja. Maar ik denk wel niet even zingen.
0: Ja, precies.
4: En dit is de 16e editie. Ja. Dus het wordt wel stadig grutter, meer, mooier en bekender. Dus maar wel
0: wat,
4: heel leuk.
0: En wat houdt dit weekend in?
4: Dit weekend hebben we als thema perspectief. En kunstenaars joggen met hun eigen, met hun hand. Oren dingen, wat ze vaak zelf sjorsten. Dus we hebben een hele speciale kunstenaars. Er zijn zo'n 35 kunstenaars die komen. En die leren gewoon hele aparte, bijzondere dingen zien. En deze zwerg natuurlijk het geluk. We hebben prachtige historische gebouwen.
0: Ja.
4: En Huizen Lindenstein, de Tjerken, de Ordeskwallen, de Tropische Kas. En om dit te exposeren is op zich al een feestje.
3: Ja, de Inge, denk ik nog wel eens wat bij die mensen. Die rieke mensen deden in huis, of net? Maar ik wel eens even een beetje grabbelie in de collectie.
4: Nee. Maar zij is de vroegere Rieken en de Fantijens en die mensen, die helpen voor mij om het gratis te krijgen voor iedereen. Dus
3: ja.
4: Daar hadden we ook profijt van.
0: Ja. Van het aangonkelijke is dat de keuze, want keuze moet natuurlijk deeld worden, hè?
4: Ja.
0: Zo vind ik dat de meeste. Nee, Guido als keuster, maar keuze deeld worden, is dat belangrijk?
5: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen er kennis mee kan maken. En voor de meeste kunstenaars is het ook van belang dat zoiets er is.
0: Ja, wat voor belang had het van jou als kunstenaar?
5: Nou, grote groepen mensen die je kunt bereiken in één keer. En dat is denk ik een belangrijk gegeven.
0: Ja, dus dit een werk van jou hier van de tafel. Dat besjoggen we even. Wat meid je jou? Wat sjoggen we je?
5: Het is een foto. En ja, er zit een heel apart verhaal aan vast. Want het komt officieel weg uit de oorsprong. De Friese Oude Hengselij. Daar is een gebouw bij geplaatst. En daar heb ik een doos gevonden waar roestijzer in heeft gezeten van vlegmatten. En dat heb ik gefotografeerd.
3: Het is een foto, maar net zo gauw zien. Hè? Ik dacht echt, het is misschien wel een schilderij. Prachtig.
0: Wat bijzonder.
3: Maar is dat een speciale techniek dan maar fotograferen? Dat het meer lijkt op een foto of op een schilderij?
5: Ja, dat heeft er wel mee te maken.
3: Hoe doe je dat dan?
5: Ja, ik werk in ieder geval met licht. Als er geen licht is, dan bestaat er niks. Dus je hebt in ieder geval veel zonlicht nodig. En ja, daardoor krijg je een bepaald effect en dan...
3: Ja, maar neem je dit dan maar naar een atelier of naar een fotoronde? Of hoe gaat het?
5: Ja, nee, gewoon... meestal doe ik het ter plekke. In dit geval niet. In dit geval heb ik hem meegenomen naar huis. Maar ik heb gewoon in de tuin.
3: Oh ja.
5: Ja.
3: En dan hing je erboven, mijn camera?
5: Ja, daar ben ik een paar uur mee zoet. Paar dagen zelfs.
0: En waar is het tussen tijdens het keusweekend in Beestensweg?
5: Tegenover
4: deze is de Sjen in het parkje Oer Lindenstein.
0: Oh ja.
4: Maar dan in Grut.
0: Oh.

0: Maar daar worden er nooit meer van verkocht.
1: Ja. En Rijnder, dat is dus tenoer het park van Linders. Daar kun je nog zelfs een paar pereltjes nemen dat je denkt, oeh, daar was dat echt even zin.
2: Nou, het is leuk om in huis Lindersteen te zien. Er zijn een stuk of 5, 6 kunstenaars. Maar in een hele bijzondere, het is Michel Goetsier. En die docht mezzotins. En hij is een van de leerste in Nederland die die techniek nou had. En een soort een etstechniek. En ze neemden vroeger wel het zwarte goud. Het is een hele diep zwarte kleuren in etsing ervan.
3: Mezzo?
2: Mezzotins.
3: Mezzotins, oh. Ik ken het net.
1: Ik ken mezzo alleen nog als mezzo-sopraan.
2: Mezzotins. Dus het is eigenlijk een uitstervend beroep.
1: Ja.
2: En hij liet eigenlijk de plekken zien hoe het werkt.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat wil gedurende die dagen, want het is een heel intensief proces. Dus dat liet het zien. Wat ook mooi is om te zien, is in ons huis, het oude Eremenhuis van vroeger. Werd had een supermarkt naar Friesland. Er zijn allerhande jonge kunstenaars uit het westen van Nederland. Die komen naar Friesland en die hadden een soort supermarkt gecreëerd met allerhande kunstwerken. In samenwerking met het Ierske Singeloon en met het COA in Wezenswerg. En daar werd een expositie maken met film, met performance, met muziek, met eigenlijk van alles, met kunstwerken. Om die zien te letten. En wat mooi is om even te zien, is een revalidatie Friesland zelf. Dus het revalidatiecentrum. Die alle hier door dus mij, dit keer mij en 20 revalidanten of oud-revalidanten. Oh. En die exposeren in revalidatie Friesland. En ik is het wat erin herinneren. Er zit een restaurant achter. Maar ik is een heel soort dingen zien. En de revalidant zit erbij. En die vertelt vaak, of wil het zien, van wat het West had en hoe diegene dat het kunstwerk kwam is.
1: Jeetje.
2: Eigenlijk is het een heel indrukwekkend stuk van wat mensen zien letten.
3: Therapeutische kunst dus.
1: Nou, in dat revaliderend proces.
2: Ja, ik in het proces, maar ik. Soms ben ik gewoon kunstenaars van beroep.
1: Ja, oh, ja.
2: Ik ken die Halbert Hoorn.
1: Ja, tuurlijk.
2: En ik ben daar in zwaar geweest. En die had een vervolg. Ik weet wel wat op mij indruk maken had. Nu weet ik een naam niet meer. Maar er was een fotograaf. Die hier een serie foto's daar hingen. Van voorzien infarct en van de nij. En eerlijk zijn, ik vond die van de nij volle mooier, volle leefder dan van die ervoor.
3: Maar
2: het is een mooi speel te mij.
3: Maar jij een voorbeeld van een plaat, die je seren? Want dan keer weet ik een beetje.
2: Zerst dat in die twarre een stuk emotie kwam in de beeldvorming van wat hij maakte.
3: Maar wie
2: het
3: dus
2: was zien in mensen, hoe hij mensen fotografeerde, hoe hij natuur fotografeerde. Ja. En hoe hij er steeds meer erg kreeg voor het waardevolle van ik ben er nog.
1: Van het leven.
2: En let zien van wat er is.
1: Wat
2: en,
1: mooi.
2: Echt, heel prachtig. Het is.
1: Ja. Bijzonder.
2: Ja.
1: En het is dus al je vergeest dat
2: gonkelijk.
1: En het is takom weekend.
2: Takom sneur en snijn.
1: Nou, geweldig. En waar nog wat meer informatie vinden we dat kennen op wat voor website?
2: Op de site culturellehoofdstraat.nl.
1: Nou, geweldig. Hartstikke bedankt voor je komst, Rijnder Haakma en Guido van den Berg.

0: vogeltje.
1: Soms vlucht het mij om, wil alleen nog maar zielen. Wil net denken om morgen. Nou, wie is altijd bij mij? Heb je dit aan boord? Zou nog zelfs naar de wimpel.

0: Herman en Jilt, maar wat een mooie dij.
1: Wat voemst ervan?
2: Het is verste prik bij Open Uit. Tien, tien uren hebben we rond te varen. Kritische loeren over wat mensen schoen hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om theater. En een daarvan is onze theaterkenner die je verste prik is. Is Tietja Huisman. Zij is theaterkenner, theaterdirecteur, IPLOS-specialist op het stuit. En ze weer juster bij Dreamloon van Maskerade Theater in Dokkum en IJssel. Ja,
3: wat een mooie dag.
2: Wat een mooie dag.
3: Ja. Ze weer een oren letter begon vanwege de hitte. Nou, dat weer... fijn, ja. Dus, nou, Maskerade die had als specialiteit Jong Rijn Theater. Hè? Dus en dat is heel erg leuk. Dat varieert van ben van zien. Ik loop de jongste Jochen is tot achtjen. En, maar dat is net helemaal zo, want de spiel in dit stuk ik 12 volwassenen mijn, dan is de oudste in 80. Dus dat maakt het heel bijzonder. Maskerade had een stuk maken en dat is duidelijk inspireren, sfeer inspireren op Peter Pan. Het verhaal van Peter Pan. De jongen die het net volwassen worden wou. Ze hebben het wel onpast, want in dit stuk is Wendy de compagnon van Peter Pan, die is wolfvolwoksen worden. Sterker nog, die is mem.
2: Oh.
3: En Wendy die had twee ben, Janne en Mike. En ze wonen in Londen. Maar dan wordt het oorlog in Londen. En dan matten Janne en Mike. Die, ja, er vallen bommen, die binnen bang. En Janne en Mike matten evacueerd worden. Wat ze ook bang maakt. En dus vertelt mem Wendy verhalen. Over Peter Pan. Dat zijn fantasieverhalen. En ze komen in Nooit Gedachteland, Neverland, Dreamloon. En dan ja, beleven ze allerlei avonturen. En dan vertelt Mem Wendy om Mike. Maar Janne, de puber, die vindt dat flauwkul. Het is alweer klaar, maar die fantasie al hier, het slacht helemaal nergens op. Die hele Peter Pan, die bestiet helemaal net. Wat is dat voor onzin? Dus typisch de puber die het in de mem ingeert. En mem, die, nou, die weet ik net, die, ja, wat je daarmee maakt, maar zijn puber. En op een gegeven moment maat ze sliepen, want ze worden dan oredijs evacueerd. En dan gebeurt het bijzondere dat Janne en Mike in een soort dreamloon te lonen komen, waarin het verhaal van Peter Pan en kapitein Haak, ja, zij kennen dat mijn meisje, zij bedarie daarin. En kapitein Haak, die is letterlijk, dat is die had vroeger ooit eens ruzie gehad met Peter Pan en dat is net goed gegaan, dus nu had hij een haak. En die zit op een skip, dat ben piraten, maar piraten. En Peter Pan, die wen het in Dreamloon, maar ja.
2: Tinkerbell is er direct bij.
3: Tinkerbell is er zeker direct bij. En Madelief is erbij. Nou, en dan bedarie dus Mike en Janne, die bedarie daarin. En ja, dan blijf je al je avonturen. Kapitein Haak wilde Scott vinden. Maar ja, nou, ik zal er net follow-up verklappen. Het is een aardig giet om naar te zien. Ik vind het echt heel... Het is pretentieloos. Het is... De Bim Ben op het toneel. Het is, ja, er gebeurt heel iets wat. Dus het is een aardig giet om naar te zien. Ze nemen dus mij in het verhaal. En dan gebeurt er echt van alles in het decor. Dus we hebben natuurlijk, soms ben we op het skip. En soms ben we in het Dreamloon, in het bosk. En soms binnen we ergens, ja, in de hemel, denk ik dan. Maar Rijnbogen en dat al hier. Dus de decorbouwers hadden direct vernuftig mee aan de gang geweest. Dat is ingewikkeld, hè, maar dat skip en een loopplank die het uitmaat en weer inmaat. Maar ze hebben draaiende panelen. En dan kist heel tijd, komt ergens oors. Nou, dat is leuk.
2: Dat is goed,
3: hè? Ja, dat is leuk voor. En dan is ook nog zo dat vaar het toneel langs, vlak bij het publiek, hij is een soort goortje maken en daar rint een boordje. Of daar vaar het dus een boordje een paar keer. Nou, dat is echt leuk om te zien. Dus het is vernuftig, het is een aardig giet. Het is vrolijk, het is meestal de kist zien die ben die dag dat maar nog ten willen. Dat is hartstikke leuk. De muziek wordt verzwaardigd door Ella and Her Man. Nou, die kennen we ook uit de orenvoorstelling. En dat is heerlijk. Die muziek is echt nodig, had het stuk wel nodig. En Ella doet ook de Tinkerbell van Tinkerbell natuurlijk. En zingt soms ook even mij. En dat is fijn, want ja, dat krijg ik even wat meer body, hè, als Ben. En dan kan je wat scruten wezen. En moet we nou invallen of moet we nou zo meteen invallen? Nou, dan is het fijn dat Ella daar stevig giet aan jou. Dus wat jering daarvoor. En dan het spel. Dat is echt leuk om oor te gaan. Want het spel, we droegen toch trijfralie. Dat binnen vrouwen van rond de zegtjen. Dat is Madelief, Tinkelbel en Janne. En die drie vrouwen die binnen op toneel dragend. Maar ook van de hele jonge spelers binnen ze dragend. Maar er zit één lieds pereltje in. Die wil ik echt benemen. Maar je mag het net verder vertellen. Want het mag net verhoor je. Dit mag precies zo blauwen als het is. Dat is namelijk de oudste speler. Die speelt Smicht, de knecht van kapitein Haak. En die had een, het ook weer een knechtje, de skipsjongen. En dat is Corneel. En Corneel en Smicht hadden natuurlijk een tekst. Die speel ik gewoon. Maar die had jaren een soort stil spullinkje. Wat fantastisch is. Corneel is een acteur met het syndroom van Down. Dachten ze helemaal niks mee. Heel mooi, maar het maakt het echt kwetsbaar. En die connectie tussen die Smicht en die Corneel, dat vind ik een prachtig voorbeeld van hoe amateur toneel ek wezen kan. Net grut, net bam, bam, schreeuwen, razen, dit, dat hoeft al je net. Maar die twee, soms jouwt Corneel Smicht een hoorn. En soms luidt er zijn hoorn even op het schouder. En dat is zal iets voor iedereen die er komt. Let op Smicht en Corneel. Het geheim van dit theater. Oh,
2: prachtig.
3: Echt hier.
2: En Dreamloon is nog te zien op zondag 28 juni. En op 3 fjouwer 4 juli. Wil ik je nog even een oor vraag stellen?
3: Ja.
2: Want dan is het op Oerolwest.
3: Ja.
2: En daar hebben wij beide een hele mooie vaststelling van. De orenkant.
3: De orenkant.
2: Van theater en Romke Gabe draaien.
3: Fantastisch.
2: Er is nog ongeveer een hele minuut om daar nog even een los van te breken. Dat dat echt...
3: Dat mat naar de wal. Dat mat
4: naar deze kant.
3: Absoluut naar de wal. Ja. Want wij moeten daar al jaar heen kennen. En want het is... Nou, een van de... Ik heb ik veel aan het roer. Zo'n geweldig mooie vaststelling. Maar en de doenser en de actrice die we al je kennen, Nienke Heeg.
2: Kijk hoe de vrouw die haar man komt...
3: Komt uit de kast en het belucht het vooral de kant van de vrouw. Van de achterbleunen. De oorkant heet het dan ook. Maar het is een topprestatie.
4: Dus een oproep aan theater en Romke Gabe. Je hinnen.
2: Ik sluit me daarbij om.
3: Mooi.
2: Ik ben onafhankelijk als journalist. Maar
3: dan starten we een petitie.
4: Ja.
2: En ik, al die mensen die eruit kwamen, alles was te poeren. Dat is hem.
3: Fantastisch.
2: Dank u wel. Nou, dat hebben we in ieder geval even niet. Ja. Ik ben iets activistisch me op. Dank u wel, Tietje. Vakantie, blijf eens maar.
3: Ja, ja, ja, ja, 4 september ben ik hier.
2: Ja, dan, komen de, dan hebben we de tweede weg.
3: Zo is het.
2: Ja. En dan zit Tietje erbij, hopelijk ook weer gewoon lekker warm. En Horst neemt zijn tekentje mee. Ze is nou gepakt en gemazeld. Ja, wij kunnen aan zijn nek verder, want er zijn dus Iepeloft-vaststellings, maar ook musicals. En we hebben nou Peter Panhoorn, maar er is nog een hele mooie musical. En dat is de Adams Family Sisteraassen. En we hebben ook live muziek van ze.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de voor Elsen.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
8: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
7: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
9: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
8: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
10: Op en uit.
11: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Wij krijgen hier al je lekker vet rond tafel. We hebben net zo volle zin in koffie, heet dit?
1: Ja, oh, lidbakje.
0: Maar we moeten hydrateren hier, want het is lekker warm en brotsig. En we hebben weer leuke gasten rond tafel voor de 12 uren van Op en Uit. En daarin hebben we omtinken voor de première van de musical van de Addams Family.
1: Ja, dat Jit vanzelfs hoe die nu verradige familie die het Okkerduis weer een hele nieuwe fanbase erbij kregen had. Maar een serie over de dochter van de familie, Wednesday. En die zit hier, Joet, gewoon. En ze zit ook nog live voor ons, jongen.
0: Heel een dolle uit Amerika is ze speciaal voor ons kamer. Nou ja, gewoon. Waar komt dat ook mooi?
2: Snake.
0: Oh, Snits. Nou, dat is echt heel. Dat is echt mooi. Ja, en we hebben echt nog wat oors, wat leuks. Want tje, dit is natuurlijk echt al even een leuke activiteit voor de band. Als de Adewien is, vanzelfs in de simmer, draakje vleren. In Bad Lihim kist Joet de eigen Utsjen Ast omheeg, Sjost. Want daar is de vierde Draakjesfestival. En ik kist de nonen om het te dwang en te leren.
1: Er komt Klaas Del met de bloemen en de planten en hast nog wat leuks organiseren. Kist nog wel wat publiek broeken. Stuur dan nou die bericht.
0: Oh, please like me.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, My Summer Nights.
1: Tupu tupu. Ja, waar denk je dan aan? Dat is de Addams Family. Eie Producties brengt van de midden en van de joen een musical op het planken in het Groot Media Theater in Jubbegeer. Ja, en dan ben je hier ook nog van de moon. Wat een lange dij. Na een kwart warm nachtje, zo'n hele spannende dij. Ons komt binnen Sabrina Steginga. Zij speelt Wednesday. Nick van Dasselaar, hij speelt het broeken. Puxley en zang- en choreografe is Janna Eier. Welkom, allegé. Ja, wat doe je nou eigenlijk bij Eie Producties? Is het een squalle? Wat is het?
2: Oh, wat is het? Wij jouw les op het gebied van doensje en musical en zangles jouw. En dat doen we in Gediek, maar we jouw les in Heerenveen en we jouw les in Snits. En we hebben dus een musical lessen. En dan hebben we een 8-plus groep, een 12-plus groep, een 14-plus groep en een 18-plus groep. Die al hun eigen musical doggen. En de 18-plus, dat is dus Addams Family.
1: Ja, het is meer een soort losse lessen dan dat het echt een opleiding
2: het
1: is.
2: Eigenlijk gewoon echt gewoon een amateurlessen. Zelf kies op voetbal, kies op korfbal. En bij u kiest op musicalles.
1: Maar je mag ook meesten op les die het al bijvoorbeeld een opleiding die je na, hè?
2: Klopt, ja. We hebben... In deze groep zitten mensen die hebben docent theateropleiding al die in. Of die zitten op Verda op de toneelopleiding. Of ze hebben bijvoorbeeld Musthaanse oude rond. Maar we krijgen ze net kwiet. Ze komen bij de rond, ze keert nooit vod.
3: Ze hebben aanstekend een groep voor 50 plus.
2: Nou ja, er zitten ook 50 plus bij. Ze zeiden, oh, krijgen we straks een volwassen groep. Maar nee, vind ik heel leuk om die 18 plus en die 50 plus bij elkaar te horen. Dat werkt heel goed. Maar ja, iedereen met eigenlijk gewoon bij. Dat is altijd streven west. Iedereen die maar wil, die doet mij.
1: Ja.
2: Talent of geen talent. Maar dit je wil heel veel talent.
1: Ja, merk je dat?
2: Ja,
1: is van, is het te ontwikkelen je nek in je professie?
2: Heel erg, ja. Nee, ze zijn zo goed. De zang is heel sterk. Het spel is sterk. Ik had juist gewoon echt genoten. Dus,
1: je hebt hier een try-out.
2: De première.
1: De première.
2: We hadden juist de première.
1: Oh, juist er al de première. Ja. Ja. En je doet als genoten van onder andere Nick. Doe haar stek al een opleiding je vader?
4: Ja, ik ben nog net ben krijgkleer bij Miss Kwallen bij Verda.
1: En wat wie dat voor opleiding?
4: De acteurs op opleiding.
1: En daarvoor haast Mus die in.
4: Ja.
1: En de bus dus ook nog bij eierproducties in de leer. Nou, doe wist het nou wel hoe dat maakt, hè?
3: Ja, ja dat is Timmerman.
4: Ja, Timmerman.
1: Nee, maar dan ben je echt een musical fanaat, hè?
4: Ja.
1: Nou, misschien kennen we dan nog die vreugde, werk je, want de Addams Family kennen we. Ik ken de serie Wednesday. Maar werk je het dan de musical hoor?
4: Ja, dat doe ik dan wel even in het Nederlands. Ja. Maar nee, de musical, nou, het gaat natuurlijk over de familie Addams. En Wednesday wordt verliefd op een jongen uit de Achterhoek. En dat is natuurlijk een degelijke jongen. En met degelijke ouders. En die komen langs bij de Addams Family voor een etentje. En daar gaat natuurlijk van alles mis. Maar uiteindelijk zie je wel dat liefde overwint. En dat het niet uitmaakt wat nou echt normaal is.
1: Nou, dat is een mooie boodschap. Maar hoe gaat dat Wednesday, wil ik zeggen, maar door hiest Sabrina vanzelfs. Hoe gaat dat als toen dat vriendje mij naar Hoestan neemt? Wat kist er zo'n awkward moment nemen dat Wednesday thinks dit gaat net helemaal goed?
5: Nou, het moment dat ik voor het eerst opkom als de Beinekes bij ons op bezoek zijn, heb ik een oranje jurk aan. En dat is voor de Addams Family echt bizar.
1: Ja, want het is zwart.
5: Ja, precies. Iedereen in het zwart. En ik kom in het oranje op en dat is wel een heel groot ding.
1: En waarom doet dat dan? Waarom is het oranje?
5: Omdat ik normaal wil zijn.
1: Ach ja.
5: Ja, ik wil normaal zijn en een goede indruk geven.
1: Ja.
5: En
1: die familie van die vriendje.
5: Ja, precies. Ja.
1: En dan reageert die familie?
5: Gek. Mijn moeder denkt, wat ben je aan het doen? Gaat het wel goed met jou? ja.
1: En hast u zelf die serie action Wednesday?
5: Ja. Ja? Ja, zeker. Superleuk. Echt superleuk.
1: En hoe vies het dan nodig toen die rol spielest?
5: Ja, echt. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Maar ik vind het echt heel erg leuk. En het is heel leerzaam. En elke dag is weer een nieuwe uitdaging. Maar volgens mij genieten we allemaal volop.
1: Want wat voor type is hij in deze musical? Want ik ken haar dan van de serie. Is het echt wel een hele stoere meid? Hoe is ze in de musical?
5: Nou, ze wijkt wel wat af van de serie. Het is iets minder serieus allemaal. Het is echt wel de puberversie van Wednesday. Dus hier en daar komt er wel een lachje op haar gezicht. Dus dat is wel denk ik het grootste verschil.
1: Iets minder strak.
3: Ja, want precies. Dat die in die serie, dat ik toch van poeh.
1: Zo.
3: Ja. Er zit wel een soort van, hoe heet het boek EKWF van psychologie, DSM boek. Er zit wel ergens een, er is iets mis.
1: Een stoornis.
3: Ja, er zit een iets stoornis in.
1: Maar deze Wednesday is wat fleuriger.
5: Ja, iets meer. Het zit er natuurlijk nog wel. Het blijft Wednesday, maar ja. iets vrulliger.
1: En doe best een echt talent. Want doe eerst doe best onnaam van de toneelacademie. Ja, vertel daar eens hoor.
5: Nou, echt wat een jaar. De auditieperiode is het super druk. Ik heb eigenlijk bij elke toneelschool auditie gedaan. En de toneelacademie Maastricht is het geworden. En dat gaan we gewoon doen.
1: Ja, van mensen die dat net weten, dat is echt heel knap.
5: Nou, dat
1: want echt de meeste mensen... Ja,
0: applaus, hè?
1: Er is maar heel weinig plakken. Als het onnaam wist, dan zei dat echt wat. Dus daar kunnen we maar weer grutsk op wezen. Zo'n Friesk talent. Ja. Waar witte komt sletten, wel werden ze in Friesland spelen. Ze zeggen, nou, ze zit nou bij mezelf.
0: Dan komt ze wel. Dan komt ze uit net van, ik vind het een betiert of zo. Ik doe alles voor je.
1: Ja, leuk.
5: Nou, wie weet.
0: Ja, beloofd het me wel.
1: Zoek net maar. Jim binnen onderling. Hoe is je relatie Pugsley en Wednesday? Hoe ben je together in deze musical?
4: Ja, Pugsley vindt het allemaal een beetje moeilijk. Pugsley die ziet eigenlijk dat hij zijn zus aan het verliezen is aan een ander iemand. En hij probeert een beetje roet in het eten te gooien. Dat gaat uiteindelijk wel weer verkeerd in de pubermanier.
1: Kun je een voorbeeldje nemen? Hoe het saboteerst?
4: Nou, om mijn zus terug te halen, stil ik een drankje van mijn oma. En die gooi ik in de sacrale beker voor het eten. Maar dat wordt helaas gedronken door een andere persoon dan mijn zus. En dan loopt eigenlijk alles in de soep. En komt het uiteindelijk ook weer goed.
1: Ja.
0: Is dat Hansie er ook bij? Die vind ik zo grappig, dat Hansie.
1: Ding.
5: Ja.
4: Nou, die hebben we wel in oma's kelder. Maar het ding heeft niet een hele grote rol. Hij heeft wel een eigen portret.
1: Oh ja.
4: Op het decor.
0: Dat is technisch wel lastig, hè?
1: Om iemand zien horen even naar te haken.
0: Ja.
1: Dat is ook weer zo extreem.
6: Een beetje bij de Adams Family, maar toch maar net.
1: Maar deze musical is alles, ja. Dat is hier weer snik. Wat doen we er alles van? Vertel eens, hoe gaan we het de Shin kent en waar we het toe spelen?
4: In 2018 en 2019 is de Nederlandse versie geweest. En die heeft getoerd door heel Nederland. Ik heb hem zelf ook gezien in Groningen. En een leuke anekdote is dat ik toen in de pauze tegen mijn moeder zei... ik ga ooit dat broertje spelen. Nou, en nu zijn we hier. Dus die droom is er ook weer verwezenlijkt.
1: Fantastisch.
4: Dus hij is hier in 2018, 2019 geweest. En hij is in 2010 op Broadway geweest. En toen heeft hij in 2014 is het herschreven. En hij heeft hij allemaal nieuwe muziek gekregen.
1: En het is vertaald in het Nederlands toch?
4: John van Eert.
1: Ja, precies.
4: John van Eert heeft hem heel Nederlands gemaakt.
1: Ja.
4: Dus dat is echt heel leuk. Waardoor de grappen echt... nou, heel goed vallen.
1: Ja, net die Amerikaanse vorm, maar dat het echt van de Nederlandse markt geschikt is. En de Frieske dus. Ja, nou, dat is dus van de Midget te Shin in het groot, hoe heet het, theater?
6: Groot mediatheater.
1: Groot mediatheater.
6: Ja, dat is een sporthal en de bouw is echt op elk jaar theater in. En er is airco.
1: Ja.
6: Dus dat is heel lekker. Dus en dan drie uren binnen nog kaartjes. Want Joen is uitverkocht.
1: Ja.
6: Maar dan voor de vaststelling van drie uren binnen nog kaartjes.
1: Dus de kist van de midden dan lekker heen. De uitersen dan lekker
6: echt,
1: binnen.
6: Heerlijk,
1: in de airco.
6: Ja, juist wie iedereen bleek. Ja, dit is het lekker.
1: Ja, oh heerlijk.
0: En dan ik nog genieten.
6: En dan echt, ja.
1: Nou, we gaan even een preuken van hoe dat van de midje klinken. Sabrina, ik wil die vreemde dus toevast naar de muziekhoekjes. Zodat ik die even onkondigje ken. Dit is Sabrina Steginga. Zij speelt Wednesday. Zij zong nou live een nummer uit de musical The Addams Family. Gelokt.

0: Nou, deze musicalster Sabrina Steeginga is van de midden te zien als Wednesday together met haar broeken Pugsley, Nick van Dasselaar. Welkom, dankjewel voor je komst en ek Janne Eier van Eier Producties.
1: Ja, dat zijn we nou even oer. Wat oors hè?
2: Heel
1: was
2: goed.
1: Was dat een jongen?
2: Nee, dank je.
1: Dat is een goed jongen, gek ook.
2: Nou,
1: ik zal even een aarde term eventjes naar Van Helly die ik ooit leerd heb met Scootsiel. De zinnen fred de wien op. Nou, ik hoop dat het net weer is van familie.
2: Nee.
1: Lid we dat hopen. Want er is Hjoed een heel mooi draaitjesfestival op Anne Famkesplits bij Bartleheim. En de loft kleuren erin alle je mooie kleuren, mooie draakjes. En Winnie Weidenaar, vierde keer dat ze dat organiseert.
2: Ja.
1: Maar Git, ja, is er nog wat wien? Of hoe
2: nou,
1: zit dat?
2: Dit is altijd het sponden van iets organiseren. Hè? Wanneer kan het wel of net teruggaan? Waar we het jongen, het wordt Noordwestwaar. Dus de wien draait naar het noorden. Dat is voor u op zich positief. Dus we beginnen ervoor.
1: Ja.
2: En we wel. En ik, nou ja, zoals dit soort vliegers, deze.
1: En ja, is dat mijn naam? Ja. Eens even het zien, hou maar even omheen.
2: Nou, deze kist dus zelfs inkleuren.
1: Oh, wat is dat leuk?
2: Dat is voor de band. Ja, dat is heel leuk.
1: Een vlinder.
2: Ja, een vlinder. En dan krijg ik hier mij een adelaar, maar waar ik gewoon niet al kleren binnen. Maar deze zijn net volle wien nodig. Dus dit gaat meestal wel omheeg. Maar onze vereniging die het komt vliegen in, maar die grutte vliegers, dat is natuurlijk even spannend.
1: Ja,
2: dus,
1: want zullen we denken van even een journalist op een foto stuurt van Vliene hier.
2: Ja.
1: Nevens mij.
2: Ja.
1: Want dit ben die liedse, die kist ik even op een CD, dan krijgt hem vaak wel in de loft. Hè?
2: Precies, de meeste mensen wel.
1: Bartleheim is echt wel aardig rom, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar dan hebben we dit. Ik zal even, ik weet niet of het plaatsje er goed voor krijgen. Ik hoop het. Dan mag ik misschien nog eventjes op mij omzetten. Vertel even, want de Friese draakjes,
2: dus van de Rekken mooi die draakjes, maar het is een vereniging, een hele oude vereniging, die al heel lang besteedt inderdaad, die een hele grote vliegers mooi, en die zetten ze dan vanmiddag op, en dan, dat zit er altijd zo prachtig uit, ze her tulpens, ze her Winnie de Poe, ze her Mickey Mouse, ze her, gewone draakjes, dus ik weet het, ik wil er altijd heel... Ja, ik vind dat heel vredig of zo.
1: Ja, want dit is een tulp. Maar hoe heet is dit ding?
2: Ja, dat is, nou, daar zit iemand nice. Dus dat is echt wel iets van...
1: 4,5 meter?
2: Ja, wel.
1: Of 10 meter wel?
2: Ja, ik denk 8,9.
1: Die heeft wel even...
2: Die heeft wel meer wie nodig.
1: Maar kist die dan vasthouden?
2: Nee.
1: Want ik weet hoe sfeer dat is best.
2: Nou, ik net. Maar dat doen ze dan mij zien vjouwen. En dan zetten ze hem op een gegeven moment in een groen vest. Hè? En dan zetten ze weer de volgende op. Dus dat is een beetje...
1: Dat is het idee. Dan komen ze in een bepaalde... wat windlaag of zo.
2: Precies. En dan bleven ze het goed te zingen. Dit doen ze ook in Denemarken. Dit doen ze ook in Scheveningen. Dus het ben echt ervaren vliegeraars. Echt prachtig om te zien. Van die oer-hobbyisten, steeds maar.
1: We weten net, kreeg goed het waar dan verint, maar het werd een hele mooie dag. Je hebben dat natuurlijk nou al drie keer die in. Wat komt er dan op af? Wat voor is het leuk om te doen?
2: Nou, heel veel heid naar mem, mijn lietse bern, en heel veel pakjes en beppers, mijn lietse bern. En dan is dat het leukst. De pakjes weten nog heel goed hoe dat dan mat, steeds maar. En die hebben dan ek hun bern dan mij, en dan geven ze dat uitlezen om hun bern, en die werden om hun lietse bern. Nou, dat vind ik altijd echt zo leuk om te zien. Dus het is echt dat ze mij zien al dan het veel te beginnen en dan dat ze echt helemaal met bezig binnen.
1: Is het nou de bedoeling dat ze het eigenlijk leest? Want ik vind het echt wel, als mijn band dat beziek is en hij is wat ingewikkelder, nou, dan kan ik wel wat spanning oproepen, dat raakje vliegen, vind ik.
2: Als je de tiers eruit ziet,
1: die hebben er hier nog meer in, die gooien dat ding, kwakken het ding voort.
2: Ja,
1: is dat alleen wat ik dan ervaar?
2: Dan ben ik band die wat minder goed geduldig binnen. Die winnen natuurlijk, maar die mensen van de Friese draak die binnen in de buurt, dus die kunnen altijd helpen. En wat heel vaak is, dat de vliegers te licht binnen. En dan mag ze even een Paul Gas eromheen hingen. Dus onder de stut.
1: Een wat?
2: Een Paul Gas.
1: Dat
2: net
1: goed
2: Fries?
1: Ja, wat? Gas onder een draakje?
2: Dus dan doe je mijn touwtje. En dan zie je even een extra poeltje gas. En dan bleef je beter in evenwicht. Ja, dat ben van die leuke dingen die ik daar vroeger wel leerd had. Maar dat wist ik net.
1: Nee, ik net. Hier is toch wel een draakje?
2: Nee. Ik zie een draakje.
1: Dat wist je niet, een draakje.
2: Oh, ik vond het
1: altijd zo. Maar ben je wel eens onder het vliegering?
3: Nee. Wij hier in de BMX.
1: Ja. Oh,
3: en jachtseizoen en zo.
1: Oh ja.
2: Echt leuk. Ja. Maar dat doen we net weer zien bij mooi, hè?
3: Nee.
1: Maar er gebeurt wel wat. Want het is natuurlijk... Ik weet dan, hè, er ben natuurlijk in Kabul, hè? Daar is natuurlijk een heel boek over, hè? De vliegeraar van Kabul.
2: Zeker.
1: Maar in die land, daar snijden ze mekaar echt de lien trog in. Dat is de truc.
2: Oh, gooi, dat,
1: de snijst
2: oh.
1: Dus maar de vlieger de oorzien lijn trog. En dan krijgt die vlieger. Dus er zit ook een wedstrijdelement in.
2: Nou, dat
1: krijgen
2: we nou net.
1: Dat is bij hem nog
2: nee,
1: net.
2: Misschien is het iets voor volgend jaar.
1: Ja, maar dat
2: is een ontwikkeling.
1: Zo misschien kennen.
2: Ja.
1: Hey, maar wat is wat jouw tijd dan? Stister en dan komen al die mensen. Want ja, je slim koffie, thee en alles krijgen natuurlijk.
2: Ja, wat ik gewoon het leukste bij u vind is gewoon dat mensen echt even maar met koor gewoon lekker bezig binnen. En als je dus gewoon, het is een soort vredig gevoel. Het is de yes niks, hè? Die vliegers die toch wat werk. Dus je ziet er hier wat naar boven zien en dat is oké. Okay, en dat vind ik, dat wil wij op die plak altijd graag bieden. Dat mensen daar even binnen, even landen en maar met koor het mooi haken. En volgens mij hebben we dat volle meer dan.
1: Ja. Mooi koor.
2: Mooi koor.
1: Zeker. Ja. Hey, Astrodienst, ja, ik wil erin.
2: Ja.
1: Ik heb net een draakje, of ik heb wel een draakje.
2: Ja.
1: Hoe werkt het?
2: Hoe werkt het? Nou, tussen al van zij is het. Ik zei ze komen om te horen, dan moet je de winter waaien. Dus misschien iets later komen. En dan hebben wij draakjes. Dus kist je eruit ziekje. Kist ik gewoon lekker zitten in het zin. Kist ik er in Weiloon. En dan ja, lekker genieten. Moeilijker is het net. Het liefst op een fiets natuurlijk. Ik vind dat zonde dat meestal maar de auto komen het net hoeft. Dus wel een sticker nou bij, kom op een fiets. En dan was maar de auto. En goed insmaren. Eén wat op een Holland. En ik zei ze, ja, neem je eigen verantwoordelijkheid.
1: Zinnenbril op, ja. Zinnenbril. Want de helpt niet om mij te zien.
2: Ja, precies. Maar ik denk even een boete ken ik, maar dit waar. Dus
1: Okay. Dit wordt hartstikke leuk op Anne Famkespleerts. Daar heeft een goede website ook bij. Dus dat mensen denken, hoe ziet het ook alweer?
2: Ja.
1: Anne Famkespleerts, even googly, dan komt ik wel bij het Draakjesfestival. Dank je wel.
2: Winnie,
1: wij gaan naast de verder, maar op een uur. Maar we zullen eerst nog eventjes lekker naar de muziek van Octopus Garden.

0: The Beatles, My Octopus Garden. Ja, Erik Enema zit al even kleer. Hij heeft een jaskon. Ik snap net hoe hij dat kan. Hij kan zich er helemaal terug in mediteren. Drink ik terug in hitte hier.
1: Kalm blauwen, kalm blauwen.
0: Ja, kalm blauwen. Zoek dat ik eens dwarmatten. Nou, wij blauwen net kalm, want wij zetten de lien dadelijk van je meepenvaart net stinnen erin. Hij is toch een leuke tip. En het get ik terug in. Dat is ook wel leuk, die activiteit. Stuur even een berichtje via de Omroep-app. En Klaas, contact Del. Hij is toch een vraag van, ja, hoe ging je maar die planten om? Ik zeg, Lens, toen ik terug Frensje riede, zeg ik, vjouwe parasol oer de planten hinnen. Vond ik wel heel mooi, zo, om ze te beschermen. Misschien is dat nog een leuke tip voor de hitte. Dadelijk dus Night Nice van Friesland.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is 1 minuut hoe je alven. En ons coach van het Frieske Nijs is Erik Enema.
13: Goedemorgen. Olympisch retreatkampioen Antoinette Riep-Marion wil in 2028 naar de Simmers spelen. Ze hoopt als baanhutfietster in Los Angeles mee te gaan om de ploegenachtervolging. Dat staat de Rotterdamse in de NOS. Ze zei: het is een nij doel en een dream van mij dat ik om werkje zil en een soort tiet in steek. Jonker mijn retreatambities. Het is voor de eerste keer dat Riep-Marion die ambitie uitspreekt. Haar volgers op Instagram zeggen al wel eens dat ze op de hutfietsbaan van Apeldoorn nog trainen weer. Maar in dat stadion ging het toch benammen om het opdwaan van ervaring en het testen wat haar fysieke mogelijkheden binnen. Op het diek fietst Riep-Marion al langer. In maaien debuteren ze daar in de Nederlandse hutfietsploeg. Minder reacties in Friesland op het plan van het kabinet Jetten om de stikstofproblematiek om te pakken. De plan binnen juist gepresenteerd. En het stiert onder woorden in dat er bufferzones komen van tussen de 400 meter en 1 kilometer om natuurgebieden heen. In Friesland gaat het om onder woorden het Drents-Friese Wold, het Vochtelerveen, de Aardeveen en de Bakkeveensterduin. In die zones moet de boeren flink aan de slag om haar stikstofuitstoot naar onderen te krijgen. Voorzitter Jan Tere Koistra van landbouworganisatie LTO in Friesland is nog net al te positief. Voor de plan.
14: 250 meter, ze hebben altijd zo'n dat is meer dan de norm. Maar ja, als dat dan toch zo'n van een kilometer bij zit, 400, ja, daar vallen nogal wat boeren in. En ten onder het best wat daar kan, maar daar lezen behandelingen op. En dan kunnen ze wel zeggen van, er is ik plat geld verkleren, maar zullen je hem helpen? Maar daar hebben we in de regel net zijn botten goede ervaringen mee.
13: Zij hoort daar dus van de LTO. Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie is wat positiever. Het is goed dat er actie komt, zei er, maar het heeft al vissend te lang worden.
1: iedereen wil gewoon van stikstof plat houden. Dit duurt veel te lang. We kennen het bouwen, we hebben ook problemen. Dus als de politici nou verstandig binnen, linksom of rechtsom, nemen ze een besluit en geven aan de gang.
13: Bestuurslid Berber Dedden van de brancheorganisatie Bouwend Nederland, regio Noord, is blij dat er nou lang om het plan lezen.
15: We gaan eigenlijk uit het stikstofslot en we binnen natuurlijk nog net. Het plan moet eigenlijk echt nog uitvoerd worden, dus we hebben haar perspectief en het maakt natuurlijk nog realiteit. Maar ik denk dat we stap voor stap zouden weer richting realisatie kunnen en dat is gewoon heel mooi.
13: Een berieder van een fatbike is vannacht slim verwoenen rekken bij een ongeluk in Wolvegeer, die op de Grindweg. De fietser is hutje een pjaaltje onrieden en een paar meter verderop op het dik bedaren. Verskate helpdiensten, de politie, 2 ambulances en een trauma-heli binnen oproppen. De heli koert trouwens voor weer rond. Het slachtoffer is op het plak van het ongeluk der in Wolvegeer gestabiliseerd en daarna maar spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het waar, je hoort weer een heat today. De temperaturen lezen tussen de 20 en 23 graden in de provincie. In Nikjoen is het nog lang warm, tot 24 graden. Vannacht krijgen we betien zwiere buien, maar een soort wetter en ik donker. Dat is letter in de nacht. Morgen is het droeg. Eerst nog een gratis 20 letter, dan zak je de temperaturen wat. Van Mandiaal is het droeg en dan een gratis 24.
12: Dankjewel Erik. Goed drinken, blijven Joert.
13: Smarren.
12: Lekker wetter drinken en smarren.
13: Ja.
12: Ja, als boek het best dan.
13: Binnen, van binnen niks smarren, maar
12: in smaren mij beter. Ja, dankjewel. We sjoggen jaren die oeren oeren weer. Wat meer nieuws vinden we, dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep-app.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Op en uit.
20: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Jan op ziek Nardij.
1: De tuintips van Klaas.
2: Ja, Jan? Hey Klaas.
3: Ik heb van Jan en Klaas.
2: En Pieter Grek.
3: Goeiemorgen Klaas, hoe is het ermee? Kist het nog wat cool houden in de holle?
4: Je hebt wat dripjes op een vaarholles, is dat?
5: Ja, dit is zoen, hè?
3: Is dat zo?
6: Ja, nee, ik had er totaal geen last van, gewoon aan het werk. Ja.
3: Zo, nee. Toen ben je een trotszetter.
6: Ja, gewoon een trotbatsen. Bij ons bedrijf is het... het is zo goed als in het park, dus het is helemaal onder de BM. Dus het is vrij cool. Volle cooler als dat een plak heeft in de zin, hè? En dat vond ik wel een heel leuk onderwerp van Jood. Cool te zoeken.
3: Ja.
6: En ik kwam onderwijs wat schaduwplanten zien. Dus was dan de onderzette kist dat het wolskaat is bij daar in de tuin. Maar in Nijs is het ook heel actueel. Hij zit ook een soort objem. En het is juist gewoon ook dat er een heel soort, op een heel soort plakken, ook vooral in de nijbouw, dat er te weinig bjemplanten worden.
3: Ja, en dan, is het heet.
6: Ik rin een soort, of tenminste een soort. Elke keer als ik in Amsterdam kom, dan stien ik versteld van hoeveel green dat er is. En er stond er toevallig in de krant ook nog dat Haas en Ljouten de corona uitspan mij minder green.
2: Te min? Oh.
6: Ja, al hier ik het idee dat jou toch wel al op
3: een hele... bosk.
6: Die bent toch wel op goede paard bezig. Als je steeds meer bjemmen waarom komen langs de dieken en dat soort dingen. Maar het is nog steeds te kwart, dus blijkbaar.
2: Maar er wie juist volgens mij een verschil ergens in Eindhoven van zo'n 20 graan. Ergens werd gimbjem win
6: en wolbjem.
2: En wolbjem.
6: Nou ja, dat is bij een tras en dat zit juist hele tuin is onder de bjemmen. Maar een tras, daar hing het een hele grote linebeermoer in van een meter 15 heeg, denk ik. Iets leeg. Maar meter 12 heeg, zeg maar. Maar die, daar is het heerlijk koelte van natuurlijk. Dus op het terras zit het heerlijk. Dus,
2: maar geven we nou een T-Tings, dat is meer rekening houden als maar het boetenhorn van de zinnen dan dat het tuin creëert dat bij die zinnen naar binnen valt?
6: Of dat het, het is heel dubbel, want mijn tuin is vrij bebost en daar ben we wel plakken aan het creëren dat het iets minder bebost wordt, want het wordt moeilijker om een verste plant uit te zetten. Ja. Ja, verste planten die horen toch vaak van een beetje zinnen. En schaduwplanten horen ook van wol van jacht, dus het is een heel soort planten doch het heel slecht onder echt green, zeg maar, echt dicht. Dus het is eigenlijk een combinatie, meidje, van... Ja, dus dat is een strijd van de tuin, man. Hè? Maar wat een ultieme beam is van meesken in de tuin, is een dakplataan. Hè? Zat men hem in Frankrijk, hè, kent boppen de parkeertrein, hè, ze die dakplataan. Hè, minder warm in de auto en het plein wordt minder warm en de omjouwing wordt minder warm. Hè, dat is een heel soort mensen zeggen, ik hak je een plak van een beam. En bang dat iets te grut wordt. Maar we hebben een heel soort bjemmen die gewoon op stam groeien. Zoals de olijfwilg, die kist wintergreen op stam krijgen. De esdoorn en de plataan. MCM, wat hebben we nog meer? Ik vind alleen nog zelf als stambeam een bol esdoorn of een bol amberbeam eigenlijk het mooiste om u om jou in passen. En de stam wordt net heger als dat je hem onskaft. De meeste mensen schaffen hem dan op 1,80 meter gewoon. Dat liep het mooiste dat er in een blompad boppen de groen zit. En als je hem dan in de tuin zet vervolgens, dan is de stam komt bij mij dan tot jaren. Maar het blad zak het ook nog zo'n eind.
2: Dus
6: dan krijg je eigenlijk een BM van 1,50 meter, 1,40 heeg. Dat is auto leeg. Dus als ze een BM kepen, zwaar je ervoor dat die stam hecht eigenlijk minimaal 2 meter, 2 een hele meter is. En daar bob op komt dan die kruun. In tegenstelling tot de acacia, de robunia en de catalpa. Ik heb hier even een catalpa, mijn naam in bloei. Dat opstamde we net, maar dit mooie blad heeft ik en alleen die moest eigenlijk elk jaar of om het jaar knotten. En dat is met de acacia ook zo. En een esdoorn kist ook gewoon groeilitten en de amberbeam ook. En die bol wordt stadig gewoon grutter en grutter. En dan kist hem een keertje fatsoeneren naar een ontleeren, maar het door het echt wel ontleeren. Hest er mooi skaat van. En hij neemt minder ruimte in beslag als bij Glieks een vlinderstuk. Want door zes een die beemdel en hij had maar zo'n stam. Of had er grut werd, had er zo'n dikke stam. Maar de kist gewoon onder trot in, of omheen erin. En de kruun zit bob op, de kist onder trot in. Dus bob in zit roemte zat. Nou, en dat is mijn meerdere planten is dat zo. En ons jongen we een publiek wat bij Omroep Friesland veelal wat ouder is, zei ze Gwons.
2: Wij
6: vinden dat naar beneden helen. Het is voor Elsenien, maar er zit ook een soort wat

0: in de eerste boekjes en dat soort dingen, dan keep je in bosjes. Maar daar zit ik bijvoorbeeld weigela of een boerenjasmijn of al dat soort planten, deutzia. Alles wat een 2,5 hele meter heeft, wordt, hebben de hele tuin achterin vol met planten. En de het ze gewoon een paadje erin maken. Meer onderhoud zit er net in.
1: Wat een goed idee.
0: Dus dan heb je hem helemaal dicht. Die hele achterkant van de tuin is dan fort. En door hij leeft op die een trasje voor mij, een liedsbaderke eromheen, een paar potjes op tras, tuinhuske en kleren.
2: En scheelt dat ook qua temperatuur?
0: Dat scheelt qua temperatuur zeker. Ik een heel soort zeizen. Nou, we betegelen het maar, want dan hebben we er geen onderhoud om. Maar ik kist hem gewoon ook heel simpel mij lege beplanting vol zetten. En dan heb je ten eerste nog mooi green, een mooie omjouwing. En door hij totaal geen last meer van de warmte.
1: En van de natuur.
0: En de natuur zitten. En een ongrieselijke soort vogels.
1: Ja.
0: He, bij ons is het de Rutenjemaas dicht vanwege de vogels.
1: Oh ja.
0: Dus dat is zo ontiegelijk lood. Dus dat, is, dat krijgt als een soort bm hest.
3: Nou, dat ben we.
0: En met name de Esdo, of de Esdo, met name de Linebm is een enorme insectenonloeker. Dus die, ik dan de honingdauw er bekend van, dat er zwarte plakken op een groen achterlid. Dat is dan wel wat minder. Ik ga zelf ook in Bopamintra's, hebben we totaal geen last van. Maar er komen wel een heel soort migjes en sap al. En een heel soort orenbeestjes, werd er weer een heel soort vogels hun voer daaruit hellen. Dus dat binnen hele, nou eigenlijk een hele wichtige beam in de tuin is dat.
1: Ja, sinds het nou in deze warmte. Ik zie juist er morgen even vaak dat het Sahid weer nog even boeten met de hoen en die neer, ik ben de impulsieve snoeier, hè? Dan denk ik, god, die vlier, die zit me in het paard, ik begin te knippen.
0: Ja.
1: Maar toen week ik kleer, maar toen dacht ik, oei, het wordt natuurlijk wel heel heet. Mij dit van Klaas, wel, ken je dit wel matten? Dus dat moet hij nog even vreden. Hak hem vernield,
0: ik had verleden week ik zijn, hè?
1: Ja, maar snijgen, haast het ik nog zijn.
0: Ik kist een beetje met de hagen, een haag is ook een plant, dus in principe, hè, met de besteedde hagenmest, keep je dat gewoon net, dat is een commercieel verhaal is dat. Een haag is echt een plant. Dus gewoon siertuinmestkeepje. Het is een hele goede zaak om nou ook te dwalen. Roenen langs de dijk om de groeiperiode om. Dus wat dat betreft is het heel goed met snoeien. Alleenig hestkoons, altijd sinds je op dat bladskin gaat wat onder het blad zit, was het vat hele haast, dan kun je dat verbrongenen. Dan wordt het wiet, het liek het minder mooi, het wordt een beetje brunig, maar het blad eronder gebeurt niks mee. Dus het twatel letter rint er weer uit en het is weer kleer.
1: En
0: het
1: is ook sterk, toch, mooi. De vlier?
0: Heel sterk. Ja. Maar het hield ik voor de boekenhaagje, die ken ik wel verbrongenen boppen op. Bij Jusjus is dan ik wel eens malen, omdat wij met dit waar ontsnoeien binnen. Ja, het wij er ontap binnen en oors net, dan pakken we hem ek. En haast een beetje skeerde, maar dat gaat er weer uit.
3: Maar het is minder mooi. Dat hij zei het. Dat hij dat snoeien zijn het. En dan is het gewoon verder aan letten verjeten.
1: Ja, maar dan denk ik het net bij ons.
0: Maar dan is dat hij zelf nijdenken bleef. En nou ja, om die hinnesjen. Meestal zei ze wel eens van geen wetterjaar dat het Sahid is. Nee, en dan hing het zo'n plantje slap te wijzen. En dan
1: zei
0: ze, maar is mooi met wetterjaar. Ja, nee, dat mij hoe die net zie dan. En denk, nou ja, dat plantje dat je te verdroegen.
1: Ja, die wil slapje.
0: Er gaat er meer scheren van als dat bietje wetteren. En dan gaat het met name om dat ze bij gonsplantjes bang verbinden dat het bletsje wie het wordt en dat er dan verbrandt. Nou, dat is een cornus het er een beetje last van en de Japanse esdoorn het er een beetje last van. Maar dan is het al echt oer het blad heen en dan maakt het structureel barren en oors het een plant er totaal geen last van. En dat is dan even heel simpel om die hinnesjes naar de landbouw, die beregeningshaspels, die just gewoon oer die oer loon hinnen blazen. Die plantjes, de tulpen en blombalen en akkerbouwgewassen, het er geen last van. Dus Gewoon wetriaan.
1: Aletta had een vraag van die. Twa-Ierlien had ze een mooie donkere stokroos kregen van haar broer. En die had ze in de tuin zetten, maar hij bleef heel liets. Onderwijs zult ze safvolle hege stokrozen en dan denkt ze, dat wil ik ook. Ja. Maar wat maak ik dan dwan? Of is het toevallig een lietse soort?
0: Er zijn meerdere soorten in. Ik denk dat het er mij te meidzien heeft dat er een stokroos is een plantje dat leed zich, dat is een beetje eigenzinnig, dat houdt net van te wiert, dat houdt van losse groen. Dat gedijt eigenlijk het beste in voegen van tegels, ran, tjimornoon. Dus als er een mooi plakje jaankist. Mijn advies is, hel je wat zie je er al? Want het is gewoon hartstikke leuk dat je kriegen hebt. En dan pak je een nijsemmer even een handje zie je er al. Bewaar je dat in een koffiefilter, gewoon in het onrechtkastje. En shit je dat in de maaitiet eventjes uit, langs de gevel. een gevel, een hakje op het zintje. En daar does het vaak wel. Dus ik weet net wat er nou zit, maar het liefst ergens zien hoor. Dat is juist bij de blokjes Sparta ek. Ik weet net dat hij er nog steeds zit, maar in het tijd dat wij daar in de bak zitten, met de uitsturing, is wie er op de Twarreplein stiep, onder

0: De achterkant, reactie in het hoekje, de mooiste stakrozen die ik ooit zien heb. Dus dat is dus misschien even een keer leuk om een keer dat te zien. Maar die stien echt zien mooi aan. Gewoon op een plak werd ze elke best net verwachtest.
1: Nou, Aletta, ik hoop dat ze weer vierde mee kiest. Klaas, ik ken er ook weer vierde mee. Ik hoop de mensen die het luisteren en zien, haar joh, ik weer. En dat de oren wieken, maar weer vol naar je tips zitten, meisje.
0: Goed volle wetteriaan is beter als elke keer een heel iets bietje.
1: Dankjewel.
0: En vielen. Yes.

0: If I Had Eyes, Jack Johnson.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
3: Er wordt nog een heel soort georganiseerd en wij hebben drie hele leuke tips binnenkrijgen. Ik kan aanstelling een berichtje voorlezen van een draafwedstrijd. Maar ja, ik hoop dat die trok het. Wat wel heel lekker is, is Joet in Hallem. Het is het idee om de netting te vallen. Want dan doet het heel goed, maar het zou wel lekker verkoelend wijzen kennen. Thomas Ozinga, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Ja, wat doe je daar in Hallem?
4: Ja, we gaan een heel spektakel organiseren hier. Waar fietsen erin hè, van het televisieprogramma. Wat we vroeger hadden op televisie en als BN hadden we dat nou hier in de haven georganiseerd in Hallem.
3: Ja, en is het nou de bedoeling dat wie het wist of net wie het wist?
4: Nou, eigenlijk is er geen mogelijkheid om net wie te worden. Want okay. We gaan een baan van 24 meter en dan moet zo in het fietsen en dat eindigt in het wetter.
3: Dus ja, het eindigt
4: sowieso wie het. Ja, dat is altijd weird. Ja, maar dat is waar net zo'n probleem.
3: Nee, zeker net. Hey, er zijn dus deelnemers die het mooi doorgaan. Kan andere mensen er alleen nog heen om te zien? Of maar zelf ik wel mooi doen als het nog een creatie heeft met mijn fiets?
4: Oh, als het nog een creatie heeft met mijn fiets of er was gewoon samen mee doen, dan kan dat zeker nog. Hè. We gaan nou ongeveer 30 deelnemers, maar dan gaan we rond nog vonden wat meer erbij. Dus als ik nou, ik zie er nog een beetje verkoeling op, dan ben je van hartelijk welkom. Maar met, meidwan, waar ik wil fietsen, waar ik nog een tandem, dus je kan ik als duo meidwan. We gaan nu ongeveer 20 deelnemers, maar daar kennen we ongeveer bij.
3: Oké, okay,
4: als toeschouwer ken ik.
3: Ja, leuk man. Hey, hoe laat begint het en wat is er dan nog meer te rijden?
4: Het begint om 3 uur, dan ga je de eerste van de baan al. En ja, daarna staat ik nog live muziek, of nou, we gaan DJ en we gaan een barbecue erbij, we gaan een bar erbij. Dus een fris pilsje nou drinken en ja, dat is een heel mooi spektakel van, okay. Van de media en van Jonas.
3: Nou, fietsen erin dus in Hallem, zit er zelf ook even op een fiets, Thomas?
4: Ja. Nou, ik weet het net, ik zie de organisatie, maar misschien dat dat er wel verzwaard dat ik toch nog eventjes maar.
3: Ja, even een lekkere liedje doek. Dat is in Hallem. Ja. Nou, gaan we naar Heeg.
0: Ja, Gerbrig Jansen, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Wat zul je bij jou in het Heeghoes?
5: Nou, wij hebben in het Heeghoes een heel bijzonder concert. Onze dirigent, Marne Verbeek, die stapt voor crescendo naar 48 jaar.
0: Zo.
5: Dus dat is een heel skof. Dus we hebben een concert nou, vol herinneringen. En eigenlijk willen we via dit programma even een oproep doen aan mensen die... Nou ja, Marne is natuurlijk heel erg bekend, vooral in de havenbraanwereld. En bij de mensen in Heeg, maar die weten het waarschijnlijk wel dat we dit concert hebben, maar... Nou ja, mensen die het nog net niet hebben, ze kennen er haast net omheen, denk ik. Want we hebben aardige reclame voor maken in de media. Maar nou ja, Jon heeft een concert om mij te horen. Ik heb hier ons aan binnen het water niet. En het wordt, ja, het wordt echt een heel mooi concert.
0: Nou, geweldig. Meid je er een mooie finale van mij, na die 48 jaar. En kennen mensen samen nog onder de zeil komen of met ze kaarten reserveren?
5: Nee, we hebben nog wel plakken. We hebben al een soort kaarten verkocht. Maar ze kennen de meesten die nou nog besluiten van wij willen de jongeren agenda, die komen maar gewoon uit Heeghuis en dan krijgen ze er staan nog wel in.
0: Nou, hartstikke mooi. Dank je.
5: We hebben intree van een tientje en ze krijgen een pauzedrankje.
0: Nou, dus, dat moet altijd wezen. Dank je wel voor het bellen, Gerbrig.
5: Ja, is goed.
3: Nou, we zien al even de haven van Hallem. Er is ook een haven in Britsum. En daar is muziek te heren, Joen, of net, Janneke?
6: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vertel Janneke Borg, wat heen daar organiseert?
6: In de haven van Britsum hebben wij jong een concert. Lekker in de boetenloft. Maar de Stentse Slotlanders en Nije Bezuin. Het is een samenwerking. De Stentse Slotlanders van Frenscher. En wij hebben een concert. Mooi, allerlei gevarieerde, tagankelijke muziek. All Night Long tot Guns N' Roses, Fate of Ophelia van Taylor Swift. Het is heel toegankelijk. Het is juni in de haven. De entree is €4. Ben ik consumpties om te verkrijgen. Dus je wil wat bankenkleren, maar als je lekker zitten wil, dan wil je een stoel maar nemen. En het is juni om 8 uur.
3: Nou, geweldig. En lekker daar onder het wetter, dus dat zal wel een beetje verkoeling, Jan.
6: Dat is heerlijk, denk ik.
3: Zeker. Nou, dit mooi trouw. Een heel soort willen daar.
6: Ja, dankjewel.
3: En had je hem kleer binnen, gewoon succes en fiets hem erin. Wel even een instrument nemen, deel zetten voor zelfs. En dan gewoon lekker inplonzen.
6: Ja, kunnen we altijd dat wel. Ja.
3: Oké, dankjewel. Fijne Steven. Een tip. Joen heeft via de agenda van Omroep Friesland. Krijg ik ook nog een berichtje dat er morgen in Warkum een draaffestijn is. Via oude Engelse mijlen. Begint om 12 uur. Nou, had je daar nog de puffer hebben. Ik zou zeggen, gewoon lekker mooi van. Heeft dan ook een leuke tip. Gin eventjes naar de site van Omroep Friesland. Omroepfriesland.nl/agenda. En daar kun je dus die eigen tip in vullen, kist ik een persbericht uploaden en dan zuggen wij dat weer en waar wit bellen we dan op om hier in de studio te komen of om te bellen. Is er gebeurd, maar het treddenhoeren, want daar hebben we een paar hele leuke gasten zitten. Onder oren het verhaal van Germ de Jong, dat is een keunskilder. Hij heeft toch koffie dronken met Picasso, kaan van het beeld en nou hebben we 2 fans zien werk sammelen en die litten dat nou weer zien.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
7: De nijsbrief van Omroep Friesland.
8: 1 keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
9: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Noi.
1: Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
10: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er voor El Sunien.
11: Friesen steen op en geef maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
13: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 2.
14: Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
15: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoon nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit jou goed.
16: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5-op-1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3, 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: trede oeren. Hebben meesken die er lekker doorheen kletsen. Dat is altijd gezellig.
20: Van die stieve beeldkoppers, hebben
0: ja, die beeldkens, die praten gewoon tro. Nou ja, ze zullen aan vertellen oeren naar je uitstelling bij werk van Germ de Jong en de toneelclub van Jereveer. Ze beziek je het nog een keer droeg te horen. En de Frieske Tjerken zetten deze zomer de dwang van je wiepen.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit je goed.
22: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
23: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
10: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
24: Op en uit. Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: goedemorgen. Het leuk dat je er nog bij bent voor de trede oeren op en uit. En we hebben een heel leuk programma nog eventjes in Oerke, maar een heel soort leuke tips. We hebben onder oren dadelijk naar Jelve Tol van krijgt inspiratie voor Tjerkenpaard 2026. Ted, hoeveel Tjerken ben je al net hier?
1: Nou, 250.
0: 250 in Friesland, ja. Nou, dat is wel wat te redden.
1: En 12 leefhavers van de keus van Germ de Jong, zij zitten aan tafel. Zij zullen vertellen over een uitstalling die ze geëerstald hebben.
0: Ja, en op het Jereveen horen ze wel van een beetje drama. Alleen nog de drama die ging iets te volle oer het waar en dingen die het vernield waren. Nou brengen ze orenwieken het drama op het toneel. Jereveen dadelijk, snij Linda Ronstedt.

0: Ronstadt, you're no good.
1: Hij ontsnapte onder jarmoede, waar een verneemd schilder en komt nou weer thuis op het beeld. Vrijdagavond een nieuwe uitstalling in Sint-Jacobi-parochie. Maar het werk van kunstschilder Gern de Jong. Nou, langs sneupen en speuren hebben Jaap Hilarides en Teunis Jensma dat varkel kregen. En dat is een grut compliment, denk ik. En ik ben heel nieuwsgierig naar die Gern de Jong. Want ja, het wie een man die het koffie dronken met Picasso. Nou, dan denk ik, dan best een van de grutten, Jaap. Maar hoe kwam je eigenlijk met je twaan op die Gern de Jong te lonen?
2: Nou, wij zitten in de corona-tijd. We hier te krijgen nog even over, dat is al wel lang lief. Maar zitten wij bij elkaar in het kantoorgebouw. Hoe dat nou precies kwam, dat leren we nou even in het midden. Het is in beeld, laten we even in beeld praten.
1: Ja, dat mag wel.
2: En zodoende raakten we wat aan het praten. We hadden natuurlijk genoeg tijd. We zaten er vaak maar wat. En toen,
3: nou, we zaten toen ook in de kraak.
2: En we zaten nog in de kraak en zo. En nou ja, toen had ik een beurs had ik aanvroegen voor een iets. Dat doet er nog iets voor toe. En zo waar ik in contact kom, of kwam ik eigenlijk achter het bestaan van Gern de Jong. En toen kwam ik er ook achter dat hij in Sint-Jacob geboren was. Nou, en ik was heel erg geïnteresseerd in zijn levensverhaal. Maar toen gingen we naar zijn werk kijken. Want Teunis is een kunstliefhebber. Ik ook, trouwens. Maar ja, en toen raakt me eigenlijk een beetje in de band van dat dit soks mooi is uit Sint-Jabek. Uiteindelijk kom ik in, want hij voor alle duidelijkheid, hij is natuurlijk in Amsterdam opgegroeid.
1: Ja, maar hij is in Sint-Jabek geboren.
3: Ja.
1: Is hij voortgang. Had hij daar in de Bergense school, had hij ook kunde krijgen.
2: Ja.
1: En dat is wel een verneemde collectief. Vest, hè?
3: Collectief. Ja, want, ja.
1: En hoe is het dan? Ja, let even naar Parijs gaan. Slaan even stappen om. Want dat van Picasso teunen vind ik wel heel nieuwsgierig. Hoe ziet dat?
3: Nou, dan moest toch geen Jaap even vragen. Oh. Die weet dat meer dan mij. Hij heeft een Sacre Coeur schilder. Dat is ook een prachtschilderij.
2: Ja, die had,
3: maar moet hij bij het Picasso koffie doen? Weet ik niet.
2: Zien die skills gingen die het heel vaak wel zwierven heel veel. Ook om werk te maken. Gingen ze heel Europa door. Ook naar Zuid-Europa. Nou, en op een gegeven moment waren het voor de zoveelste keer eigenlijk weer mode om naar Parijs te gaan. Nou, zo ben heel prut van, ook van de Bergense school, ook een Tjerk Bottema, een bekende Friese schilder, Piet van der Hem, die zat in die periode in Parijs. En dus ook Gern de Jong. Ja, en daar zaten ze al vrij dicht bij elkaar in Montmartre meest. En daar treffen ze elkaar natuurlijk. Hè.
1: En dan gingen ze schilderen en dan gingen ze met elkaar praten.
2: Ja, en misschien eens even wat drinken.
0: Een slokje.
1: Dus, maar wist toch zeker dat hij hem schoen had? Of
2: ja, dat staat in de literatuur. Dus dat
1: gelooft toch ook.
2: Maar dat geloof ik. Tuurlijk,
1: dat is een mooi verhaal. Dat moeten we net kapot checken.
3: Verhaal in stand houden.
2: Ja. Mooi verhaal, precies.
1: Oké. Okay. Laten we even naar het werk gaan, want die Bergense school, dat weer wat donker, hè, wat tjuster.
2: Ja.
1: En hij sprong er wel wat uit, maar meer ligt. En Jim, hebben we werk al je voen ek onder oren van het Amelon. Ja. Is dit Amelon?
3: Dit is
1: Teunis, ja. Vertel, wat
3: je en, dit is een echt Amelander Hussie. Hij heeft het in 64 gemaakt, wat ook mijn bouwjaar is. Dus het moet goed wezen. En ik ga ervan uit dat het Hussie ook nog staat. Ik heb zelf nog geen werk van weten dat het Hussie niet meer staat. Maar wat het zo mooi maakt is dat en dat vind ik dus zelf ook mooi. De kleuren zijn zachter.
1: Ja, het is een witte huisjes, hè? Die oude, mooie, echte eilandhuisjes.
3: De Bergense school is wat dieper, harder van kleur.
0: Ja. Het is bijna pastelblauwig, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Dus de kleuren, en er zit ook een stuk cubisme in. Ik vind het werkelijk waar, die kleuren zijn fantastisch.
1: En dit is van jou? Dit is dien werk?
3: Nee, dat hebben we liggen, toch?
2: Nee,
3: we hebben het in Bruklijn gekregen.
2: Aardig om te vermelden. Hè? We hebben op een gegeven moment, we beginnen heel klein begonnen. We hadden zelf een paar werken. We wisten al gauw dat een aantal andere mensen ook werken hadden. En het idee was eigenlijk ook om beeldse kunstenaars erbij te betrekken. Maar op een gegeven moment hadden we zoveel werk. En toen hadden we ook, je moet altijd beperken in wat je wil. Dus we doen alleen Gern de Jong. En toen hebben we op een gegeven moment werd het steeds groter. Toen dacht van dan moeten we toch ook de familie maar even benaderen. Want die wisten van niks. En we wisten wel dat er. Nou, en dit is dus van een kleindochter van Gern de Jong, Maaike van Rips. Bekende taalwetenschapper overigens. En die had dit in bruikleen gegeven. En Teunis die had op een gegeven moment contact gehad
3: met Maarten en Guido. Guido is waarschijnlijk vernoemd Guido Gern. En hij heet ook de Jong. En die woont in Amsterdam. En er is een Maarten Visser. Dat is ook een klein kind. En daar ben ik Jaap en ik de garen geweest. En daar hebben we ook steken van in Bruklijn
1: gekregen.
3: Ja, want
1: het is ook wel een historie van die familie. Hè? Maar de Tweede Wereldoorlog, zijn tweede vrouw is mijn naam. Hè? Westerbork en uiteindelijk weer in een concentratiekamp. En daar van de Bambinwolf
2: Ja, in leven tweede dus. Vrouw, Ellie van Bima, die had ze vier kinders. En al die afstammelingen die dat werk geleverd hebben van die kinders. Dus die hadden allebei diezelfde Beppe, Ellie, die Joods waren. Overigens niet toen oppakt is omdat ze Joods waren, maar omdat ze in het verzet zat. Omdat ze trouwd waren met Germ de Jong, met een christen, zou ik maar zeggen. Nou ja, toen is het uiteindelijk wel oppakt en toch wel Gliek naar Westerbork stuurt met de laatste trein. Heel tragisch. Het is echt een tragisch verhaal. En hij heeft een heel mooi portret van haar gemaakt en dat heeft de familie uiteindelijk ook in Brooklyn gegeven. Daar hebben ze heel lang daarover beraadslaagd, maar dat staat er ook.
3: Ja, dat hebben we een maand of drie, vier met aan de gang geweest.
1: Ja, Wat is de grutskop teunis wat je hem nog bij elkaar kreeg? 60 schilderijen, begreep ik.
2: Iets minder.
1: Ja.
3: En Jaap gaf me een high five van een week. Hij zei, we flikken het weer. Nou, dat is Alex. Ja, dan ben je grutsk. Dan ben je
1: heel trots. Maar als dit schilder wel even delen, want hiervoor zit ik nog een grutte. Ik eventjes wat aandacht om besteden, want die heet mijn naam. Wat zien we daarop? Dat
0: mooi.
1: Lieke Blom?
2: Dat ik mijn pak of
1: nee, we kunnen het mooi in beeld krijgen. Ja.
2: Nou, dat is ook wel even aardig. We doen dit natuurlijk uiteindelijk. Dit begint gewoon met een wild idee, zoals meestal. En dan hebben we dit. Met heel veel enorme liefhebbers van Germ de Jong en ook eigenaren van schilderijen. En daar is dit een voorbeeld van. Dit is van de familie Keller. En de ouderen onder ons, wij ben ik gelukkig al iets jonger nog, die kennen allemaal de familie Keller. Dat waren die hadden een kledingzaak in Sint-Jacobstraat, was mogelijk. En die had de huid van de drie kinders, die had dus heel veel contact met Germ. En die had drie schilderijen gekregen. Hij werd dan betaald met schilderijen voor zijn kleren. En die drie kinders, die hebben dus alle drie dat schilderij nog. En dus naar aanleiding van een persbericht dat wij verstuurd hadden, reageerde iemand van de kines. En dan hebben we drie hele mooie, of uiteindelijk ben twee worden, twee hele mooie bloemstillevens, waarvan deze er één is.
1: Van deze. Ja.
2: Hebben wij van hun in Brooklyn.
1: Prachtig.
3: Mooi verhaal. Dat is een mooie, hoor.
1: Ja, maar dus
3: dat springt eruit.
1: Want hij is dus op een gegeven moment weer rondkamer Friesland.
2: Nou, hij kwam na de oorlog. Hij begon al in de oorlog, kwam hij hier weer in Friesland. Dat had zich ook door de oorlog komen wezen. En Hotel de Kroon, Villa de Kroon, bij het station. Dat was een hotel, daar zat hij veel. En toen via die connectie is hij heel veel op Ameland geweest te schilderen. En misschien zag hij, wij denken dan maar, misschien zag hij daar weer iets van het Beelse licht van zijn jeugd op Ameland. Hij had altijd het licht zocht trouwens. Hè? Dat zie je ook in die schilderij. En dat is ook het verschil met die Bergse school. Ja, dat misschien had hij weer iets van het waddenlicht.
1: Het licht gaat boven Kohol.
2: Ja, dan weet het.
1: Ja, dat kind het te wezen. Ja. Hey, maar dan gaat het hier op 4 juli. En dan is het best wel lang te zien. Want dan trek je in september eigenlijk de hele zomervakantie lang. Wat ben nou, wat zoest je nou onrieden? Want ik is naar Sint Jacobi Prog of Sint Jabek. En dan?
3: Nou, ik zou de hele zomerlingen zich daarvoor gaan lekker even naar de schilderijen van Germ de Jong. Maar combineer dat ook even een bezoekje aan de Westhoek in Zwarte Haan, of niet? Hangen.
2: Ja.
3: Want daar en je kan ook naar de Haanplaats. Daar hangt ook kunst en oude ziel.
2: Ja.
0: En wat vandaag is het Iep in de kerk?
2: Het is in het weekend open van 1 tot 5. Elk weekend van 1 tot 5 vanaf 4 juli. Tot en met, meen de 13
1: september. Ja. 13
2: september,
1: ja, dat is een hele mooie periode.
3: En dan is het ook, 13 september is het ook Monumentendag. En dat doet de kerk wel aan mij.
2: Laten we het hier ook zeggen, dat iemand graag op verzoek even komen wil, bel een van ons even op. Dan kunnen we ook altijd de kerk wel even opkrijgen.
1: Okay, ja. De grote kerk dus in Sint-Jacob. Sint-Jabek. Sint-Jacobi-Proggi, ja, steeds maar. Nou, iedereen weet wel wat het is. Bedankt. En mooi dat je hem dit bij elkaar, Karel, hè. Dat is prachtig.
3: Dat is, Jim, ook
1: je hebt grote complimenten ervoor.
3: Dank u wel.

0: Beef en Jacqueline Govaert, I Would Stay.
1: Bij toneelvereniging Het Tweede Masker weten ze echt wel wat het is om te improviseren. En dan heb ik net echt over improvisatie toneel. Maar vooral over omgaan met de elementen. Want vliegende hier moesten ze vanwege niet waar uitwieken naar een hoger bouw. En dit hier ziet het waar net mooi. Ja, en gong eigenlijk het hele decor plat naar je vliegende wieken die grutte bui. Maar ze zijn veerkrachtig en ze gaan ervoor. Want in de progituun is een mooi stik te zien. Edwin de Boer, ja blauw is je binnen. Maar eventjes, Edwin, ja, elke keer als je de buirader checks, wat denk je dan?
2: Nou, ik ben heel positief altijd. Oh. Ik al komt er een bui om en dan denk ik van, nou, dat zal krijgt net, wist wel. Maar dan is het meestal krijgt wel. En in de meeste gevallen valt het best wel mooi, wist wel. Maar
1: vliegende weekend net, hè? Vreten nacht.
2: Ja, nee, echt net. Ja, jammer, maar dan kerst net anders. De kerst net bij de pakendel zetten van, dit is het. Maar nee, we hebben vrijwillig genoeg en het gaat prima.
1: Ja, want die parochietuin is natuurlijk een mooie tuin daar. Ja. De veer in het centrum, hè? Mooi smout. En dan kom je sneurt de mond, dan kom je binnen en denk je, oh, nou, hele decor plat.
3: Nou,
1: verruimd.
3: Je hebt zien verachten, zei ik op telefoon, dat je de pastoor al hebt van mijn paar foto's. En toen denk ik, oh god, dit komt, mijn bericht eronder, dit komt mij bekend voor.
1: Ja,
3: ja dat wie ik zou, dat wie een Perelie en ik zou. Dus toen had ik die foto's maar in de toneelgroep app zet en toen wist iedereen wel hoe let het weer. Toen werd het werk aan de winkel, in dit geval werk aan het hotel, hè, want we zijn bezig met een hotel. Ja, en om jou geworden, ja, weer de club die stand dat ik werd.
1: Ja, ja, ja, dat is positief, want Edwin, ik heb een heel betrouwbare bron voor jou, die vrouw.
2: Ja.
1: Dat je hem weer op mij begon binnen en dat eigenlijk mooier geworden is.
2: Ja, ja, maar dat is altijd zo. Als iets waar het nijmaaltje moest, dan doet het krijgbaar was. Ja. Wist wel, dus. Maar nee, dat is een nijlikje verder op en geweldig. Nee, dat zit er mooi in.
1: Oké, okay, ja. Nou, dat weten we. Het Gitto Blind Date.
2: Ja.
1: Een hotel. Vertel eens eventjes wat speelt het er al hier aan?
3: Nou, genoeg.
1: Ja, vertel.
3: Hier heb Jimmy en die had een blind date in het hotel. En dan op een gegeven moment rint het al je oren dat je denkt, dat ken mijn blind date, dat zou je wel eens in. En je zei, nou, ik ga een hoed op. En dan had ik even de hoed ouwe en had een oor in je wonhoed op. En dan, ja, dan gaat het mis. En dan gaat een persoonsverwisseling komen. En op een gegeven moment, dan denk je, een ober, die rent erom. Maar ja, terwijl die blind date, terwijl dat alles fout gaat, ja, dan maakt iedereen in één keer in de oren rol. En dan maakt iedereen maar zwaar undercover in de oren rol. En dan maakt het stik bij verder. Dus.
2: Ja, dan gaat gewoon bij de blind date gaat eigenlijk mis.
1: Ja,
2: he, die eigenlijk een oor persoon wijzen moeten. En, maar dat weet de persoon niet. Die even invalt voor een oor. Ja. En dan gaat het hele verhaal er in het oor.
1: Ja, dit is een klucht, hè?
2: Ja.
1: Daar hoor je hem van. Ja. Het maakt net de sfeer.
2: Nee, nee.
1: Waarom is dit zo stik dan zo leuk voor jou? Want toch is het een heel zo droom, begrijp ik, toch?
2: Nou ja, ik moet inderdaad vaak verwisselen. Dat jij er ik bij deze. En ik vind het hartstikke leuk op het doen. Maar ja, een soort rol. Ja, ik wil dus vregen terug de serveerster en de mensen in het hotel. Van ja, kerst ook dat dan even oppakken. Ja, en ik ben eigenlijk een beetje vrij slow. Dus ja, dan doen we dat maar. Ja. Bestond, dus,
3: maar hij is net de eerste, hè?
2: Nee, ik ben meer.
1: Dus dat is een soort van, ja, een
3: Maar het is constant, maar ze zeggen, hoe het is, met z'n vrije om te roepen. Ja, hoor, kan jij wat aan?
2: Ja.
3: Wat ze maar als een nieuw personage opkomen, omdat in de oorspronkelijke personage dat kent het meer. Ja, dus.
2: Nee, maar het is gewoon geweldig. Het is gewoon heel oorspronkelijk. Het moet heel snel spelen. Ik achter de schermen van kleersteen. En als je er ook gaat, moet er weer op wijzen.
0: Lekker in die actie.
2: Heerlijk, ja.
1: En een verschillende taal spreken.
2: Ja, nou dat is inderdaad. Hij gaat niet goed oud, hè?
1: Ja?
2: Ja, dat lukt wel.
0: Wat voor taal dan?
2: Nou, het is een beetje Spaans.
0: Oh, Spaans. En nou, zit het wat Spaans. Ja, wat zit erin? Ik wil het nou even.
3: Zeg por favor.
2: Ja. Ay, ay, caramba. We stonden dat met van die makkelijke denkjes.
0: Ja,
2: nee,
0: precies.
2: Maar er zit wel wat meer in.
3: Speed maar
2: ja.
0: Speed nou bij goede termen.
2: Ja, maar die komen het hele stuk wel een beetje terug, hè?
1: Dan heb je het even het spul. Nou, die klucht mag je net uitlezen, hè?
2: Nee.
1: Dat mij gewoon
2: zien.
1: Dat hebben wij al geleerd, hier. We hebben net tot in de details. Maar wel even hoe het draaiboek en hoe de techniek. Want de bestoot drok maar aan de gong. En ik kan audio en zo.
3: Het punt is, we hadden zo'n spelers. Hè, maar er zijn wel tolve personages. En op een gegeven moment, die speler, en we werken altijd met headset. Dat is voor geloofvolle better. Maar ja, dan moest ik met de kappen bij horen van welk nummer microfoon had die. Dat is hem. Dus, hè, maar het wordt een goede microfoon weer hier opzet worden. Ja? Wat hele draaiboek hadden we staan. Die uit, die aan. En ze
0: bloemen
3: echt aan drukken. Ja, dan ben je echt de kop.
1: Dus vanuit topsport?
3: We zijn ook al 3 weken bezig met oefenen. Dat je daar goed gevoel op krijgt.
0: Ja.
3: Om dat bloed best te krijgen. Want je kan wel een heel mooi stick hebben. En hetzelfde dat we hier zitten. Maar als het geluid net trok komt, dan heb je de meesten al.
1: Ja.
0: Zij dat.
1: Maar dat is ook liftmuziek, leuk maar.
3: Ja, van liftmuziek. Ja, die wie op de advies van de regisseur. Die zei, we maar deze muziek aan.
0: Waar is je regisseur?
3: Wendy. Het was zijn vrouw.
0: Oh ja.
3: Dus, wat hij eindelijk een keer luisterde in, was zijn vrouw.
1: Ja, dat is heel streng, heb ik al gehad. Hij luistert het wel aardig.
3: Ja. Ja. De rest van de groep ik wel, ja. Dat markeert het. Hè. Maar die hebben liftmuziek. En ik had het stuk uitgekozen, dat weer in november, december. En dan kiest de troll ergens en denk, oh, dat is een mooi stuk. En dan de definitieve keuze maken. En dan begint te denken van, ja, wat kunnen we er nou aan gimmicks in zetten? En je kan zeggen, je speelt je plot en vind je geen gekheid. Maar wat kunnen we vanuit de techniek, of vanuit de belochting, of vanuit de muziek, of wat kunnen we eraan toevoegen? Nou, en dan zit het speelt zich al in een hotelkamer en in een restaurant. En die zoals beide gelijktijdig. En dan speel je op een gegeven moment in het restaurant. En dan maar daar locht en loert aan. En dan maar naar de hotelkamer. En dat wisselt constant terug. En dat zit mijn bekoor in verbinding met mijn lift. En dan sta ik in het draaiboek. Hè. Ga naar de lift beneden of ga naar de lift boven. En dan maak je dat op een gegeven moment. Je zegt, hoe kunnen we dat nou doen?
1: Ja, maar dat
2: had Jaap heel goed
1: dat
2: in.
1: Dat had Jaap goed in. En daar kunnen mensen echt nog van genieten. Want dan gaan we even naar de kaarten. En het is 3 jouw juli.
2: Ja.
1: En dan spelen we 3 keer hè, op die dagen.
2: Ja.
1: In totaal.
2: Ja.
1: En er is vredes uitverkocht. Maar sneurs binnen nog kaarten. Jongens ik nog wel.
2: Sneurt een beetje binnen naar kaarten. Sneurt de jongens binnen naar kaarten. Ja. He, sneurt de jongens is wat rustiger. Omdat er misschien maar Nederland zelf toch
1: voetbal. Ja, had ze winnen van Marokko. Hè?
2: Ja, daarom. Nou, daar ben ik positief in. Ja. Dus, gelukkig. Daar komt het ook leren.
1: Ja. Maar dan, waar kies de kaarten, Kepi?
2: Ja, dat kan gewoon via de
3: website.
2: Website.
3: www.tweedemasker.nl. En daar zit alles in hoe de vereniging. En voor het jaar hebben we toevoegd de reviews. En dan konden meestal voor die hier een kringloopwinkel. Konden meestal al de reviews, ja. Ik heb alles waarom ze en hoe de meesten door tochten. En dan zet ik een QR-code in. Die kreeg ik gewoon aanklikken. En zei ik wil kaarten hebben voor zaterdag, zaterdag jong. En soms zeg ik wel, ja, hoe er ook het is. Meestal is het altijd wel plaats in de herberg. En dan bij een hotel. In een hotel zit ik altijd wel plak.
1: Daarom. En waarom gaan wij hem altijd troffelen hier? Hem al maak je een oorgebouw. Dit komt goed. Een heel soort willen mooi blind date dus van het tweede masker
2: ik op het zin in. Ja, echt.
1: En positief bloed. Dank u wel.
2: Ja,
1: ja, wij blijven ook nog even positief. Want Tjerkenpaard gaat iepen. Er hebben een heel soort tjerken in Friesland. Nou, ik zei ze leden Sint-Jacob. Daar hebben ze dus de tjerken iepen. Ik weet niet of ze mooi doggen aan het tjerkenpaard. Maar we krijgen aan zo'n alleer inspiratie hoe welke tjerken mooi doggen. En wat er dan te belippen is.
4: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
5: Dit is uw Simmer.
4: Simmer in Friesland. Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is Omroep Friesland.
12: Waar nu 90.2 FM.
1: Het is 1 minuut toe, Jelde Tolven. En voor de laatste keer is Erik Ennema hier mooi naar je zit Friesland. Goedemorgen, Erik.
13: Ja, goedemorgen, Rolf. Meng de reacties in Friesland op de plan van het kabinet Jetten om de stikstofproblematiek om te pakken. De plan binnen juist gepresenteerd en stiert onder oren in dat er bufferzones komen van tussen 400 meter en 1 kilometer om natuurgebieden heen. In Friesland gaat het om onder oren het Drents-Friese Wold, het Vochtelerveen, de Oudeveen en de Bakkeveenster Dun. In die zones maakt de boeren flink aan de slag om haar stikstof uitstoot naar onderen te krijgen. Voorzitter Jan-Tier de Kooistra van landbouworganisatie LTO in Friesland is nog net al te positief voor de plan.
14: 250 meter zou hebben altijd zo'n, dat is meer dan genoeg. Maar ja, als er dan toch zo'n van een kilometer bij zit, 400, ja, daar vallen nogal wat boeren in. En ten onder het best wat daar kan, maar daar lezen behandelingen op. En dan kun je wel zeggen van, er is een plaatje ook voor kleren, we zullen hem helpen. Maar daar hebben we in de regel net zo'n botte goede ervaringen mee.
13: Zij Koorstra dus van de LTO in Friesland. Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie is wat positiever. Het is goed dat er actie komt, zei er, want het heeft al vierste lang te worden.
15: Iedereen wil gewoon van de stikstof plat houden. Dit duurt vierste lang. We kennen het bouwen, binnen alle problemen. Dus als de politie nou verstandig binnen, linksom of rechtsom, nemen ze een besluit en geven aan de gang.
13: Zij van der Werf dus van de Friese Milieufederatie. Bestuurslid Berber Dedden van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Regio Noord is blij dat er nou eindelijk plan lezen.
16: We gaan eigenlijk uit het stikstofslot en naar binnen natuurlijk nog net. Het plan moet eigenlijk echt nog uitvoerd worden. Dus we hebben haar perspectief en het maakt natuurlijk nog realiteit. Maar ik denk dat we stap voor stap zouden wel weer richting realisatie kennen. En dat is gewoon heel mooi.
13: Bij een ongeluk op een Lollemerwaai bij Hitsum vannacht binnen 12 motorrijders verwoenen rekken. Slim verwoenen zelfs. Hoe het ongeluk krijgt barrecoor is net duidelijk. Op het plak van het ongeluk kwamen een soort helptjensten. In elk geval een van de slachtoffers hoe in het wetter bedaren wezen. Biden binnen naar het ziekenhuis bracht. Twaar scoren achter een winning onder professor Holver daar strijdt in Frensje. Binnen verlengingen bij een brand vannacht. Om een oerstrijden waard het vuur ontdutsen. De brandwacht schaalde al gauw op naar middelbrand. In goed en oerentijd via de brand onder controle. De scoren kon lykwijls net behouden worden. En ik de naastlezende winning en onlezende scoren hebben skee op roem. Het is net bekend hoe het vuur daar ontsteken kan koe in Frensje. En letter in de nacht weer in de pijn. Ik brand. Hier ging het om een onbewende winning. De brandwacht hier is brand rap onder controle. Dus hoe dicht bij de wedding een flessen met brandstof voen wezen. De politie weer te plakken om te onderzoeken als brandstichting. Een oorzaak werd het van de brand derde. Het waren nog juist op en ei een hitte dag. De temperaturen lezen tussen de zon 20 en 23 graden. In juni is het nog lang warm, 24 graden. Vannacht krijgen we meteen zware buien, maar een soort wetter en ik donker. Morgen is het eerst droog, eerst nog een graad zon 20. Letter zakken de temperatuur wat. Van Maliau is het droog en dan een graad 24.
1: Dicht dank, Erik Meernijs, Oeren Jelloeren in Nou in Friesland.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
24: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
0: Op en uit.
2: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Graceland, ja, zo zijn we een gefunkels uit onze gasten. Maar nee, het wie echt uw eigen Frieske Marcel Smit.
1: De première. Tijdens het Tjerkenpaad binnen deze zomer 250 tjerken vergeest te beziekjen. Rondom die tjerken is dan toch al je vrijwilligers weer van alles organiseren. En daar zullen we meer van jaren van voorzitter van het Tjerkenpaad, Douwe Visser. Van Floriske Gerritsma, die is fotograaf en lid dingen zien in Marm en Westernijtjerk. En Johannes Vogel, die het wat zien litte zil in het tjerken van mijn naam. Douwe, wat houdt dat Tjerkenpaad nou krijgt in?
2: Het Tjerkenpaad houdt in dat, dat ben zijn 250 tjerken. Die ben op sneuntemiddag ben die iepen. Dan ben ik wel tjerken. Die ben volle meer iepen. Maar in elk geval op sneuntemiddag. Dan kunnen de mensen daar komen. Er is muziek. Hè, dat is ook het thema. Er zit muziek in de kerk. Dus een organist die speelt het net de hele middag. Want dat zou ik wat te volle wijzen. De zegen had ik net te volle wijzen. Ik net van de muziek. Want het tjerkenpaad is ik even die prachtige tjerken bezien. En even op adem komen. En ik denk dat is ik tegenwichtig, maar dus hege temperaturen. Je kent ik wel even wat verkoeling.
1: Ja, zieken. Zeker.
2: En er zijn vrijwilligers. En die, vaak is er nog koffie en thee. Maar er is ik een heel soort wat georganiseerd wordt. Dat is onder lokale tjerken. Maar iets van een kunsttentoonstelling of van alles gebeurt er. Daarnaast ben er ik provinciale activiteiten. Hè, want de Stichting Tjerkenpaad is voor de hele provincie en coördineert het ik. En dat wil ik toch even vlug even opnemen. Dat is van 4 juli, dan beginnen we voort en dadelijk mooi een fietstocht in Workum. Ik zei dat nog, maar die zit ik al vol.
1: Mooi
3: promotie.
2: Ik word even als promotie van het.
1: Ja, ik ging dan bij die vrouw bellen, maar ze zei, we zitten al vol.
2: Ja, nee, ik mocht het eigenlijk net zeggen.
1: Nee, maar jij bent een ik doe het al.
2: Ik denk, dat is een mooie promo.
3: Ja,
2: maar dat is dan mooi gasten, denk ik, in Duitsland. Want in september komt er dan weer een fietstocht, dat is in Duitsland. Want dat is in Oost-Friesland. En dat wordt dan georganiseerd. En dan 25 juli is de orgelfietstocht. Dat is een gearworking met de organum Friesicum. En dan hebben we 15 augustus, dat is in Heerenveen, hebben we een muzikale fietstocht. En dan 22 augustus hebben we een dat is een kleesterrondje, dat doe ik elk jaar. Dat is een wandeltocht en een fietstocht. En van de middag is dan de opening in Lemmer.
1: En dat is echt spectaculair.
2: Ja, dat wordt spectaculair. De commissaris komt en het is... het is ik. Daar in Lemmer is de Stichting Oud Lemmer. Die verzorgt voor het zingen hier muziek in het tjerken daar. Dus dat is ik, wat een jubileum. En de commissaris, dat is een dubbel prijs. Dus die komt dan van de middag en... vanzelf is er ik muziek. En werd wat verteld hoe het tjerken. David de Jong, predikant, muzikus uit Haas, die komt daar ik. Die had een lezing.
0: En heel nooit het gevoel dat Trodien helemaal dat tjerkenpaad, dat stikje van de tjerken, dat heilige plak, dat wat meer voor het volk worden is. Ik voor de mensen die er misschien nooit meer kwamen.
2: Ik denk dat tjerkenpaad is een prachtige manier om wat een tjerk ik altijd west had. Iets in het dorp of in een stad, iepen, verelsenien, wat voor richting ik, wat ik wel wichtig is, dat koe ik net, maar dat wordt wel broek bij het Tjerkenpaad, het is bezinningstoerisme. En samatje dat ik begin.
0: Even stilstaan.
2: Stilstaan. Maar ik zie dat de tjerken, dat is deel van de mienskip, van het dorp of van een stad. En het is vanzelf zichtbaar. Friesland, je shirt ik wel. Je kan precies zeggen, dat is dat dorp, want dat is die toer. En ik denk voor de tjerkelijke gemeentes is een prachtige manier om zo iepen mogelijk te wijzen. Wij, er is een gearworking met de Stichting Oude Friese Tjerken. dan kan ik zeggen van nou, zo bloot het monument ik. Want had er niks gebeurd in het kerk, had alleen nog maar dicht is op slot. Ja, dan kan je wel zeggen, het is een historisch gebouw. Maar dan denk ik, ja, nou ja, wat ga je er dan nog aan? Dan ga je er ik al net vol aan. Dus dit is een prachtige manier om op dat snijvlak, zeg maar, van, nou ja, wat het toch ik is, de liturgie, de eredienst, wat het altijd West had vaak. En die sociale openstelling en van alles wat er gebeuren kan. En ik kunst en muziek.
1: Ja, we gaan even naar

0: bands die daar optreden. En we waren gelisten van Tjerke zelf natuurlijk. En ze gaan mij vragen of ik foto's maatje wil van mensen die muziek maatje. Binnen de Tjerke, met mensen die ik thuis een orgeles bijvoorbeeld haal. Of op een harmonium, een keyboard en een gitaar.
1: En, ja, misschien kun je wat chillen. Dat is ja. Wat meteen. En van de mensen die de radio onhakken, je het soms schreeuwen. Wat is dit voor foto? Wat zien je?
0: Nou, dit is juf Janneke. En dat vond ik heel leuk. Die speelt het cornet. En mijn hart bid ik naar de Leger de Squallen, waar ze lesjout gong. En had ze Pier Ben vregen. En die stond om haar heen. En die wie een ondachtige vertelt ze erover. En daar in het midden zit haar zwansje. En nou, dat weer zo aandoenlijk.
1: Aandoenlijk beeld.
0: Dus daar heb ik hele leuke foto's. En dan hebben we deze uitkeer.
1: En dan leidt er nog hier onder. Wat zorgen we daar?
0: Nou, dat is Simon Hoekstra. Die is al in de tweede helft van de zondag. Maar die is op een gegeven moment begonnen met trekzak spelen. En dat had er op een camping geleerd. Van iemand die daar altijd voor de toeristen spelen. En toen had hij ik hier aanschaft. En daar had er ja, even les op hem. Maar voor de rest had het hem zelf aanleerd. En hij speelde er in meer plakken. Skill hier, mijn stingers. Daar speelde het voor de meesten. En in hun griep. En dan is het Johannes de Heer, maar dat is ik in een inrichting daar, of een tehoes. Ja, en het is, ik ben toen ik even mij geweest.
1: Wat sprut je Jessa in on, in dit beeld?
0: Nou ja, de meeste job op achtergrond zit. Ik woest ik al net op een foto zet. Ik net een hele oorzicht. Maar hij is heel geconcentreerd bezig. En het is je lust, het is je leven. Ja, tuurlijk ik een keer me boven met al je attributen. Nee, om het op te nemen. Al ja, je maakt het muziek zelf. Je deelt dan een boekje uit wat ze mij als jongen kennen. Want die meesten is jonger dan al je mij.
1: En wat dat mooi.
0: Is zo leuk.
1: En dan hebben we nog Ian.
0: Ja, die kijk nog even mijn naam. Want het is een hele muzikale familie. In... die speel je al je wat.
1: Dit binnen hij, de mem en treien bij hen.
0: Ja, twee ja. Dochters. Ze had, die had al je blaasinstrumenten. Bij hij die had dat ik slagwerk. En mem die had ik nog een cornet en een, dus een saxofoon. Die Ben had cornets. En heel kritische jonkje die is kreksijswinnen. En dan mij dat. Ik krek eens in hij die dat ik slagwerk. Mij erop drumles.
1: En zo komt er, krijgen we een beeld bij de meesken, hè? Die muziekmeidje.
0: Ja. Ja, dat is zo leuk. En oeral thuis werd ze ik hun instrumenten steenhaar en werd ze oefenen. Dat is soms helemaal verstoppen. En ik ga echt wel moeilijke hoekjes om te fotograferen. Maar het is heel leuk. We gaan ze voorbij de sjerk. Dan gaan we een hele serie foto's. En die man, die stallen we daaruit. Die Westernijdsjerk. En die man, ik kan nog een collage maken van alle band die bij ons les hebben. En die oefenen in het dorpshuis.
1: Mooi, en, dat zo leeft, he, die muziek ja. in die dwarpen. En voor jullie, dan begint alles, ik bij Jim. Ja. En hoe begeerde Jim die mentjes?
0: Nathal Prins, die is altijd heel, die wiet van alles. En die had de nije wethouder regelen, of regelen, maar dat ze vreden. Had die het eerpen hier wonen, en dat doen we met linten erop knippen. En er werd wat verteld, zij vertelt wat. En we rennen daarna ik nog eventjes terug naar Westernijdsjerk. Want daar is Jan Bosselaar, de wargelist. En die vertelt daar nog wat, die wiet een protte verskeernis. En dus daar rennen we daar nog even heen. En dat werd gewoon een hele leuke media. En de band die speel je, die nemen ik even, die knippen de linten terug. En die nemen hun instrument mee. Dus die ken ik nog even wat speel je.
1: Leuk, wat een muzikaal feest. Ja. Jou en jullie bij Jim. Dan we praten aan Steven verder. Ik hoor wat er onder die benaambare ziel. Maar Johannes, we gaan eerst even naar muziek van The Loving Spoonful. Do You Believe in Magic?

0: Echt lekker je trog onder de muziek van de Love and Spoonful Do You Believe in Magic. Oh, die Warhols die het, kijk, heb ik even het, echt voor de mensen makken is om het dichterbij te brengen. Dus daar wil ik meer van weten.
1: Ja, want we zitten hier op tafel bij gasten om te vertellen door een tjerkenpaard. Onder oor denk Johannes Vogel van de tjerken in mijn naam. Warhols, Johannes, wat is dat in de tjerken in mijn naam?
2: Nou, een wargel, ik vertelde, ik kreeg even een woord. De meeste mensen weten het net, maar het wargel is ooit bedoeld, uitvoerd, om de muziek, de orkestmuziek, bij de gewone man te krijgen.
1: Aha.
2: En daarom ben de registers met fluit, viool en trompet en zo wat heen, en klarinet. Dat zit op een tjerkenwargel. En wij hebben zelf in, met name het grootste tjerkenwargel van Friesland. Dat is dus het eerste net, maar het is er één keer. Er zitten 1500 piepen in. En dat is 2 jaar geleden helemaal gerestaureerd. Maar de mensen die hebben. Ik mensen die in het kerk komen, behalve wargelisten, die hebben er net echt erg in wat zo'n wargel is en hoe dat al je werkt. En dat is heel bijzonder, eigenlijk spectaculair om het zo maar te zeggen. Maar dat wie ik maar de restauratie zag, daar staan de stekers voor, maar daar kennen wij geen, in, onder het kerkpaard geen mensen opleiden, want dat. Dat ken het, dat mooi net. En toen heb ik betocht, er is een doorgel. Dat is een heel iets wargeltje en dat kennen bingen. Maar ik grote mensen in elkaar zetten, hij is de traaiket hier een oude werk mooi. Dat heb ik toen wel hebben om dat zien te letten. Dat is net slagen. En nu is het slagen dat wij de hele december een kist mooi het doorgeltje hebben. Een bouwpakket.
1: Wat leuk. En wat hoop je nou dat we dan als meesten daar samen bezig binnen en jeugd. Wat hoop je dat dat opsmiet?
2: Nou, we hebben 2 verste wargelisten. En uw oudste wargelist, Omane de Boer, die is in de 80. En die heeft al meer dan 60 jaar die wargelist. Dat is van zijn 15 jaar. En ja, daar zullen we ooit een vervanging voor hem maken.
1: Ja.
2: En het zou zo mooi zijn dat dat een jonger persoon is.
1: Want merk je dat er net zo'n soort jeugddwang is met ruggel muziek?
2: Ja. En ik nodig hier wel eens jeugd in het piano of wargelspelen kennen. Zeg, kom je maar en dan zie je een slagen. Want het kerkpaard komt er een man en een vrouw. We zijn in het kerk met 2 jongens. En ik zei zo uit de gek van de man die kwam even te wargelspelen. Toen zei hij, zou dat kennen? Ik zei, ja zeker. Dat was Frederik Born uit Leeuwarden. En Frederik weet toen, ik denk 15 jaar. En die had het te pakken. Die zit op vioolles en die had een keer ergens bij West. En toen jaarde die wargelmuziek. Hij zei, ik wil het zerkwargel spelen.
1: En waar speelt hij nou?
2: Nou, hij leert. Hij leert bij de muziekskwalen in Frenscher. En de muziekskwalen van Frenscher, die broekt nou uw wargel.
3: Ja, want ze hebben hier wel eens rest. Want in Vials Riep is ook een jongen die heel fanatiek is en heel goed.
2: Ja.
1: Leuk, dus waar wit komt er nou wel weer een enthousiasteling.
2: Ja.
1: Maar dat wargel, hoe klinkt dat wargel? Want is het bouwpakket of komt er echt muziek uit?
2: Ja, daar komt muziek uit.
1: En hebben we daar toevallig een fragment van?
2: Ik heb het stuurd, dus dat is net toevallig. Dus als het woord is, dan is daar een fragment van.
1: Nou, dan luisteren we even naar.
2: Het bestaat uit 48 piep. Maar je moet het zo beginnen, het ben al je blokfluiten, maar niet tongen. Zo is het zo wat. En die worden, terug een toets in te drukken, komt er lucht in. Nou, en zo. Je kent er dus meerdere of mindere piepjes tegelijk.
3: Ze heeft dat orkest, dus gewoon een ingebouwd.
2: Ja, maar dit is natuurlijk mijn liedorkest. En bij u ziet, waar al zitten 1500. Dus daar,
1: dat is een verschil.
2: Dat is een verschil.
1: Maar zo klinkt het.

0: is toch genieten, Johannes? En dit, hoe groot is het wargeltje?
1: Nou, ik schat 80 bij 40 bij 60 misschien.
0: Nou, en dan komt er toch al een heel leuk loot uit. Ja. Dus mensen moeten er al even hinnen, die moeten dit even bouwen. Wanneer keer we erin?
1: Nijwieke sneuren, ont en mei sneuren tot we september, alle sneuren.
0: Alle sneuren?
2: Ja. En ben jij er dan?
1: Ik beschik je dat al, maar we hebben een schema voor de vrijwilligers. En ik ben in elk geval op de wargeldooi, wargelpaard data.
2: Ja. Oké. Okay.
1: En wat komt er dan in dit? Dan...
2: Dan doe je ook gewoon alle, en, maar alle gaas gaan het waren niet. Ja, zeker. Spelen. Met ja, jongen wat, ja, als het even oefening worst. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is de wijze waarop je talent ontdekt.
1: Nou ja, je maakt het net zo. Daar ben ik wel, ik weet wel van het cerken van vroeger. Dan weet er in je verste wargelist en dan mag net in je achter.
2: Nee, dat ken ik niet.
1: Maar dan hoor je ook geen, voor de toekomst komt er geen nieuwe wargelist.
2: Nee, dat zul je ook dus zeggen. Dat is dat reden dat cerkenpaard zo belangrijk is.
3: Ja, absoluut. En vanzelf moet je voorzichtig wezen met de wargel. Maar ja, ik ben net te voorzichtig. Nee,
2: dan mag ik wel eens even keihard de hals terug in.
3: Ik had dat ik een keer mooi maken. Ik stel net zeer weer. Maar dan weer dat zo'n jonkje. En die, nou, die hier al een peer hier een orgelles. En die wordt er even achter. Maar nee, dat kon vanzelf net. En ik toch heen. Ja. Hier is weer de takkomst van een kerkorganist misschien. Hè, in de dop gesmoord. Dus, nee, je maakt dat echt, dat is tegenwichtig.
0: Ja, en dat is ook de achterliggende gedachte van het tjerkenpaard. Jerk, dwarreniepen.
3: Ja, dwarreniepen. Vanzelf is een tjerken, dat is een bijzondere plak. Maar het is net, steeds maar, ja, dat je er alleen nog maar shit maaien, maar niks dwan maaien. En dat, daarom is zo'n bouwpakket zo prachtig. En daarom is kunst zo prachtig. En daarom is alles wat er gebeurt, dat maakt het tjerken als gebouw. Ik wat... dagelijkser, zeg
0: ja,
3: maar.
0: Heel mooi. En het meest kunt het hele programma opziek je wel van die 250 tjerken. Dat kan op de website van de tjerkenpaard.
3: Die is actueel mogelijk.
0: Dankjewel voor je komst. Douwe Visser, Floriske Gerritsma en Johannes Vogel.
2: Mooi. Dan moeten wij u zeggen, ja, van de verkoers. Ja, ik wip er even tussenuit. Ja. Ik ging lekker in Boedelon, mooi tjerken beschikje. Want dat is altijd, eigenlijk altijd was dorst.
3: Ja,
2: elk dorpje een tjerken even lekker omsturen. Ja. Dus wat je meek doggen, maar de tips die we joen hebben. Ik zeg hem een paar weken wel werd. Die je neemt de honneus waar. Die bloot je gewoon lekker streetbaar.
0: Werkpaarden en sierpaarden.
2: Van zelfs, maar dan is hij een kofkevotje. Get gewoon terug. Dank u wel voor het chin en een mooi weekend aanwezigen.
0: Doeg.
4: Segel Haas. Van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
5: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield dit verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
7: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Een grut Hiense sportspektakel in Harig. Geert dat wel goed met deze temperaturen? Nou, we zijn erbij. Hier staat ze, in Nooi in Friesland.
5: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen niet.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
15: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
8: Noi Friesland.
13: Erik Enema.

0: Coldplay.
1: Ja, dat is dan een van de gruttere hits van deze Britse band. Ja, dat is noemen The Hardest Part.
2: Van Tolve, om het in te horen,
3: Noe Friesland.
1: Het is nu 8 minuten oer tolven. Goedemiddag, van harte welkom bij No in Friesland. Op is sneuntemiddag. Ja, warmte en hinders. Schoenzee is geen goede combinatie. En een protte hinst-evenement van het weekend binnen dan ik oud zijn. Driving Gasalon in Harig gaat wel terug. Verslaagsters en Michel, hoe dat gaat, gaat dat wel verantwoorden. En verder is het juist de dive van het water. En daarom kost voor de morgen een stukje balliet op Sediek. En beukerjuf Neeltje houdt na 44 jaar op mijn lesjaan. Ze doet het in Achlem en haar het lijkt toch eigenlijk wel bij de jongsten.
4: Ja, die kleuters die lezen mij toch het beste. Het spontane en het eerlijke en zulke mooie momenten in de dooi. Ja, de kleuters, daar lijkt me in hout.
1: Nou, dat verhaal is dadelijk hier in Friesland. Maar nu eerst het waar, Jan Jongman, een hele goede middje.
5: Ja, ja, kijk, een hele goede middag. Nou, het is nu nog droog, het is kalm en rustig. We hebben de zinnen er regelmatig bij, maar daar had ik wat last van een hege bewolking. Maar de temperatuur rinnen vanmiddag nog op naar zo'n 28 op de Waadeiland. Dat is een 33 tot 34 graden meer de provincie. En er staat een zwakke, vochtige wind en die komt uit het westen tot noordwesten bij. En daardoor viel het wat neer en brotse gewoon. Jong en tannemende komst vanuit het zuiden bij op pittige rein en tongerbuien. En dan ken ik voor zware windpoesten zien zitten. Alvast even een waskoging. En vannacht is het ik weer klam en rustig, maar zijn 18 tot 20 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zinnen. In het eerst nog een hele lietse komers op een bui. En dan temperaturen rond de middag om de zon 20 graden. Later in de middag zie je de temperatuur onderuit. En als dan 23 tot 24 graden. En in de nacht 18 tot 19 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
1: Ja, hoe worden evenementen vanwege de warmte all lost? Maar Driving Gastelon in Harig die is gewoon getrokken. Ruud de hele verhaal binnen Ruud is bij haar hinders woonkam. Daar in Harig voor dit evenement, dat hele weekend wordt. Joost ziet de marathon op het programma, die is van de morgen al begonnen. Dus verslagjouwer ter plaatse is Auke Zeldenrust. Auke, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Erik.
1: Hoe is het er nou eigenlijk in Harig?
6: Nou, we staan hier nu op het terrein. En ik zag om mij heen dat de hinders nog draven. Het is een parcours mij. In eerste instantie zo'n dat 8 hindernissen wezen, maar dat is onpas naar 6. Ik zal straks nog even verder praten over de maatregels die hier genomen worden. Het is wel wat brotsig, hè? Dat zei u zwaarman niet krijgt ik. Maar ja, eigenlijk wat ik mij vertel, leert toch zowel deelnemers als de organisatie. Ja, het is eigenlijk een. Ja, gewone warme dij, elke van de snoek van de organisatie.
7: Dat klopt. Ik denk dat het gewoon een mooie, warme, simmerske dag is.
6: Het is wel wat brotsig, zei ik. Het is wel drukkend. Je hebt wel maatregels naam.
7: Ja, absoluut. Wij in elk geval dus van de 8 hindernissen hebben we inkwarten naar 6. We hebben tempo's is van de hinders hebben we omleeggebracht. We hebben de route in vervolg gemaakt. We zijn betierder begonnen. Dus oorzien zien we een jongen uren starten van de morgen. Nu zijn we zo'n uren starten dat we op tijd klaar binnen. De laatste tien hinders ben nu op dit moment in de baan en om hier noorden is het klaar.
6: Ja, en onderwijs zeg ik ook nog wetterpunten. Daar viert erop. Ik zocht dat hinders kunnen daar stoppen en dan krijgen ze wetter voor aan hinder.
7: Ja, alle deelnemers die mij zelf kiezen of dat ze dat nodig vinden dat de hinders kwalie onderwijs. Ze mogen gewoon rustig gewoon stoppen en dan kunnen ze steeds met de gitaar stilstaan en dan kunnen ze kwalie en dat krijg ik na de wedstrijd DNS, dan kunnen ze ook en we die hinders al hier verzwaren. En dan komen ze weer op temperatuur en op adem.
6: Vanwege de warmte is een heel soort get-joet dus net terug. Jim kan wel terug. Dat het nogal wat kritische loeren op social media. Hè? Vervelend, vond Jim.
7: Ja, dat is natuurlijk net leuk. Het is vreselijk jammer dat mensen net weten hoe het zit en dat ze daar dan wel meningen over hebben. En nou ja, dat krijg je dan wel door die hinnen.
6: Nou, onderling daarvan, het NVWA, het zijn de controlerende instantie, we moeten daar toch maar eens even zien daar in Harig. Dat hebben ze juist te dienen. En wat hebben ze gekregen dienen?
7: Nou, ze hebben vooral gewoon overal in een stallen tent, in een stalling, in een gruttehal in de manege, als de temperatuur aanvaardbaar weer. En verder hebben ze alle hinders, alle boksen en loons geweest om te zien dat de wetter onwijzig weer, dat het wetter skim weer. Nou, ze hebben. Er ben je nou op dit moment 201 boksen. Dus ze hebben ze alle hier besjongen. En overal weer wetter op twee punten naar één. Die we van mening dat hij in de gaten houden moest hoeveel had het hinder precies dronk. Dus dat kun je bijhouden. Had je elke uur naar je hinder te gaan en hem dan drinken laten en dan de armen er weer uit halen. En het oren hinder hier een armer en er zit wat kuil in. Die hier wat sapjes is, maar misschien kuil. Er zijn hinders die dat dagen.
6: En voor de rest, wie alles goed zet en VWA. Dus goed kunt verantwoorden dus. Dat kan ik ook vragen aan de veedokter. Die is hier ook bij. Er ben de fjouwerhuurd, Henk Ebbingen. Is het verantwoorden?
0: Ja. Tot nu toe gaat het prima. Ja, we hebben helemaal geen problemen gehad. Maar hinders die het oververhit binnen, die we eruit helling moesten. Nee, dus het is prima te doen.
6: Hoe zorg je eigenlijk dat een hinder oververhit is?
0: Nou, dan... dat heel erg is. Dan krijg je incoördinatie dus. Dus dan rent hij net meer regelmatig. En dan hel je hem eruit en dan temperatuur je hem en hartslagmeten. En dan beslis je van, nou, die kan beter stoppen. Maar we hebben het goed en het mooi maken, dus prima.
6: Heb je begrip voor het voor de mensen die zeggen van, ja, vies te warm, wat doe je hem die in de zon?
0: Iedereen heeft zijn mening natuurlijk, maar om deze omstandigheden is het prima. En wat ik zei is, ik ben natuurlijk atleten en ik ben goed getraind. En die eigenaar, die hebben er ik in belang bij dat ze een hinder net volhouden kunnen. Dus in die zin, omdat we het traject al inkwarten hebben, is het prima te doen.
6: Marathon is nog dwaande, in je oren is het clear en dan hoor je me ermee op even. Je voelt je goed aan, hè?
7: Ja, dat klopt. Dan houden wij ermee op. Dan is het siesta voor mens en dier.
6: En morgen verder, maar dat zorgen we dan wel.
7: Klopt.
6: Dank u wel.
7: Graag gedaan.
1: Ook een zelfrust daar dus in Harig bij dat Hiense spektakel. Olympisch retreatkampioen Antoinette Riepma de Jong wil in 2028 naar de Simmers spelen. Ze hoopt als baanhutfietster in Los Angeles bij te gaan om de ploegachtervolging. Dat zei de Rotterdamse in de NOS. Ze zei: het is een nieuw doel en een droom voor mij dat ik om werk kiesel. En een soort tietiestek, de jonge mijn retreatambities. Het is voor het eerst dat Riepma de Jong die ambitie uitspreekt. Haar volgers op Instagram zeggen al wel eens dat ze op een hutfietsbaan van Apeldoorn aan het trainen weer. Maar het doel ging het nog met name om het opdoen van ondervinding en testen wat de fysieke mogelijkheden binnen. Op de dijk fietste Riepma de Jong al langer. In mei debuteren ze daar in de Nederlandse hutfietsploeg. Bij een ongeluk op een Lollemerwaai bij Hitsum vannacht binnen twee motorrijders verwoenen rekken. Hoe dat ongeluk kreeg barrekoe is net duidelijk. Op het plak van het ongeluk gaan we een soort helptjensten. In elk geval een van de slachtoffers die barre trouwens slim verwoenen rekken soort in het wetterbedaren wezen. Ze zijn beide naar het ziekenhuis daar gebracht. Het was geworden achter de wedding onder professor Holver. Daar streed hij in Frenscher binnen Verlengien bij een brand. De brandwaard om een oerstrijden vannacht ontdutsen. De brandwaard schaalde al gauw op naar een middelbrand. In de korte oren tijd viel de brand onder controle. De scoren kon net behouden worden. En ik de jonkelizende wenningen en onlizende scoren die hebben skeer oproemen. Het is net bekend hoe de brand daar in Frenscher toen steen kon. Later in de nacht viel ik in de Pine Brand. Hier ging het om een onbewende wenning. De brandwaard hier deze brand vrij gauw onder controle. Dus hoe dicht bij de wenning een flessen met brandstof voen wezen. De politie biedt op plak om te onderzoeken als brandstichting eventueel ik daar de oorzaak vast heb van die brand dus daar in de Pine. Dadelijk komt denk ik vaak de laatste sneeuw van juni, want dat is de die van het water. En ik hoef vanmorgen op een sidiek lekker ontbijten worden. Eerst dadelijk. Hier is Latricia McNeil.

0: Ja, hij klinkt als een harde gramofoonplaat. Een kreek in het vinyl. Ja, dat is de Latricia McNeil. En Ain't That Just The Way. Elke laatste sneur van juni is het de dag van het Waad. Joert, we gaan een standje een keer stilzien bij de Waadzee als UNESCO Wrought Erfgoed. En dat begint met een moerasbrokje, een ontbijt vanzelfs op het dik bij het Waad. En een plakje bemachtigie is daarbij nog wel eens wat een uitdaging. Maar dat is Annette Westerslagen en die zit lekker te eten.
1: Ballen, yoghurt, fruit, sinaasappelsap, koffie, thee. Volle yoghurt, van biologisch dynamische yoghurt, van Max. Maar dat Max.
2: Dat want dat binnen is ik al je producten uit de streek.
1: Uit de regio, ja. Ja, ja, ja ik, soepen.
2: En hoe kom je er dan bij om hier te gaan zitten?
1: Nou, het initiatief van mijn boervrouw. Die hier een pikken misgrepen in eerdere jaren. Maar nu is ze mooi dichtbij. Dus dan zeiden we, nou, dan gaan we eens hier inschrijven. Ja. En ik kiet er, ja, wel van jet. In Warfum heb ik altijd zo'n maaltijd op de, of een ja, ontbijt op de dik.
2: Ja.
1: Maar ik vind het zo'n mooi plakje tussen Grijns en Friesland. Ja?
3: Ja. Renate de Bakkere, ik werk bij de Waddenvereniging.
2: Kun je vertellen waarom we hier moeten stinnen en vooral waarom die mensen daar zitten?
3: Nou, vandaag vieren we dat de Waddenzee weer het erfgoed is, al 17 jaar. Dit is de dag van het Wad. Dat vieren we elk jaar de laatste zaterdag van de maand juni. En dat vieren we met een ontbijt op de dijk.
2: Nou, er is aardig wat animo voor. Is dat elk ISA?
3: Ja, het is echt een ontzettend populair evenement heel snel geworden. Toen we een tijd geleden dit evenement in ons boekingssysteem hadden gezet, was het echt binnen 2 dagen waren we al, was bijna de helft al zowat uitverkocht. Dus het gaat echt heel hard.
2: Ja. En Nefis, is het net al innig hier op dit moment bezig?
3: Nee, zeker niet. We hebben 10 locaties in Nederland, op alle 5 de eilanden en op 5 locaties op de vaste wal. Ja, en dit jaar voor het eerst doen ook Duitsland en Denemarken mee. En daar is het ineens super populair geworden, want Duitsland heeft iets van 25 locaties en Denemarken iets van 3. Dus ja, dat je dus op ditzelfde tijdstip op 38 locaties waddenbreed lekker zit te genieten van dit prachtige werelderfgoed. Ja, ik vind dat echt uniek. Hartstikke mooi.
2: Ja, en dit is Santje en Ier. Is het gewoon elk Ierfeest of is dit dan weer een bijzonder Ier?
3: Nee, elk jaar staan we erbij stil dat we hier een prachtig werelderfgoed in onze achtertuin hebben. Ja, waar je vooral van kunt genieten. We gaan op alle locaties ook nog even een kleine wandeling maken. En de gidsen geven dan nog wat uitleg. Dus nee, elk jaar is het weer bijzonder. Want veel mensen nemen de Waddenzee op een gegeven moment ook een beetje voor, ja, als vanzelfsprekend. Van ja, die ligt er nou een keer. Dan denk ik, ja, maar het is toch echt wel een fantastisch gebied waar ontzettend veel leeft en veel vogels van gebruik maken. Ik denk, het is mooi om daar af en toe bij stil te staan, dat we dit toch wel mooi in huis hebben.
2: Ja, ja, wat voor mensen zitten hier dan al?
3: Ja? Ja, het is echt verrassend. Er zijn mensen van wat verder weg die er meteen een lang weekend van maken of een kleine vakantie of familie bezoeken. Maar ook heel veel mensen die hier in de buurt wonen. Veel uit Friesland, Noord-Friesland, Noord-Groningen. Ja, en dat vind ik ook zo leuk. Dat je gewoon met mensen die, ja, die de Waddenzee zelf ook zo wat in de achtertuin hebben, dat je dat samen zo kan beleven met elkaar. Dat vind ik echt hartstikke leuk.
2: Marieke Vellinga, Tweede Kamerlid. Jo, zit hier. Ik heb hem te ontbijten. Waarom?
4: Nou, dit is toch geweldig. Dit is de ervaring van het water. We hebben allemaal graag van genieten. Dus dit is een prachtige manier om de Yiddi van UNESCO Werelderfgoed te vieren.
2: Ja, ja, want Jo, haal wat op. Nefis Mie, wat heb je al hoor?
4: Ik heb een heerlijk croissantje aan. Lekker fruit. Al je lokale dingen. Ek. Dus dat is heel geweldig. Dat haak ik dus net al hier.
2: Nee. Ja, nou, lekker eten nog.
4: Dank u wel.
0: Ja, les spreken via Marieke Vellinga dus van D66, Kimberlid. Opname nou van PhD. Dit is I Won't Let You Down. Dadelijk krijgen we het waar. Night is er binnen een boetelaf zelfs. Ja, het bloot warm, maar er komt wel een omslag hoor. Gisteren dadelijk van Jan Jongman. Hier is PhD.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout, dat is alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: www.waanjoegedug.fm.
14: Half 1, Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend vroeg brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert een elektrische auto die nog altijd brandt uit de garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit, meerdere wagens gingen in vlammen op en dat veroorzaakte veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Nu is hij met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer, zon, wolken en een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
17: Voor een nieuwe Jeep
9: Heimer. Service en auto's is de Van Elsenier.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen we ons soms en naar zijn steen op stoel.
18: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
17: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neem.
17: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
12: Noe in Friesland.
19: Erik Enema.

0: Ja, de wereld van activiteiten is vanwege het hittewaar Ausein, Juster en ik Joert. Maar de Gaaslandse heuveltocht, een kuiertocht, door een ongeveer aantal kilometers, die het wel gewoon terug binnen bij hem, zegt hij, en hoe het er kreeg je het. Ja, en 44 hier het ze verklast hier, Neeltje Houtsma. Ze neemt Auski als beukerjuf van het Veenster, hier op een Veenster in Achelen. Ik dat verhaal, dat is dadelijk hier in de Noe Friesland. Maar eerst het waar. Jan Jonkman, een hele goeie midje.
1: Ja, Erik, ik met je.
0: Nou, het is wel brotsig, hè, op dit Zuid.
1: Ja, het is brotsig. En nee, vannacht hier dan ik al een warme nacht. En vanmorgen al een mooie rare sinds opkomst. Ja, maar bij deze en de hong wat onwaarse klikkers hong al in de loft. Het is meestal een teken dat het oedai en in de nacht net droog bloedt. Ja, nou, dat komen we direct wel even wat bij waarom. Maar we hebben al hege temperaturen. Ja, hier in Egemeriep zit wel op rond op 28 graden. Gisteravond zit ik al gastje in de 30 graden online. Laaksme 20 en heel. De Point 31 en heel. Dan Boord 20 en heel. Bakkenveen en Kwijm zit ik al op 30 graden. Vlieland zit nog op een noffelijke 25 graden. Nou ja, er zijn al bij verschillende koren, zou jong. Eén van de hitte, van buien. Nou, en dat zakinkt. En daar hebben we Joert en Jong hebben daar mee te krijgen. Nou, we hebben vanmorgen zitten maar nog in de zuidwestelijke stream. En er kwam warme, vochtige lucht dus kant op. Die vochtige lucht, dat had te krijgen maar een heel buiengebied wat boven de Noordzee en Noord-Holland leidt. Het kan dus, denk ik, krek net of al bereiken. Dan kent de westkust van Friesland bereiken. Want die buien, die loeken naar het naden daarvoor. En dat is binnen al buien met tong erin zit. En dan herinner de temperaturen. Ja, die herinner ik nog op hier. Naar zo'n 28 graden op een waadeiland. Dat is een trein van 34 graden meer de provincie. We zorgen wel dat de vochtigheid die luidt tussen de 75 en de 80%. Ja, dan viel het wat brotzig en neer om. De koperen ploert, ja, die verskoelt zijn utentrof wat achter de hege bewolking. Maar die hege bewolking had te krijgen. Maar die buien die door de Noordzee loeken. En die wind, die zwaar. Daarom, ik heb wat tussen west en noordwest en die is zwak uit en trog is even matig. Maar dat er als een zijn bijhoer komt of bijhoers langskomt, kan die wien of helemaal voortvallen of hij helpt nog even om. Dus het is even oppassen. Jong, en vannacht is ik nog lang warm, want jong om 8 uur is ik altijd nog zo'n 28 tot 30 graden. Maar dan neemt de kongers op tongerbuin, die neemt alweer daar vanuit het zuiden bij. En vooral in het tweede pad van jong en de nacht wordt de loft die wordt zeer explosief. Maar warmte en vocht, ja, er hoeft maar een vonkje over te slaan. En dan hebben we kommers op zware buien. Maar tonger en zeker kinderen dan ik windpoesten zien zitten. Tussen de 75 en 80 kilometer in de oren. En zeker dat die koude lucht uit die buien er naar beneden valt. Dus het is jong oppassen en goede zaken even in de gaten houden.
0: Ja.
1: Vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 20 graden. Het is weer zwitten en plakken. Nou, en ik denk net al woon je nog een maand een geboortegolf.
0: Nou, dat weet je net, maar nou, als door het saai is, dan leuk ik dat direct. We verwachten een soort wetter vandaag, Jan?
1: Als de modellen die gingen per uur op een deel, de ene keer jouw ze 24, 25, dan was 40 mm en dan was zo'n 8 mm. En het zijn buien, Erik, en het kan van plak tot plak verschillen. Ik bedoel, de kan bij wie spreken in de zuidwesthoeken kunnen strutten blank komen te staan, wil dat in het maat eerst niks valt. Hmm. Of krijgt door zo'n om. Dus ja, dat is gewoon de zaak. Nauwkaarten zaten we dat dan zeggen. Het is van tevoren niet te voorspellen.
0: Nee, nou, dan zullen we dat maar goed in de gaten houden, maat. En dan morgen, want ja, bekomt het dan wat?
1: Ja, nou bekomt het, maar dan ben we die buien, die ben we kwijt in de maand dit al. Die binnen dan al futlutsen. En dan hebben we meer droge duimen. Al wist ik van wolken en zinnen. En uiteen toch misschien nog eens even een sporadische bui. Want in het eerste. Ja, want de temperaturen die lezen daar nog op zijn heesten. Want de temperaturen die lezen in de maand. Dat is rond en midden. Dan om de 26 graden. Maar dan komt die westenwind er wat meer in. En hebben we op het eind van de midden temperaturen om de 23 graden. De zinnen er ook geregeld bij. En in de jong en in de nacht hebben we dan temperaturen van 16 tot 18 graden.
0: Nou
1: dan begint het wat noffelijker. Te worden om te sliepen.
0: Het krijgt wat draaglijker inderdaad. En dat is ja. Het beeld van de eerste dagen na je week, hè?
1: Ik ongeveer, ja. Maar het is rechtig. En dan zitten we mooi, maar wat een matelijke streaming. We hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen uit en terug een buiken. meer zal ik net wijzen. En mijn temperatuur liggen ze tussen de 22 en 24 graden. Maar in de nachten dan is het nog maar zo'n 15, 16 graden. Nou ja, zag Geert Vetsend, de temperatuur is hartstikke in kookpunt.

0: een beetje minder mocht om mij. Ik wou, ja, maar deze temperatuur. Jouw weer de zin, Jerst, van Siem en Sanne.
1: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Ont in oren.
2: No in Friesland.
0: Het is 12 minuten nog jou weer. Het is de 10e editie van de Gaasterlandse Heuveltocht. Troch waar in Wien, giet die troch. En in dit geval dus ik, maar het is warmte. Minke Molenaar is van de organisatie. En het de Kuijden zal voor een moment op een paasstuurt. Dat vernaam ik verslag jou, Ronald van der Pol. Doet hij in Bakhuizen nog aan.
3: In de voetbalkantine van Bakhuizen is de start van de Gaasterlandse Heuveltocht. Minke Molenaar, het is hier net heel droog, hè?
4: Nee, maar ja, de eerste mensen ben ik al fut. Ze mochten starten om 11:00. En normaal hier 15 kilometer moest starten om 11:10. Maar die mochten nou ik om 11:00 fut. Er waren heel soort mensen vregen daarnaar. En dat is logisch natuurlijk. Het is extreem warm de laatste dagen. Maar ja, aan de andere kant, we zijn blij met mooi waar. Dus positief bloeien, zoek ze. Nou, en het is geen marathon. De mensen beginnen rustig wandelen. En de geruste route rond ik nog terug het bos. Dus vandaar rond is ik nog mooi in de schaduw. Dus dat kan niet beter, zoek ze.
3: Ja, ja? Je gaat net even toch van matten we de tocht krassen.
4: Nou, zeker hebben we erover vergaderen. Ja, zeker. Dat is logisch nodig. Ik denk, ja, het wordt heet, de berichten binnen warm. Maar ja, dat iedereen kalm bloot en positief denkt. Ik bedoel, de meesten hoeven niet te draven. Ja. Het is natuurlijk wel op eigen risico, maar een echte wandelaar die draait zijn handen niet voor om, dacht ik, hè? Beetje warmte.
3: Ja, dan ben je nog net mensen onder de start geweest waarvan je dacht van nou, dit is net toeken in de kleding die je nou onhaar van, toch maar net.
4: Nee, zeker niet. Nee, ik ben echt wel geoefende wandelaars. Dus de meesten hebben echte wandelskunde, want je doet een petje op, je smarrie even in, je neemt voldoende drinken mee. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja.
4: En rustig wandel je. Het heet een wandeltocht. No?
3: Ja. Bij een wandeltocht, je trekt het beting van de route. Benny van der Meer, do bist de routeplanner van deze wandeltocht. Had het waar ik nog meespelen in de keuze die je maken ha van de route dit hier?
5: Nee, want het is even een. Je weet er nooit van hoe het waar is, die dag. Want dan moest het van tevoren wel even jeder kleren, hè, die routebobbel. Dus in principe maakt dat dus niet zo vol uit.
3: Nee.
5: Nee, wij verkuitsen het niet, wel is het niet om. We horen het zo gewoon. Ja. We heestens wat we verhoorden, dat is de tijden. Dat kan je verhoorden. Ja. Maar ooit is alles al kleren, dus.
3: Heb je hem dat ik die? Tijden verhoren?
5: Wij zijn flexibel wat dat betreft. En wij zijn van, oké, die van 25, bij mensen die wonen graag wat korter rennen. Nou, zo brengen we die naar 15 toe. Dus zo flexibel zijn wij om dat even te zetten. En dan, dat is dan de mogelijkheid om even jij er te starten. En dan ben ik meestal bij die weer zeer content mee. Ja.
3: Ben je hem lekker rondheen?
6: Ja, heerlijk. Mooi waar hebben we erbij. Goeie organisatie, geweldig. Hartstikke leuk. Ja, ja. Super.
3: Ja, net de wagen?
6: Nee, de beste dwang. Ik zit op mijn zaak. Je hebt 12 punten. Je kan zelf beslissen of het mooie mooi wagen of niet. En dat is de organisatie, ja, geweldig. Ze hebben perfect aangepakt.
3: Ja, ja.
6: Heel soort mensen geweest, die zijn ik ervan. Ik op mijn Facebook wel eens. Nou, ja, moet het.

0: hartstikke gezellig.
1: Koffie is toch hartstikke warm, maar dit waar?
0: Ja, maar er moet goede warme, ja, wat is het?
2: Energiedrank.
0: Energiedrank, als je de is goed verkocht. Dus wij doen koffie en thee.
3: Tja, nou, tevreden niet dus bij die Gaasterlandse heuveltocht. Kuiri, lekker in de bossen. Dat scheelt natuurlijk voor een heel lang. Na 44 jaar is het kleer. Neeltje Housma neemt Auskie als beukerjuf. Al die jaren zie ze voor de klas van het IKC, het Iepenfeenster in Achelem. En daarom organiseren we Squallen een Auskiesfeest. Verslagjouwer Matteo Mierema van Omroep Silt weer erbij. En praten we met juf Neeltje en ik met directeur Elke Hoekstra. En die vertelt hoe dit feestelijke Auskie.
4: Een mooie feestelijke ontvangst. Dus die alle ben en ouders van zijn Squallen, die stien haar op te wachten en in een grote vrachtauto is naar Squallen te brengen. En vervolgens hebben we haar op het Squallenplein ontvangen. Er is een namenbordje op het plein onthuld. Dat mocht ze zelf doen. We gaan een namenbordje maken voor het juf Neeltje Housmaplein van 1982 tot 2026. En nou ja, dat doen we gewoon als een soort eer met gewoon alles wat ze hier van deze locatie in Achelem betreft.
5: Zal jou haar ik missen?
4: Ik denk het wel. Ik ga haar net in zo lang meemaken, want ik ben hier in oktober pas als locatiedirecteur oorsteld. Maar in die tijd die ik haar meemaken ga, ja, denk ik dat ik haar zeker missen zal. Maar namen hebben we nooit niet bij de squallen. Zij tocht mij, zij betocht ik dingen die ik misschien nog wel verleden zou. Maar wie een heel belutsen leerkracht en die zullen we zeker missen.
5: Wat voor juf wie je wilt zien?
4: Juf Neeltje is echt nog een juf van het oude stempel, zou ik zeggen. Degene die het echt belutsen binnen bij de kleuters. En dat is haar passie. Ze zag ook altijd zijn van mijn werk leidt bij de kleuters. En dat wil ik graag zo lang mogelijk volhouden. En dat gaat ze vanzelf doen, hè. 44 hier als kleuters.

0: Ja, ik dacht vanmorgen, ik wist natuurlijk wel dat ze van alles bedacht hadden. Wat dat kost in de wandelgangen van mij krijgen. BMW en ik, ja, ze stond al in geheim houden. Maar wie ik hier van de BMW zei, was jongen, net een vestje, maar die het wel op pensioen. Dus toen wist ik al wat. Maar ja, het is gewoon heel leuk. Het is ook wel emotioneel natuurlijk. Maar ja, ik had altijd mijn soort leven dit. Ik ben begonnen op mijn 21ste. In Achelen, met mijn Famke natuurlijk. En toen ben ik begonnen bij de kleuters. Weet echt nog kleuterskwallen. Nou is basisskwallen. En in al die jaren is er een hele soort verhoren. Te vol om op te nemen. Maar ik ben nu aan 64. En ja, het werkje hier is heel mooi. Maar ik, ja, ik laat hem toch wel eens nog aan komen.
1: In 44 hier bij dezelfde skwallen. En ja, ik nog alleen als kleuterjuf. Waarom? Ja.
0: Nou, ik wou altijd graag vroeger al bij de kleuters werken. Dat leek me altijd mooi. Ja, die kleuters die lezen me toch het beste. Het spontane en het eerlijke. En ja, zulke mooie momenten in de dag. Ja, de kleuters, daar loopt mijn hart.
1: Kun je wat ik missen?
0: Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, ja.
1: Wat kun je missen?
0: De routine in de dag. Ja, natuurlijk de benen, de verplichtingen, de leuke dingen. Ja, straks ben ik thuis, daar ben ik een heel soort mooie dingen. Maar dat moet wel even op mij sympathie vinden.
1: Ja, maar jou bent net heel ondervat, want je had je eigen plein, had
0: ik
1: zo.
0: Ja, ik dat nog. Ja, dat wie wel heel, ja, het juf Neeltje Houtsmaplein. Nou, dat is, beter kist het niet krijgen. Ja, ik ben helemaal verrast.
1: En dan als laatste, je ging dan nou mijn pensioen,
0: ja,
1: ging dan naar Dwan.
0: Nou, eerst niks. Eerst vakantie en dan zie ik het wel. Ik heb niks in de planning. Het is net zo dat wij dat ik mijn hele dag vol mooi zie of een hele week. Ik ging, we hebben een paar bedprocessen, dat is heel leuk. En er ben van wat vrijwilligerswerk, maar ik zie het wel.
2: Ja, ze is heel erg net vervelen, liek het mij in elk geval. Neeltje Houtsma, wie dat is, ze houdt dus op. Ze is op hoon als bekerjuf van het Iepenfeenster in Achelen.

0: Er zit wel een country feel van dit duet van Sam Fender en Olivia Dean. Ja, ze noemen Rain Me In.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, het is sneeuw in Friesland, de hele dag. Maar dat is in de titel van dat prachtige programma dat van weer op de radio die hebben wezen zelf.
2: Ja, dat hebben we dat goed keer, nee.
0: Mooi dan? Ja, nee, dan kun je net verzinnen.
2: Nee.
0: Hebben we dat toch familie?
3: Nou ja, ik moet eerst even vertellen dat de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond, de KNKB, alle keerswedstrijden oorlast had voor, ja. Voor deze dag. Ik denk dat dat een verstandige beslissing is.
0: Ja.
3: Ik heb niet schreef Jan Jonkman bij in het programma. Het koe ik nog wel eens heel oorzaar in de moeite waar.
0: Ja, dat is pas vannacht, hè?
3: Ja, maar we horen het al hier wel bij. Want het zou misschien komt het theater. Nou,
0: ja.
3: Hoe dan ook, toch toch we wat omkeert zijn. Wist al nog wat de CFK is?
0: Ja, de Christelijke Federatie Kaats. Christelijke Keersbond in elk
3: geval. Ja, precies. Ja. Die heeft exact 60 jaar bestaan. Van Jorritje Fjouren, 30 tot Jorritje Fjouren, Jorritje, toen is officieerd met de KNKB. En nou krijgt die CFK toch ook een eigen hoekje in het Keersmuseum. Ik heb begrepen, 6 bij 6 meter, zodat die historie van die CFK toch ook weer eventjes daar uiterin komt. Dat is mooi. En ze bent wel een reunie en een wat verhalen komen akkoord zijn. Daar zal ik het even over hebben. Maar Twa Belutsen, Aad de Westra, hij wie is kiertsjochter bij de CFK, komt uit Belsum. Wally Brouwer, toevallig van oorsprong ook een Belsumer. Hij wie haar bestuurslid van de CFK. En wij hebben een mooi verhaal, dus ja. Die vertellen we dadelijk. Nou ja, en verder hebben wij de jukeboxen van Fokke en van Rijn. Voor het laatst, Juwet, voor de zimmervakantie. Want na een week is het 4 juli. En dan beginnen we met Zimmer in Friesland. Ja. En dan doggen we oren rubriek, is dat vrij ze vrij. Dus die ben je eventjes voor het laatst. We hebben een prachtig pronkje in aanbieding. Maar dan wist Erik het allerbelangrijkste in ons programma.
0: Dat is
3: ja, draai maar even omheen. Dat is de muziek. Dit komt uit de jaren 60, 70 en 80. Was nou Fadi Just, dat eerste plaat, die komt uit? Denk dat, de kokkes?
0: Het hier?
3: Decennium?
0: De jaren 80.
3: Ja, precies. Komt dit jongetje 84.
0: 84.
3: Mooie 84. De Summertime van BZM. Want ik denk, ik mag toch beginnen met een Simmersplaatsje. Dat kan het ook.
0: En Fleurig, dat noem ik
3: ernaast. Toen een keertje en Fleurig, het moest daarna. Nou, die eerder. En orenplaatsjes, de jaren 60. 06, 20, 4, jongen, jongen, 1, jongen, jongen. Of de app van de Omroep. Kom maar terug, we hebben er zin aan. Nog 3 seconden voor die, Erik.
0: Ja. Nou, dan zeg ik danke wel, Geert.
3: Oké, jongens.
0: Schitterend. Dit wie Nooie Friesland. Wij melden u zelfs op de site en op de app wat er nijs is. Zeker ik hoe het waar, want er zit toch wel wat onder te komen. Misschien valt het Oudai of Van Joen nog wel wat aan. Maar Jan Jonkman weer dat wel duidelijk in. Er komen inderdaad beste tongerbuien. Die zullen vannacht meestal iets komen. Maar goed, horen wij van die in de gaten. Dit wie Nooie Friesland. Ik wens je nog een hele mooie sneeuw.
1: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielet.
5: Wat voor vakanties is Toon net gauw vierte?
6: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stond Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
5: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? En wij maken de beesten een indruk op die.
6: Johan en ik binnen op ziek naar een mooie vakantieverhaal.
5: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
6: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
7: Hasta pronto.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar
13: uit.
12: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: En dat is nou het leuke van sneeuw in Friesland. Waar of geen waar, we zijn er altijd, we zijn fleurig en we hebben er zin aan. En we draaien heerlijke platen uit de jaren 60, 70 en 80. En dat doen we op 10 fysiek, is bij u zo'n vreugde. Vertel eens waarsbeest, waarsbeest en waarsdost. En dolder die prachtige plaat bij u 10 decennia. Wij zijn te berikken op 06 20 24 Jochen Jochen Jochen of de app van de Omroep. En we zijn er door exact 3 minuten.
17: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
18: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de voor Elsen hier.
19: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
25: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.

0: Sinistriel, She is Stealer op het album Made in the Mist van BZN het Jongetje 84. En dat weer dit plaatsje, de Summertime.
1: Sneur in Friesland.
0: Het is 10 minuten door in. Jawel, dit is Sneur in Friesland. Het is zondag 20 juni 2026. En wij zijn er weer 4 lang met nostalgische, sfeervolle muziek. Met de jaren 60, 70 en 80. We nemen je weer mooi op muzikale reis terug die decennia. En wij zullen ook nog even praten over een bijzonder initiatief van oud-CFK-keertsers. Die komen hier dadelijk in de studio. Ja, de KNKB had alle partijen voor jou het allast vanwege het waar. Ik denk dat dat een hele verstandige beslissing is. Met het budget dat wij Helco Broersmek maar even een vrije dag doen hebben. Ja, Jonkman is er wel. Hij komt om lieke nog Jelwe Soijzen met Wie kan je waar berjocht. Maar vanzelfs is er die heerlijke muziek. We krijgen weer mooie platen uit de jukebox van Fokker Veenstra van Frensier en Rijn Vallinga van Bolzert. Maar we hebben weer een schitterend pronkje in de ombering. Maar werd het om git binnen platen die stookraak jaren worst. Vertel u eens waarsbist, was dost. Zeker met het warme waar ben we er altijd heel benijd naar. Maar docht er vooral die favoriete plaat die de jaren 60, 70 en 80 bij. Dat kan een plaat wezen van die cels, van een oor, Samar of met een bijzondere reden. Dat is de leuke herinnering. Zet hem er maar bij. Wij mogen dat graag lezen. Kwart zijn. Gimme is mij op reis. Terug de decennia 60, 70 en 80. 06, 20, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Op broek de app van de Omroep. Dit is Ontzijs Oeren op radio, televisie en internet. Sneun in Friesland. We geven rond een jongetje Fjouwen 60. Ach, ach, ach. Vrije letter, hoe is het Songfestival? Sandy Show is hier. Goeiemiddag.

0: There's always something there to remind me van Sandy Shaw. Komt dit jongetje van jou, de 60. En ik zei het al, traaie letter, moes op leerte voort aan het Eurovisie Songfestival. My Puppet on the String, wat een heerlijke herinnering toch, hè? Machtig mooi. Ik pak even een eurootje erbij en we gooien hem in de jukebox.
1: De jukebox van Fokker?
0: Zeker, dus de jukebox van Fokker. Ja, het is een beetje, toch ik wel een beetje dubbel moment. Maar ik zei ze, Fokker, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want ja, ik zei ze daar straks net om het na je week. Ik zei ze daar dadelijk om het 22 september. Augustus bedoel ik.
2: Augustus.
0: Ja.
2: Goeie vakantie.
0: Maar wat zeg ik nou? Dan wie is in de week op Ameland?
2: Ja, klopt.
0: En toen denk ik, dan zit hij nou in Frenscher. Maar dat is net zo.
2: Nee, we zijn eerst al even in Frenscher geweest, maar we zijn al in Oudermidden.
0: Aha.
2: Gaas gewoon,
0: heerlijk even. Ja, heerlijk. Man. Ja, prachtig. Daar heeft de accommodatie hier, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja.
0: In Holland bleef hem daar?
2: Nog een
0: weekje. Oh, lekker man, heerlijk.
2: Ja.
0: Nou, wat is betreft blijft het tot 22 augustus hing hier, Fokker. Het maakt het dus niks uit, jongen.
2: Ja, dat is wel een mooie jou hier.
0: Ja. Ja, lekker man. Maar het goede nieuws voor u is, Fokker, dat er een geweldige plaat die zocht heeft in het jongetje in 63. Vertel eens, help u te dreamen, Fokker, wat wordt het?
2: Ja, Vacation van Connie Francis.
0: Ja, nou ja, dit is nou weer typisch zo'n plaatsje waarvan ik... Dan maak hem eerst jaren en dan zeg ik, oh, dat is het, ja... Maar dat heeft ze dan toch paraat, hè?
2: Ja, die kennen die het moeten zo'n beetje opbouwen. Dus ja. Dat vloekt zo'n bloed inderdaad.
0: Nee, wij leunen daar met vreugde op, Fokker. Dat moet natuurlijk wezen. Vacation, nou helemaal... En toepasselijk, hè?
2: Ja, heel toepasselijk, ja.
0: Fokker het vacation tot 22 augustus. Hoera, hoera.
2: Ja?
0: Bist nou. Eindelijk van die surpiet op een sneuwte midi af, Fokker?
2: Oh nee hoor.
0: Van mij.
2: Dat is zeker mooi.
0: Nee. Het is ook net zo dat wij Jim eruit, maar dat is nog een keer in de simmerperiode door we wat andere dingen bij de Rome. Oh, dus dan passen we
2: dat
0: even
2: ik
0: op.
2: Over het talking.
0: Ja. Fokker, ik wens je daar een geweldige tijd in Oudemarm. En was ik met dorst van Simmer, geniet je ervan. Door de groeten aan Titi. En wij zullen daar 22 augustus weer.
2: En een goede Simmer, ik zie
0: bij Doris Best, Fokker, 22 augustus.
2: Yo.
0: Yo.
1: De jukebox van Fokker.

De vraag wie Jan-Connie Francis, hoe spel je het woord vacation? V-A-C-A-T-I-O-N. En dat is dan de jukeboxplaat. Het is jukebox van Fokke Veenstra. Nou ja, zo nou en dan moeten we even rondkomen op de zaken die het vorige week spelen. Jan Dirk die herinnert zich er even. Het is feitjes om dat wij vrienden week net on het plaatsje daar kwamen wat hij graag jaren wil. Dat is altijd het duivelse dilemma van de programmamaker op deze sneutemiddag, Jan Dirk. Want ja, we hebben wel eens wat de volle fysiekjes en dan moeten we wel eens een keuzematch. Wij nemen dat duivelse dilemma's, maar gelukkig binnen we er alle weken. En ik heb het aan het eind van de rit weer even helemaal rjocht loeken. Hier om deze plaats. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: nostalgie op de sneunte midi.
1: Mijn muziek uit hier een 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: 0620, 4, 9, 9, 1, 9, 9.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep-app.
2: Steun.

En we hadden een beetje kleertje in de categorie vergeten plaatsjes. Komt dit jongetje 72, Summer Breeze van Jim Seals en Daryl Crofts. Ik een beetje een vergeten duo, maar net bij Johan van de Tienje, die woorden het plaatsje nog graag een geërre. En dat doen wij graag. Het is ondertussen 4 minuten voor jou verdwaan. Dadelijk zullen wij praten over de CFK. Misschien binnen er mensen die denken, nou praat hij wart al, maar we lezen het al hier uit. Dat komt al hier kleer. Maar eerst nog even dit. Ja, dat is leuk, maar misschien. Ik kreeg nog een echt origineel kaartje. Ik heb een postbak hier bij de omroep. En dat postbakje, de gluur ik, dat is een soort standaard, want jij wellicht autistisch op mijn leeftijd. Gluur ik alle keer dat ik hier bij de omroep ben, toch even in. En joggen en joggen van de 100 keer luidt er niks meer in, want alles gaat digitaal. En wat komt er bij mij binnen? Dit prachtige kaartje vond ik van de morgen in mijn postbakje. En dat is al komstig van Marc Thibaudier. En dat moet ik even uitlezen. Marc Thibaudier, dat is een meervoudig gehandicapt jongen uit Dolsterhuizen. En hij heeft maar één grote passie en dat is de voetbalclub Dolsterhuizen. En wij zijn het joel geweest van de kampioenswedstrijd van Dolsterhuizen. Daar hebben we bovenop zitten bij de radio. Maar ooit een keer ben ik eens een keer te gast geweest bij Dolsterhuizen. Toen stien ze onder andere, wie het vorig jaar. En toen zei ik, dit werd nooit wat je met die voetballerij in Dolsterhuizen. En Marc Thibaudier slacht pikkel het waarom. Hij zwaait hooi beste keer van toen een oorlier verliezen. Hij jou bij ons geweest, maar bij de club Dolsterhuizen. En toen stien we er net goed voor. Maar nou binnen we promoveerd naar de derde klasse. Maar praktisch dezelfde ploeg. De hartelijke groetjes komen van Marc Thibaudier. Marc, ik hoor van jou. Super mooi. Het kaartje krijgt een prominent plak in deze studio. Dus wil ik verzwaren. Tige dank daarvoor. Dan is het 12 minuten voor jou verdwaan. En pak ik toch eventjes het volgende plaatje erbij. Ach, wat een heerlijke simmerse klanken binnen dat toch wel. Peter Rekker vregen te doen. Hij zou graag een plaatje van Paco, my amor, de mis amor. Dat mooi we graag heren in deze simmerse omstandigheden. 0620, jou en Jochen, Jochen, Jochen, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. Dat binnen de noemers Westies Brikkenkist voor dien verzicht.

0: Het liedje dat hier het al het jongetje zo is, een drie zoen je net zei. Hij is in het Frans, wat ik eens zongen terug. Edith Piaf, dan heet het La Voule. Maar de popversie van Amor de Misamor, die komt het jongetje in 89 in opname van Paco. En dat is de versie die je niet krijgt, Jan.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saai te horen.
2: Steun in Friesland.
0: Als je nou een actieve keerser vreeg is, wat wie dat eigenlijk? De CFK, dan zie je naar alle gedachten net weer de wetje doorhouden. En toch zat die CFK 60 jaar lang prominent deel uitmaken van de keertsport in uw provincie. CFK, dat zit voor Christelijke Friese Kaasbond. Oprichtte in jongetje 94, fuseert met de KNKB in jongetje 94. De CFK had dus precies 60 jaar bestaan. En Aten Westra die had jarenlang skiertsjochter west bij de CFK. Wally Brouwer maakte deel uit van het haardbestuur. En ze zitten ook beide in een wurgeroep die het 60 jaar CFK betinken wil. Ze krijgen namelijk een eigen plak in het Keertsmuseum in Frenscher en der matten eigenlijk nostalgische verhalen bij verteld werden. Waarom, hoe, waar en wanneer, dat zullen we nou jaren, want ze zitten juist bij u in de studio, Aten Westra, Wally Brouwer, van het welkom.
3: Dank
0: bij de Belsemers, hè?
3: Bij de Belsemers.
0: Ja, man, zees.
3: Ja.
0: Dat wist ik van Wally wel, maar van die net, Aten.
3: Nee, maar in Belsem hingen we een christelijke school, dat weer de Christelijk Nationale School,
0: ja.
3: De hervormde school. En Wally ging op de hervormde school en ik ging op de Christelijk Nationale School.
0: Dus daar zie je het ook nog verschil in.
3: Daar zie je het verschil
0: in. Maar in Keertsen hoop ik toch wel bij dezelfde CFK, hè?
3: Bij Keertsen bij dezelfde CFK.
0: Ja, nou, laten we het daar vooral over hebben, want dat is natuurlijk een stuk historie die uiteindelijk, ja, mooi dat deze Wally een beetje herkenning krijgt, want nou krijg je hem eigen plak in het Keertsmuseum.
4: En nou, dat is natuurlijk, nou, maar nou hier een beetje inklaard worden, want ik bedoel, er staan twee punten op de tijdlijn. Nu had je 34 oprichtingsdatum.
0: Ja.
4: En 1 april nu had je 94 fusie met de CFK KNKB.
0: Ja.
4: Dat zijn twee punten die we neemt in het hele tijdlijn van het Keertsen. En wij vinden natuurlijk die 60 jaar geschiedenis die de Lloyd die we met elkaar beleefd hebben, wel een prominenter plekje hebben in het Keertsmuseum.
0: Wat vinden we, want ik kom natuurlijk wel eens in het Keertsmuseum, maar wat vinden we nou op dit stuit van de CFK in het Keertsmuseum?
4: Alleen die twee momenten staan.
0: Dat is het wat we zeggen.
4: Is
0: en hoe worden die markeerd? Wat zorg ik dan?
4: Je ziet de datum en je ziet de einde van de 1934 met een wandbord. Met dus dan de bestuursleden nog een van de KNKB en de CFK.
0: Zo ik belutsen werden bij 60 jaar CFK, ik zou zeggen ze tamelijk zutterig, of net?
4: Zutterig, ja. Dat vinden wij eigenlijk, Justus.
0: Ja, dus daar ga je hem onder bel lutsen bij het Keertsmuseum?
4: Nou ja, al lang leeft dat natuurlijk al. En natuurlijk, je wil net apart wezen, een aparte status. Dus, maar uiteindelijk, nou komt het besef natuurlijk, die 60 hier, die heeft natuurlijk wel een behoorlijke status.
0: Ja.
4: En daar zitten al je verhalen achter.
0: Zeker, zeker.
4: Dingen. En nou, daar moet eigenlijk een prominent plekje komen.
0: Ja, en dat is nou Tassoin?
4: Nou, min of meer wol.
0: Maar jongens, kom op, Bram Bollema, ja. Voorzitter van het ik zou zeggen de voorzitter van de CFK, dat hier die wijze kent. Maar het is een CFK-keerster die het voorzitter van het museum is.
4: Dat klopt helemaal, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Natuurlijk, wij beginnen nog met natuurlijk, die 60 jaar met een tijdelijke tentoonstelling waar we in reactie.
0: Ja.
4: Met een reunie erachteraan. En natuurlijk ook de verhalen die er nog leven.
0: Ja.
4: De mensen die nog verhalen hebben, die willen we graag oproepen om hun aandeel te doen.
0: Ik heb er even een uitleg. Die verhalen binnen de legio. We pakken er straks even een periode. Eerst eventjes naar de organisatorische kant van de zaak. Want Aten Westra, er is een werkgroep die te mij dit item dwanden houdt.
3: Ja.
0: Binnen dat al jaar oud CFK's?
3: Een protobol, verder van de graven, en Rensje Stiensma ondoren.
0: Ja. Neem eens even een paar namen, hè?
3: Dan neem ik een paar namen, dat in prominente keertjes in die
0: ja,
3: team.
0: Ja, zeker.
3: Ja.
0: Ja. En wat docht die werkgroep nou precies? Waar ben die mij dwanden? Want ik geef verschillende dingen. Reunie, verhalen, museum. Wat doe je?
3: Nou, we hebben eigenlijk drie hechte punten. Dat is dus eerst het Keertsmuseum, waar wij graag een prominent plakje gaan willen.
0: Ja.
3: En dat slag het voor je. Maar ja,
0: die komt er net onder u, dus waar ik mooi voor.
3: Daar zit ik net doorheen.
0: Nee.
3: En dat willen wij dus organiseren in april van het komende jaar.
0: Ja, en wat wil je dan organiseren? Dat plakje van je, liever ze officieel iepende wordt?
3: Ja, en dan houden wij dus daar een tentoonstelling.
0: Ja.
3: Waarbij de CFK duidelijk in beeld komt. En waarbij een paar highlights, dat we zien letten van. En dat weer nou de CFK.
0: Ja.
3: En wij verzinnen daar echt een plakje.
0: Ja.
3: Nou, dat is één.
0: Ja, twee.
3: Het tweede is dat we daar graag onvast koppelen willen een grote reunie. Wij hebben in de afgelopen jaren ook wel eens wat reunies houden hier en daar in Belsum en in Moraleusus onder oren.
5: Ja.
3: En dat weer altijd wel treffelijk. Maar nu wij dus die tentoonstelling krijgen in het Keertsmuseum, daar heeft een grote reunie bij. Dat kan aan de orenkant van de dik. Dat is een grote kerk, daar kan die reunie wel plek vinden.
5: Ja.
3: En het tredje, waarvan ik eigenlijk een beetje de motor ben, is dus een verhalenbondel samenstellen.
5: Ja, precies.
3: En die wordt er dan ik uitjongen.
5: En die wordt er ik uitjongen. Oké, dus dan moet ik even zeggen. Nou ja, dat museum, daar ging ik vanuit, dat komt clear. Dat, die size bij size, die is 36 vierkante meter. Dat moet, het is net zo hele grut, dat museum, weet ik ook wel, maar dat moet kennen. Hè? Ja. Maar dan die reunie. Hoe bereik je al die CFK's? Hoe doe je dat?
3: Ja, nou, dat weet Wally.
5: Dat weet Wally, ja.
4: Onder andere dit in medium natuurlijk, om de mensen op te roepen natuurlijk, die dan toch wat mooie delen willen. En natuurlijk, kijk, we hebben het Keertsmuseum het al eens geholpen om via Facebook een oproep te doen om bijzondere voorwerpen, keersvoorwerpen, die in die uitstalling te plakken gebracht worden.
5: Binnen er wel die typische CFK-voorwerpen dat het om keersing gaat?
4: Nou, Alex, net zo volle bijzonder.
5: Nee.
4: In het oude Keertsmuseum hier een vitrine met al je prijzen en medailles en orde dingen.
5: Ja, die bij de KNKB ook. Dat is zelfs niks der CFK.
4: Dus die de hele depot zit er vol van. Dus daar zit ik niet in op te wachten.
5: Nee.
4: Maar die mooie prijzen, die krijgt zelfs een Aldehoven en een Van Aysma Telegraaf, die dingen, die ontberen wij. Er is wel een zilveren wandelbal van de CFK.
5: Ja.
4: Die zit ik natuurlijk in de collectie van alle zilveren ballen die ik al in het Keertsmuseum binnen.
5: Ja.
4: Maar dat ben ik wel de enigste mooie voorwerpen. Dus dat is een beetje een manco van ons natuurlijk. Neem het maar aan. Ik was laatst bijhouden, dus weer de eerste prijs van een dameswedstrijd binnen de CFK. Kreeg een vrouw een flesje shampoo.
5: Een flesje shampoo.
4: Een flesje shampoo.
5: Heel fijn.
4: Heel fijn. Dus zulke dingen. Nou ja, en we kregen ook vaak natuurlijk, als je bij de middenstand losgongen, dan krijg je natuurlijk vaak winkeldochters die wij dan nemen, natuurlijk, die al heel lang in de winkel staan. Die kregen wij als een stukje sponsoring, konden we als prijzenbroeken natuurlijk.
5: Oh, wacht even. Winkeldochters als prijzenbroeken?
4: Ja, juist. Dus bijvoorbeeld draaien kandelaars.
5: Hè? Oh.
4: Die waren dan.
5: Ik ken heel hoop beeld bij winkeldochters.
4: Die kon net verkocht worden. Dus nee. Dan ging je bij de middenstand los om een stukje sponsoring weer dat al in je steed natuurlijk.
5: Verschrikkelijk, ja.
4: Zulke dingen.
5: Ja.
4: Nou ja, daar waren een heel soort mensen daar al een beetje content mee.
5: Ja. Dus je mag dus je achterban van vroeger, zeg maar, zijn te berikken. Hè? Want als nou bijvoorbeeld nou naar het Keertsjust en dan is er eigenlijk. Ja, het gaat net meer over de CFK. Hè. Ik had het niet mooi maken dat je hem fuseren. Toen wie ik verslaghouder bij de omroep. Toen ging het erover. Het gaat er net meer over. Het is volslaan in een geheel worden. Hè.
4: Ja, klopt helemaal. Ik ben lesersnoen in Stiens. Ik kwam familieletje in. En die vroegen mij, kist die in die wollen? Kist door Herman in het midden maar wel?
5: Ja.
4: Ik zei, ja natuurlijk. Het gaat mooi maken in mijn periode. Ja. Er was vroeger toch ook nog een andere kaasbond. Ja. Kreeg een familielid van mij. Die in 2000 gebeurd is.
5: Ja.
4: Dus dat zwaait wel wat. Dus.
5: Ja, en dat bestuurde lang haar bestuurslid van die club in Herman en Miedema. Ja, nou ja, die kent wel even. Dat weer een hele goede keerster bij de KNKB. Over verhalen sprutsen. We dippen straks even een paar verhalen op mij in wol nemen. Want ik heb direct nog een paar, kan ik je vertellen. Maar ik stel voor dat we eerst even de blik rjochtje op een oren sport. En dat is het vierleppen. Daar is een soort Jesse Steenstra-dwander. Hij luistert alleen nog naar de namen van Germ Terpstra. Hij komt in Tjom, springt door de 22 meter en Tineke vliegen die er vanuit tjoegen dat nog volle verder kan. En dus zei Tineke, er moet even een plaat voor hem draaien worden. Dat Nederlands record, ze schreeuwt zojuist, dat zil hij verpulveren. Dat zit nou nog op namen van Jacco de Groot. Omdat hij zijn gewone jongen bleef, zonder sterrenlures gun ik hem dat record enorm. Ze zei Tineke, vliegen zelf ooit een geweldige vierliefde. Speciaal voor Germ deze plaat, I have the Tiger van Survivor. Gratig het kind rond de klok van 13.1330. Alvast bedankt, Noffelijk Wiekel. In de groetnis van Tineke Vlieger. Het is 13.40, Tineke, we hebben het rijden. Hier is de Eye of the Tiger voor Dying Germ.

0: In de categorie echte sportplaatsjes zit Gieter en ik weer een boogstilm. Maar even constateren, en Eye of the Tiger van Survivor, of fysiek van Tineke Vlieger. Bij u in de studio nog altijd twee leden van de CFK. Aten Westra, Wally Brouwer, die binnen bij ons te gast. Ze willen een reunie organiseren van oud CFK-keertjes. Als dit juist in de beste oud CFK-keertjes, meldt hij ons, hoe ik zei ze. En er moeten verhalen komen en er komt een uitstalling in het Keertsmuseum. Maar die verhalen, dat is eigenlijk al het, dat vind ik eigenlijk het mooiste gedeelte. Ik begin Aten Westra dan door. Want ik ben ooit een keer, ik denk dat het 92 of 93 geweest had, als verslaggever afvaardigd door de Omroep Friesland, de bondspartij van de CFK.
1: In Tjom,
0: ja, alsjeblieft. En wat wie er aan de hoorn, de CFK-keertjes weer een lulk.
1: Ja.
0: Lulk op de Omroep, want die bestegen te min aandacht onder het CFK-keertje. Ja. Werd ze misschien theoretisch gezien wel een puntje in, want we die aan alle partijen van de KNKB en zo nou en dan zien van de CFK. Dus die in een punt. En toen kwam Geert als freelancer bij... Bij die bondspartijen, toen weer er een boycott. We moeten net mee maar met praten. Er is onkonkelen en dien en vochten en knokt en weet ik veel al die nou Belsum zelf woont, want die woont in die tijd heel vaak. En toen moest Henkie Tuninga die weer de onwist om mij te wutten steen. Nou, het is toch een prachtige herinnering, of net dan?
1: Ja, schitterende ja. herinnering.
0: Maar ik kwam wel eens geregeld bij CFK-partijen. En ik zei bij altijd zinnelijk hoor, de wordt hier meer vlokt op die CFK-partijen dan op de KNKB. Ja. Nou, dat heeft toch wel schiertsjochter een keer mooi maken, hè?
1: Ja.
0: Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik heb 25 jaar schiertsjochter best. En meestal heb ik de eerste klassen. En de eerste klassen op een gegeven moment in een partij in Nes.
0: Ja.
1: Jan Vester, weer de grote man.
0: Zeker.
1: Een geweldige goede opslager.
0: Ja, absoluut.
1: Praat nog altijd mooi met op een pc. Ik een geweldig man. En hij hier daar altijd geweldig goed voorkoor. Een smoekterhandje. En daar waren ik geweldig keert, maar daar waren ik vlokt.
0: Ja.
1: En nou, dat roept mij hoor, de hegeskoeg. Dus op een gegeven moment...
0: Ja, ik weet nog van welke squallas komt, dus dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja. ja. En op een gegeven moment dacht ik, maar Adel, dat kan ze net. Dus ik zei, jongens, we houden op.
0: Hoor op.
1: En je moet even bij mij komen. En er kwamen alle keertjes die toen een keertje in die kamer om mij heen. Er was zelfs nog een hele couperus weer erbij.
0: Hele couperus, ja. Over legendarische namens,
1: ja,
0: dat ze zei.
1: Die weer daar ik nog bij. Ik zei, bij keertje hier onder de vlaggen van de CFK. Ik zei, dat is de Christelijke Friese Kaartbond. en je vlokken er maar wat op los.
0: Ja.
1: Ik zei, dat ken je mijn eigen net.
0: Nee.
1: Het weer heel wat steeltjes zijn hadden, dat had gelijk.
0: Ja.

0: Keert er dezelfde weer als bij de KNKB. En dan ontkomt hij wel eens wat. Dus dat is duidelijk. Dat is mooi. Hè? Mooie verhalen. Check de binnen natuurlijk een hele product KNKB-keertjes. Die wij even waarom vieren moeten naar de CFK zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Neem nou bij Gelieks een Johannes van Dijk.
1: Ja, nou.
0: Neem nou bij Gelieks een Johannes Bransma.
1: Ja, nou.
0: Neem nou bij Gelieks een Tjerk de Groot.
1: Just.
0: Neem nou bij Gelieks een Chris Wassenaar.
1: Zij is het.
0: Jazeker.
1: Ja,
0: en dan ben ik lang net volslaan. Jan van der Meij is oorstapt op een bepaald moment. Het op een PC-keerst. Nou ja, en doe wie er een keer een prijsuitreiking en hoe hier Tjerk de Groot een prijs won. En daar werd jullie ook net tevreden mee, hè?
1: Nee.
0: Nee, wat markeerde er aan?
1: Dat wie een manage.
0: Ja.
1: Daar weet ik weer skiets rechter. En dan weer de prijsuitreiking en Tjerk hier de eerste prijs.
0: Juist.
1: Een geweldige, goede uitslager.
0: Ja, zeker.
1: Oh, wat goede jongen slaan.
0: Ja.
1: En ik zie dat in de technische commissie dat hakkelt zijn. En hij was samen de eerste klasser. En dan kreeg hij dus de eerste prijs. En de prijzen bestonden in die tijd vaak uit eretekens. Dat waren bekers.
0: Bekers, ja.
1: Minnetje keer hier dat ik goed vaderkoor. Maar die bekers die ze uit jongen waren van plastic. En Tjerk werd er net meer. Dus Tjerk nam zijn beker in ontvangst. En hij geeft demonstratief geeft er de steen. En hij brutst die beker in twaan. Hij zei, plastic rotzooi, hoef ik net. 14 dagen later kreeg ik een slufke in de brievenbus.
0: Ja.
1: Als kreuwer van de technische commissie. Hierbij bedank je ik, want hij deed alles in het frisk.
0: Ja.
1: Hierbij bedank je ik als CFK'er. Een periode later, Tjerk de Pries. Wie woon het op een PC?
0: 0-84.
1: Precies.
0: Alsjeblieft.
1: Alsjeblieft.
0: Het is toch een prachtig.
1: Als je zo'n soort verhaal met wij ha.
0: Ja, daar is het
1: en daar moet je bij een
0: boven. Juist, en daar roepen wij
1: en daar rond de offer op hier. Graag. Ja. Mensen, stuur je verhaal op naar info, apenstaart, je keertsmuseum, FRL.
0: Ja.
1: En dan zorgen wij ervoor dat er een prachtige bundel komt. We proberen daarnaast in januari met die verhalenreeks te beginnen. En nou, door hij tot zo en geert, door was in bijdrage daar ik
0: ja, op, ik doe mooi. Ja, ik doe mooi. Ik doe mooi.
1: Ja,
0: maar nog even één ding. Dat mag, want de justitie zit erop. Maar even één ding. Want er is natuurlijk echt wel eens wat gedoog geweest door keersers van de CFK die naar de KNKB, naar de PC woonden. Dat werd is van de PC. Nou, dat het een street geweest. Oh, jongens, wat weer dat naar gewaas. Die kranten staan er vol van, radio's die er bal van. Maar toen, toen kwam toch het verlossen. De Wut, zal ik maar zeggen, van de KNKB, die zei, of de PC, die zei, ja, maar wacht eventjes. Dan moeten we toch even ingriepen, want de CFK, die drie gemoeien kwart pleit, tjin de PC. En toen kwam Ulbe Hannema zelf eventjes, dokter Ulbe Hannema, voorzitter van de PC, even om de hoeken te zien. En die maken werkelijk gehakt van al die CFK's.
2: De PC wist al elke bemiddeling, waarbij van tevoren een voorwaarde maken is door de CFK. Dat gebeurt bij u net. Ik zou haar zeggen, wat zullen we nou beleven, zo Klaas van Wierenbosene. Wij willen wel met de CFK om de tafel zitten, maar wij willen net van tevoren een brief krijgen waarin staat, eerst maakt er dan een partij de voorzitter, en als het net van die tijd klaar is, dan dreigen wij met geruchtelijke stappen. Je bent jong. Je dog is alleen nog maar aan genoegen.
0: Zo. Futwezen.
3: Futwezen, ja. Ja, ja.
0: Ja, mooi, hè? Ja, dat weer een prachtige teachbeeld van toen.
3: Alex, wel ja. Dus Alex werd al in Jorgen en Sand.
0: Jorgen en Sand, ja.
3: Weer dat
0: ja,
3: begon.
0: Ja, klopt.
3: En daarna, toen zit ik in het bestuur van de Vereniging voor Keertjes. Dus die keertjes die wonen graag hun profileren. Dus ik op een hoger niveau. En uiteraard hebben we ons beste verdiend. Het is toen net slagen in Jorgen en Sand. Want wij... het zou toen overgenomen worden door het bestuur van het hoofdbestuur van de CFK. En later in 1985 is het weggegaan.
0: Ja,
3: ja, het kranten vol vast niet natuurlijk. En,
0: mooi.
3: Ja.
0: Maar hoe verhalen spressen?
3: Ja.
0: Dit weer erin, hè?
3: Ja.
0: Verhalen opsturen naar het Keertsmuseum, 60 jaar CFK. Een reunie, een prachtig plakje in het Keertsmuseum en een verhalenbondel. En je mag het ervoor zwaar dat je daar herinnering aan haalt. Kist ik even contact met je. Neem maar 0620 voor jou en Jochen. Wij zorgen dat het de plak komt. Ate Westra en Wally Brouwer. Dank voor je komst naar de studio.
3: Hartstikke bedankt.
0: En wij wensen je met protte succes met de organisatie van al deze prachtig evenement. En hier is Terry Jacks op Fysiek van Harlem en Seasons in the Sun.

Ja, lekker. Terry Jackson, Seasons in the Sun. Dit is Santiger Keren op fysiek van Harm. Dan ben je het aan de laatste plaat van dit uur alweer. Het gaat hartstikke vlug. Dirk Kiepman die zei, hier heb ik vannacht van droomd. Springtime in Alaska, it's 40, beloof, belief, nog wel even dromen. Zitten wat woordspelingjes in. Maar dit is een leuke afsluiter. Dadelijk nooit van meer. What's up? When it's springtime in Alaska. Johnny Hart en is hier voor die. Dirk, dankjewel.

0: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jouw jullie bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Cecil Haas. Van Treijen onder mijn size jullie. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijn... Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samen.

0: samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eerdmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Mocht het zo wezen dat er zwier waar op komst is in de Rinfer de Zuidsturing, Jan Jonkman stit paraat voor u. En wij draaien ondertussen de platen die graag jaren was. Dit hier de 60, zondag in 80. Kist bij u zo'n vregen 0620, Fjouwen, Jongen, Jongen, Ian, Jongen, Jongen. Of de app van de Omroep, we zijn er 12 minuutjes.
2: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Sneeuw in Friesland.
11: Geert van Thun

0: Bouwkje niet zijn Paul die lid is weten dat ze Joert uit de fietsen winnen. Maar als ze dat doen, dan gaan ze één eerdopje in en één eerdopje uit. Zodat ze goed naar huis luisteren kunnen en toch veilig fietsen. En dan wonen ze graag I Need More van de Bellamy Brothers. Ja, dan bij deze alsjeblieft Bouwkje en niet zijn.
1: Sneur in Friesland.
0: En dat alles naar aanleiding van het feit dat hij vorige week zei: hey, had je nog maar 2 eerdopjes en fietsen en Jerry handelt niks meer. Dat is levensgevaarlijk. Maar dat valt dus al je mooi. Kreeg nog een bericht binnen van Peter Slump. Marit Slump en Debbie Bruin, die organiseerde morgen de 2e Simmerfair op krompaard nummer 3 in Ichtenbrege. Dat is de plaats waar Peter Slump opgegroeid is. Nou, vrienden hier weten een groot succes, zal het die weten. En daarom graag voor die beide toppers Marit en Debbie een mooie simmerplaat. De Bellamy Brothers wie een nek van Marit en Debbie, alsjeblieft. De Bevel los, maar het was de woorden van Sneur in Friesland. Het is 9 minuten naar 12. Wij krijgen dadelijk contact met Rijn Vallinga van Bolzat. Maar die is weer eens een keer net in Bolzat. Die zit weer op hele oren. En ik kom vooral op zijn geweldige belevenis die hij gewoon had op Pinkpop vorige week. Nou, dat komt al hier ta Utring in de plaat uit zijn jukebox. En verder draaien we platen die Tim graag heren willen. Platen die hier de 60, zondag en 80. Kunnen we vragen weer 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. We krijgen soms omvragen van bijzondere plaatsjes. We checken ze altijd even heel snel, maar nou ja, we zijn echt wel wissel dat altijd onvregen we de Civet Besiki te draaien. Dit is wat binnenkomt van Johan Kok. Hij zwaait hallo Geert en Omroep medewerkers. Groet van Tessel. Ja, regenbuitje en wat verkoeling. Graag een vergeten pareltje van Danny Dauma, voorheen Waku. Hij verstoorde op 1 oktober 2010 Carnival Boy uit 1979 met een prachtige erinsluipende accordeonpartij door Garth Hudson van de band. Lang leven de mooie muziek, zullen we maar zeggen, in de groetnis komen van Johan Kok van Tessel. Dit is mooi hoor, Carnival Boy, Danny Dauma.

0: Ja, ik ben het maar, Johan Kokkinjes. Leven de mooie muziek. Prachtig is dit. Carnival Boy van Danny Dalma. Om 14 minuten oor 12 bij Sneurne Friesland. Even een eurootje pakken.
1: De jukebox van Rijn.
0: Ja, Rijn is Rijn Vallinga. Die zit alle week een buurtje met een jukeboxplaat in het programma. Ik ben er ook aan het zieken of ik contact met hem krijg. En dat slag het mij helaas net. Want wat is er aan de hand? Nou, ik moet even het verhaal vertellen. Rijn Vallinga, die vriendenweek toch eventjes aanreizigen naar Pinkpop in Landgraaf. En dat doet hij alleen nog maar omdat hij een enorme fan is van The Cure. Die binnen er wel meer, want collega Harm Wijsta, wie hier bij hetzelfde concert aanwezig is, wie er werkelijk op tijd over het optreden van The Cure op Pinkpop. Nou, daar woord hij dan zelfs een plaat van jaren, dat kind het missen. Maar, zal liet hij mij weten, zaterdag, ik citeer even een bericht wat ik van hem kreeg. Zaterdag zit ik weer tijdens het interview in Liverpool. Last minute geboekt naar Belfast. Via Liverpool, The Cure. Een maat van mij ging niet, ik neem zijn plaats in. Zondagavond, 18 uur, concert tot 22 uur, maandag weer naar huis. Ja, hij is helemaal onder invloed van The Cure, komen Rijn Vallinga. Ja, dat past precies bij het karakter van die man uit Bolsward. Denken en doen is vaak in je handeling bij Rijn. En dan vind ik dat opportunisme wel weer geweldig. Dus nou hebben we bezocht hem te bellen, want hij zit ergens op een luchthaven in Liverpool. Dat slagen verzelfde helemaal net, want je maakt het door die Brexit heen. En dat slagen zelfs Jaantje net. En dus maar wat zonder Rijn, maar het is wel van stel volslaan duidelijk dat er een plaat komen moet van The Cure. En wel dit noemer. Een noemer dat Git Oer angsten, slaapverlangen, nachtmerries waar zijn vader hem vroeger over vertelde, zal dit Rijn mij weten. Het is wat een depressief noemer, maar toch wel prachtig. Echt heel mooi. Hier is The Cure, My Lullaby, uit de jukebox van Rijn. Sorry Rijn, we bellen later weer.
1: De jukebox van Rijn.

0: Lullaby van The Cure. Wat helemaal, het is helemaal weer land in het lichaam van uw Rutte-correspondent, uw Bolzwart, die nou ergens in Liverpool zit. Maar we hebben hem te pakken, die Rijn. Ja, we zijn daar toch eventjes. Ja, nou ja, Rijn, ik heb het verhaal verteld, want we konden die even net te pakken krijgen. Dus er is nou onderwijs naar weer een concert van The Cure, hè?
1: Ja, ik kreeg een kans om de kaart in te nemen van een goede vriend van ons. Die is aan het revalideren, die kon niet. En aangezien ik vorige week zo'n magisch concert van The Cure heb
0: meegemaakt. Ja, magisch.
1: Dat is niet normaal.
0: Nee.
1: Zo'n gevoel heb ik nog nooit gehad bij een concert. Het was zo goed.
0: Hm.
1: Ja, elke snaar was raak.
0: Ja, prachtig.
1: Dus, en dan krijg je een kans en dan moet je gaan. En dan moet je heel impulsief gaan handelen. En dat heb ik dus maar aan.
0: Ja, nee, nou heb ik zo dat die impulsiviteit eigenlijk wel een bekende karaktertrek is van die. Dus we wieren direct net verbaasd door, als ik maar zeg. Dus,
1: Ja, zo is het ook.
0: Ja.
1: Ja, wel gesteund door mijn lieve vrouw Kwaske natuurlijk. Ja. Die zei doen.
0: Doen,
1: dan
0: doen,
1: kan
0: doen.
1: Weer herinneringen maken.
0: Ja.
1: Dus ik reis nu even alleen.
0: Ja.
1: En ik zie ze. En 5 voor 3 gang het vliegtuig weer in. Het laatste stukje nog even 50 minuten naar Belfast.
0: Nou ja, en dan is er morgen dat concert van Soys tot Singapore. En dan man die weer naar huis.
1: Ja.
0: Mooi man.
1: Dan gaan we maandagochtend weer naar huis.
0: Nou ja, ik wou toch net zonder een telefoontje daar ik in litten. Want dan wist tot 22 augustus is de toegang gesloten voor correspondenten met een jukebox.
1: Ja,
0: dit programma.
1: Ja. We gaan het missen.
0: Ja, maar wij daar ook wel weer. Maar dan zitten we de 22 augustus weer helemaal klaar voor, Rijn.
1: Ja, en misschien ben ik dan een keer thuis. Wie zal het zeggen?
0: Ja, dat weet je nooit.
1: Dat is lang leven.
0: Nee, maar we bellen wel en die hebben we wel eens best.
1: Ja, best. En dan maar hopen dat ik te bereiken ben. Hè?
0: Een fijne simmer, Rijn Verdij. En tot 22 augustus.
1: Tot 22 augustus en maak er een prachtige zomer van. Hup, de lustra's allemaal.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, jongen. En een fijn concert, hè?
1: Ja, dank je. Oké,
0: Rijn.
1: Ik krijg wel foto's.
0: Ja, fijn. Dank je wel. Rijn Vallinga, wie dat. Onderwijs naar Belfast voor dat concert van die prachtige band The Cure. Goedemiddag. We zouden hier bij het El Camino treffen bij de Ulesprong Sint-Niek. Graag een plaatje willen aanvragen. Jetteaser en de Wuitemannen voor alle Amerikaanse auto's liefhebbers in hart en nieren. Romke Althusjes, we combineren hem even, want dit kreeg ik binnen. Hey Geert, kist van die Sisters of Mercy draaien. My Lucretia, my reflection. Tegen betiegen in de groetnis komen van Harm en Anna van De Jouwer.

Lucretia, My Reflections van de Sisters of Mercy. Brengt dus bij een bericht dat ik kreeg van fotograaf Henk Boots, maar die zei het goeiemiddag. Ik ga juist bij de finale west van het Ierpenfries kampioenschip Jeu de Pilote in Jesterlittens. Ik ga nog toch, zie ik dat nou wel dwan, maar al die warmte. Maar goed, toch maar heen. Nou krijgen we het beeld. Twaar hier de boesdoeken in de boesen. Dat is wat Zwitfijns, lid Henk weten. Koolvloeistof in de camera. Dat is wat verstrinnen, maar deze warmte. En hij constateerde dat het wel eens een beetje drukker west had qua publiek in die finale. Maar ja, maar die warmte is der zelfs begrip voor. De winnaar, ja, hij neemt hem aan, maar dat keer we van Tinken wel hebben, want Rory wint gewoon echt alles. Ze winnen nou met zien het water sterk van Bitgem. En Henk die lid weten dat hij maar het zwit op de hasses, sorry, maar het zwit op de kop de foto van de finale crackkleer kregen had, die komt op Facebook. Nou, dank u wel. Toch maar weer geklaard, die klus, zullen we maar zeggen. Dan komt er een bericht binnen van Jaap, die zei goeie geert. Armand, na begin 70 jaren zijn platen op met de Walkers bij Telstar. Een van deze singles is Acapulco. Dat is misschien wel leuk om te draaien. Armand en de Walkers, Acapulco. Groetnis.

Ja, toch om een lokaaltje draaiden wij speciaal voor de 88-jarige moeder Renske Tamminga. Salitte, haar dochter is kwam zo'n witten, want ze had even een oppepper nodig met deze hitte, Salitte ze witten. Verplicht binnen zitten met de radio aan. En dan wil ze graag het dokken lokaaltje. Henk van der Heijden in de Sam Brinkhorst. Wat een heerlijke klassieker uit de Frieske amusementsmuziek. Dit is echt leuk wat binnenkomt. Auke Heres, die zei het goedemiddag, Geert Jansie en technicus. Zou je vanmiddag Hooked on a Feeling van Blue Suede en Björn Skifs kunnen draaien? Nummer komt uit 1974. Houden jullie het nog wat uit in de studio? Waarschijnlijk hebben jullie airconditioning. Alvast bedankt en succes met de uitzending. Groetnis van Auke Heres. Hebben wij airconditioning hier? Ja, kunnen we net ontkennen. He. Het is hier heerlijk in de studio, Auke. En wat een leuke plaat is dit, Zees. Oeka, zaka, zaka.

Ja, lekker plaatsje van Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En die plaat die draaiden wij voor de levenvrouw van Frederik de Jong. In de term levenvrouw is van Frederik zelfs al komstig. Dat vind ik nou eens een keer een leef berucht. Dit is nog even een berucht voor Henk Boersma, uw fotograaf. Die zei, ja, ik heb twee grote reerde boesdoeken bij mij. Want daar kan ik een zwit mee af van je. Net wan, zo zei het een van uw publiek. Hij vond hem, stuurt geen allemaal bij. Net wan, want je moet er helemaal net omkomen, want dan kolt het hust te hard. Dit is maar even een tip, Henk, dat je het even wist, voor de volgende keer. Geert, volgende bericht. Dus wij brengen al 20 jaar veel tijd door in het prachtige Bulgarije. En ook daar luisteren we naar Omroep Friesland. We zouden het toepasselijk vinden als u voor ons het lied Bangaranga van Dara, de winnaar van het Eurovisie Songfestival, wil laten horen. Een zonnige groet van Ben van der Meer uit Jelsum. Ben van der Meer, dat is natuurlijk een prachtige gedachte, maar dat is nou krijgt zo'n plaatsje dat ietsje boeten het bestek van uw programma format valt. Dus ik combineer hem even, maar wij zullen misschien nog ooit eens een keer een vakantie erop brengen in Bulgarije en waar weet hoe enthousiast wij dan willen. Wouter die meldde de mok, die zei Pieter Sarstedt, my where do you go to my lovely? Oh, dat is mooi. Graag. Rustig thuis, gips erop, pink bloed behouden, terug huidtransplantatie, ze kennen wat Sint-Wurg. En dat is weer Wouter. This is for day. Where do you go to, my lovely?

Je wordt in jongeren 60. Pieter Sarstedt en Where Do You Go To, My Lovely, op fysiek van Wouter. Heerlijke plaats die wij graag draaien in dit programma. Niels Huis, 20 voor jou en Jochen Jochen en Jochen Jochen of de app van Omroep. De platen die hier is 60, zondag in 80, die draaien wij in dit programma. Hoi Geert, zo begint de bericht van Douwe Jorna. Wat gebeurde er 2 weken geleden? Wel nou, er was een playbackshow in de tent van Minnetscha. John en Seurt traden op als de hoofdrolspelers in de act van de Titanic. Met een nagemaakte boeg het toneel op en zingen. Wat een show was dat zeg. De film is zowel een op ware feiten gebaseerde rampenfilm als romantisch. Centraal staan de lotgevallen van de twee geliefden Rose Dewitt, Hewitt Bukater en Jack Dawson. Jack Dawson, jongens, dat weer toch... Hoe heet hij er weer? Leonardo DiCaprio, toch? Ja. In de Titanic? Ja, hè? Ja, ja, heb ik ook. Oké, maar de titelsong van het prachtige filmpje. De trend springen in de eigen jongste narcisten, Shen. My Heart Will Go On van Celine Dion. En dat is de plaat die Douwe Jorna overrijdt. Heerlijk, Douwe.

Ja, en dan die dramatische beelden erbij van de Titanic. Och, wat is het. Toch een heerlijke film. En wij draaiden hem op speciaal voor Ziek. Dit is de titelsong My Heart Will Go On van Celine Dion. Het is alweer een hele minuut voor te rijden. Dit is Nenne Friesland. Wij kregen een bericht van Germ de Jong. Die zei het beste keer die in mijn bleed, maatje, dat valt nog net aan. Ik zou zo graag meer leefste nog eens een keer tegen bleed, maatje, willen. Nou zong de jonge faam Andrea Jurgens zo mooi in haar lied. Ik zeige dier mijn paradies. Wat ik er graag mijn wiefke witte litte woe. Mijn groetnis van Germ de Jong van Boetenpost. Maar wij weten Germ de Jong dat dat helaas net mislaagt. Maar de gedachte dat ze dat doet, die vindt Jerry wij meer als bijzonder. En daarom verdij dit. Wij hadden het intro eens even als je Jantje Smit wil beginnen, dus jongen. Maar daar hebben we toch eventjes Andrea Jurgens voor.

Ja, Jantje helpt dus gewoon in Duitsland bij hem. Ik zing dit lied voor jou alleen, maar dan in het Duits. Ich zeige dir mein Paradies van Andrea Jürgens. Op fysiek van Germ de Jong van Boetenpost. De eerste plaat van dit oeren komt er op fysiek van Willem Breusma. Die constateert dat VV Lemmer nog één keer een feest had en dan de fusie met CVVO clear is. Dat zit er om te komen. De voorwedstrijd van de SKS, ja, die gaat net terug, zou hebben constateren, Kim. Maar de Jiddies, ja, oud-louter Wilfred Gené, 59 hier. Rijn de Vries, we kennen hem van Patsy, werd 84 hier. En het is ook de Jiddische zuid Willem Breusma van de Canadese pianist Frank Mills. Ik hij werd 84 hier. Bekend van de instrumentale hit Music Box Dancer. Ja, lekker man. Uslong kwam het in jongen in 78 op nummer 11 in de top 40. En dat is die 8 weken in de hitlist. Als dit nummer yes geert, ze zei Willem, dan denkt ze, oh, dat veske. Kan je hem dat nog een keer litten? En het bleef echt hingen. Verder had Nederland dus vol de eerste pool oorlimmen, maar maat nooit zien Marokko om 3 uur nachts. Ja, heerlijk man. Lekker man. Ach, Frank Mills, Music Box, wat is dit heerlijk. Tot 3 uur. Iedereen kent het. Had je dit loopt, Jeroen? Wij ook. Het is tijd voor koffie en koek in de studio. En uit Trijen Biver de Wer van deel Trijen van Sneunen Friesland. Maar dadelijks.

0: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Zicht zo het noorderlicht tussen de geizers op IJsland?
0: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
0: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: SC Heerenveen, een club van families. Van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
15: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Sneur in Friesland.

0: plaatsjes met surfing en windsurfing in ons systeem. Dat we cracked even. Ik tikte cracked even de verkeerde om. Maar dit maakt het wijzen even. Maar de surfers, dat is trouwens een bijzonder verhaal. Het is een Nederlandse groep. Ze komen uit Haarlem. De productie is van Jaap Eggermond. En eigenlijk bestiert die groep helemaal net. Het weer niks. Het weer een studio sessie muzikanten. Die het even een grapje van Eggermond op de plaats zetten. En dat werd een enorme hit ik nog. Dus dat is wat de onvrager, in dit geval Theo Kuipers, bedoelde met windsurfing van de surfers. Het is nog een minuut door twee. Ik heb mijn tweede woorden van Sneun in Friesland. En het beginnen van mij een extra wapendeel van Jan Jonkman. Want er zit Tonger om te komen. Jan, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Geert. Ja, dat luidt nog een gebied van Tonger. Maar Tonger, dat luidt eerst maar buien. Dat luidt van nou haas naar hoorn. En dat loopt zo'n mat als door de provincie heen. En daar zit de kind Tonger in, zit ik vooral op IJsselmaar bij haas. En hoe het zich dat verder ontwikkelt, ja, dat ben we even nou wachten. Maar ik denk alvast even een waarschuwing voor iedereen vooral in de waardhoek bezig is. Dat het daar wel even, nou haast wel even losgaan kan. Hoe erg dat het is, dat moeten we maar even nou wachten. Maar het komt die kant nou.
0: Een gewaarschuwd man telt voor twee. Dankjewel voor die alerte reactie. Jan Jonkman, u is waarman in Atter, aanleiding Thijs. Jim heeft het in de gaten. Hij zit op het vinkertouw en hij meldt hem ogenblikkelijk bij u zijn uitsturing in de Jerry en Betek. De actuele ontwikkeling van het waard. 10 minuten hoe het trein is. De give my tred hoeren van Sneun en Friesland. We hebben een prachtig pronkie van hem in de onderbering. Altijd, dat vind ik zelf. Maar dat mag ik vinden, want ik ga hem zelf iets zacht. En verder hebben we prachtige plaatsjes. Ek dat, die Jim bij u zo'n vreegie. Uit de jaren 60, 70 en 80. Nou, kom maar terug. 06, 20, 4, Jorgen, of de app van de Omroep. Wat een heerlijke midden is het weer. Maar al die prachtige platen dit, ja, gevoelens in gedachtes en herinneringen bij is los, maatje. Goedemiddag, Geert de Jaartje en technicus. Zou je Lodi van Creedence Clearwater Revival willen draaien? En de groetnis komen van Peter. Ze hielden saffele hits en het weer al hier prachtig. John Fogerty, Creedence Lodi.

0: Lodi van Creedence Clearwater Revival. Ja, dan zit je. Er komt een leuk bericht binnen van City. Zat ja, wij binnen de West in Lodi. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus ik zie ik even op. Wel leidt het dan? Nou, dat blijkt een plak te wezen in Californië. In de United States of America. Valt bestuurlijk, jongens, zo meldt Wikipedia mij onder San Joaquin County. Nee, zat Jaansie. Nee. Lodi is net een plak in Amerika. Dat is heel wat ze wezen. Maar, Jaansje.
1: Ek in het zuiden van Lombardije, Italië.
0: Juist.
1: Dus ik zei het in die, dan ben er 12 Lodi's.
0: En wees zo ziet nou West wat denk je dan?
1: Nou, daar had me correct verteld. Die man die jongt over...
0: Nou, dat is John Fogerty van Creedence Clearwater Revival.
1: Nou,
0: een Amerikaanse band.
1: Nou, misschien is die wel in Italië West. Dat kan maar zeggen.
0: Ziet, help je zitten niet. 06 20 4 van Jochen. En kom eventjes mee. De oplossing van dit precaire probleem dat je er op dit stuit tussen de regisseur en de presentator insteert.
2: Het pronkje.
0: Begon bij het pronkje. Dat is die plaat die krijgt een beetje oors is als oors. Een plaat die het u krijgt wat meer record. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die een heel goed plakje nemen kan in uw muzikale geheugen. Het pronkje wiek wel eens wat hoort, is vaak wel bijzonder en bloot is meestal ik wel bij. En dat pronkje dat zit alle weken op dit tijd in Sneeuw en Friesland. Ja, ik kom de leukste dingetje in op mijn zoektochten door het internet in die prachtige platen. En je weet, ik zit een protte in de country en Americana hoek. Gewoon omdat dat van die beklijvende noemers opsmiet. En ik heb er weer een voor. Ja, het nummer dat we hem jarenleden zullen is Kruntroch Buzz Rabin. Maar de uitvierende artiesten die is meer dan interessant. Dat is namelijk Jesse Coulter. Maybe You Should Have Been Listening is de titel van het plaatsje. Nou, eerst even naar Jesse Coulter. Dat is een artiestennaam van Miriam Johnson. Ze is bennen in Phoenix op 24 mei 1943. Amerikaanse singer-songwriter. Country muziek eerst in een wat orenstil, maar het is uiteindelijk een van de eerste vrouwelijke artiesten die het in de outlaw country-stijl zingt. En ze had een opmerkelijk privéleven achter de rug, want ze is trouwd geweest met de gitarist Duane Eddy, maar ook met de geweldige countryster Waylon Jennings. Uit dat huwelijk is trouwens Shooter Jennings binnen en ook hij zit in de countrymuziek. Nou, die Jesse Coulter die had haar namme oornaam omdat ze zich verneemd had naar een van haar voororden. En dat die een treinrover, Jesse Coulter. Ja, het is toch heerlijk om dat al hier te lezen. Dan weet je precies waar het waar komt. Dat is een prachtig plaatsje, maar ik zeg, het beklijft enorm bij mij. Het album kan ik er ook wel even bij noemen. That's the way a cowboy rock and rolls uit Jorritje in 78. Nou, Jesse Coulter, my maybe you should have been listening. Hebben wij Juwet op deze prachtige simmerdag in juni officieel bevorderen. Ta!
2: Het pronkje.

0: Nou ja, ik vind dat het enorm beklijft. Wat een heerlijke plaat van Jesse Coulter. Maybe you should have been listening. En dat is het pronkje van deze week. Nou, dan komen we weer bij het vraagstuk. Welke Lodi, wat nou bedoeld, toch Siet? Nou, Siet zei het, wij binnen West bij een boer en die hiet... Ja, je wil het eerst net leuwen dat het is, maar hij hiet echt Leen de Snaaier. Leen de Snaaier. Maar wat van belang is... Vlak bij Californië. Dus dat is het Lodi wat ik afzocht hier. Isbrand die site in Wisconsin, USA. De leidt ik een Lodi on Lake Wisconsin. Vaak de zielenwest bij omk en tante van mijn vrouw. Maar grif net het Lodi van CCR. Nee, dat is dat uit Californië. Dat kan haast net missen. Jaantje Blootverst hadden een Lodi. Dat leidt in het noorden van Italië. Vlak onder Milaan. Als de onderwijs bent van Milaan naar Parma. Dan vind je daar een plakje dat Lodi heet. En we zitten er nog eens wat over night eenmaal in. En dan blijkt dat wij... vorig jaar werkelijk heel dicht bij dat plakje Lodi langsreden binnen. En dat is bij mij net beklijfd, maar bij Jaantje wel. Dat vind ik toch wel... Ik krijg toch een compliment, vind ik toch knap dat ze het onthouden hast. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan komen wij bij... Je moet je net te lang bestilstaan bij dit soort momenten, maar we nemen het toch even mee. Goedemiddag, team van Tunen. Nog bedankt dat Geert vrienden Wieke verteld had over het Choco Dips Shidgen. Ik ga er een proto positieve reacties op horen. Wat was dat dan graag voor plaatje? Nou, Jere Willem Geltema, hij zei het graag Ketelbinky. En dat werd zong door Gerard Cox. Nee, Willem Geltema, dat werd zong door Frank van Schaik. Toen wij uit Rotterdam vertrokken wij uit Rotterdam. Pom, pom.
1: Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als Ketelbink bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had

door de stokers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht. Want zieke zeelui's

0: Ja, het is natuurlijk een cover. Alles wat Joe Cocker die dat in covers. Maar wat koer die dat verschrikkelijk goed. Summer in the City. Wij draaiden hem op speciaal fysiek van Sietse. Daarvoor zie je het, de plaat van De Ketelbink van Frans van Schaik. En wij combineerden het. Ik kreeg nog even binnenkomen met een fysiekje dat we kregen van Jelle Udracht, de compagnie die wil graag. De orgeldraaier van Wim Sonneveld Jaren. Nou, dat hebben we dus eventjes combineerd. En ondertussen willen wij hier in de studio dwanden horen met Lodi, met Lodi.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saai te horen.
2: Steun in Friesland.
0: Want het dat lakt het oor even zelfs. Waar leidt dat nou dan precies? Is het Wisconsin? Is dat toch in de buurt van Californië? Nou, Siet die reageert. Want Siet die joeg dat ons weer in Lodi West. En want zo zei ze nou, mijn broer Wiep, die wennet in Woodacre, Boppen, San Francisco. Goeiemiddag, Siet.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is dus het Lodi in Californië, hè? Dat is het dan,
3: ja,
0: toch?
3: Lodi is een plaatsje vlakbij Sacramento, de hoofdstad van Californië.
0: Ah, juist. Waar zit al, Siet?
3: Ik ben nou thuis.
0: Ja, oké. Heeft hij een telefoon op een speaker staan?
3: Oh, nee. Maar ik bel je even de
0: dingen vragen. We hebben het idee dat er een enorme kelder zit.
3: Ja, dat komt omdat ik via mijn gehoor bel en dan maak ik even een instelling.
0: Oh ja, nee, nou snappen wij het. Ja. Oh, dat gaat via het gehoorapparaat, hè?
3: Ja.
0: Nou, hou de telefoon dichtbij, die ziet een kind dan niet gek. Want dan reageerst nog even Woodacre, de Boppen San Francisco. Maar werd ik op voel dat we... Ja, ik denk, jongen, het is de naam uit een stripverhaal. Leen de Snaaier.
3: Ja, wij reden richting Sacramento. Bij een inblijerbrokkerij. En wij wonen dus een brokkerij De Sien. Nou is het bij alle brokkerijen der grote bende, want ze zetten alles in plan. En toen zagen wij een hele kreatieve brokkerij. Ik ga je een Tesla meeman, daar wil ik kennen. Die was De Sien. Dus wij reden daarheen en daar kwam een man uit de hoes en ik kan maar mijn beste Engels druk aan praten. Tegen kwam in de auto en die heeft zich Friese petje op.
0: Ja.
3: En zij begint Leen de Snaaier in het Nederlands. Ja, ik kom uit Zeeland. Oké. Prachtig. Hij heeft dus het hele bedrijf zijn met hem.
0: Ja.
3: In die tijd zit ik in de redactie van Goede Vrouwen, het krantje van de Plattelandsvrouwen.
0: Ja.
3: En ik hier afraad, maar omdat ik in twee aanleveringen een verhaaltje maakje zo van onze luister of Californië.
0: Ja.
3: Kom maar twee jaar later, komt ons dochter, mijn vriendin, ik in Californië. En die zei, ik wil eens naar die Leen de Snaaier. Nou, ik zei, je reden maar daarin, follow die. En je zegt het wel, het ziet er keurig uit. Ja. Dus zij komen daar, let het hele bedrijf zijn. En op een gegeven moment zei Leen de Snaaier, zijn uw dochter, schrijft jouw moeder? Mijn moeder schrijft wel eens wat. Moesten ze even maar komen naar zijn kantoorke. En in het kantoorke van Leen de Snaaier hangen mijn drie artikeltjes die ik schreef had in het Landbouwblad en in het krantje van Goede Vrouw. Ja. Nou, is nou net bijzonder.
0: Ja, en wat bleek nou? Dus de beppen van Leen de Snaaier wennen in...
3: In Oudebongen.
0: Nou ja, ik bedoel maar even. Het is toch een bijzonder verhaal. Nou ja, we zijn dit met Siet zou even vertellen. Prachtig verhaal, Siet. Dank u wel dat het u ze even teruggejongen hast. Die namen die vierden wij hier nooit. Leen de Snaaier.
3: Nee, die vierden
0: jij
3: nooit. Oké.
0: Dank u wel, Siet. Een goede middag.
3: Jojo,
0: doeg. Prachtig mooi, Leen de Snaaier. Siet Beppe wendt het dan uiteindelijk in orde wonen. Zo komt het bij tafel al hier bij elkaar. En daar lussen wij als programmamakers hier op Sneeuw en Friesland al wel sop van. Hadi Geert. Zo begint een bericht dat afkomstig is uit Dinxperlo. Bouwe van der Meulen, die zei het, nou is het zo dat ik komende vreed jiddy ben. En dan maaien alle oren meesken, dan sissen wat ze graag eten willen. Maar ik ga volle mooiere weesken, dat is voor zelfs een plaatsje van dij in de omroep. Dus ik wil graag alle Friezen en alle Dinxperloers trakteren op een prachtig, prachtig plaatsje. Dat is Part of the Union to the Strops. Ik weet het als de kinst, ik ken het. Ik hoop je dat je hem wist te draaien willen. Hanny en ik zissen vaak, dit is krek wat voor Geert. Dus sis maar of wij dat deze keer goed hebben. Hier zitten. Heel dal goed, Bouwe en Hanny van der Meulen in Dinxperlo, want het is een heerlijke plaat.

0: op sneuntemiddi van Ian Lonshuizen.
1: Waarom in de tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneun in Friesland.
1: My Geert van Thun.
2: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, er niet sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die klunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen binnen tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar op een echte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben ik.

had ik mijn waterpokken. Ik trof een meid en spetter van een ding. Ik dacht dit een vrouw, wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doen ze maar voor de tost? Ik zei, is haar loom of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanarische mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook nog één bij. Je hebt geslachtsdeel. En die staan boven op je hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, zo'n kanarie, hoor. Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan met haar huis, als ze het zelf zien. Dus hij gaat met haar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hop binnen sloepen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreef zich dood en sprint in één keer, dan was het eruit. Want die

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitzakken trek ik bouillon. Ja, ja.

0: Ik eet er lekker van.
1: Ja, en dan live, hè? Wat er komt het applaus. Wat is dit toch? Een iconische opname uit de Friese muziek. Switzokken van de brulboei van Starem Doer de Bleker. Hij is iets vanzelf vissend te betiet ontvallen. Maar zo nou en dan draaien we hem en dan heb ik er altijd weer een goed gevoel bij. Wij draaien dat trouwens op fysiek van Tineke Sloep. Die zei, ja, ik wil het noemen van Doer de Bleker graag, Gerre. Want het is wel toepasselijk mooi, deze temperaturen. Ja, dat is eigenlijk ook wat truzies, Kril. Maar die zei, goeiemiddag, wil je hem I Walk Through the Fields van de Cats draaien? Maar dit waren toch mij dat denken om je jeugd. Mij bleerde voortjes door de grijden draven. Groetnis komen van Truus. Ja, I Walk Through the Fields van de Cats. Dat is wel een bijzonder verhaal, want dat is eigenlijk net een plaat die het op single gebracht is door de Cats. Hij zit natuurlijk wel ergens op een album. En ik heb begrepen dat het nummer nog heel vaak spelen wordt door de Tribute to the Cats band. Want daar schijnt het nog razend populair te zijn bij de fans van die band. En dat minder een heel protte. En lessen, jerk hem voorbij komen en toen dacht ik, maar dat begreep ik wel. Het is een prachtig nummer. I Walk Through the Fields van de Cats. Speciaal voor die. Truus.

Nou, dit is een bijzonder verhaal natuurlijk. Van I Walk Through the Fields van de Cats. Het nummer komt in jongetje 70. En daar zijn bijzondere dingen die in mij de opnametechnieken. Want de loodstechnicus Arnold Muren en producer Klaas Leijen, die wien wat aan het prutsen met het nummer. Het stit bekend om de opvallende. Je kent dat ik ja, het is een ile achtergrond zang. Een staat neemde steende stem of orgelpunt. En die werd zongen door Kees Veerman. Maar wat nog meer bijzonder is, is dat er een soort zogenaamd achterwaarts tape effect in zit. Ik zoek even naar techniek. Is Martin Wiebinger, dat hij dit herkent. Want wat hebben ze nou hier als om een beetje een dreamerige, een beetje vervreemdende sfeer te creëren, waar de zang opnam waaruit de analoge magneetband in de studio als het weer omdraait waard. En hier trok jaren de vocalen in omkeerde volgorde op een achtergrond. En dat maakt het de bijzondere sfeer van dit nummer zo bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Je moet er maar opkomen. En dat flikken ze dus in jongetje zondig. Dat is toch bijzonder om te jaren. Maar ik vind het nog altijd een geweldige plaat van de Cats. I Walk Through the Fields. Dankjewel, Truus, voor dit mooie, prachtige plaatsje dat wij gedraaid hebben. Even zijn. Ja, de Partridge Family, die is nou aan de beurt. Die stien, maar, ja, de hele familie stiel te wachten. Maar ik zeg, wacht even jongens, ik moet eerst even dat verhaal van de Cats vertellen. Vanmiddag de Ierlijkse familie barbecue joert bij de omlering in Veenwaarden. Ze zei Theo Hietkamp in Burgum. De Silvol werd een protesterke verhaal aan de ronde dwam. Die mij denken aan een orenfamilie uit de jaren 70. Pom pom, de Partridge Family. I Think I Love You. Groetjes van Theo Hietkamp in Burgum. Populaire televisiesingel, hè? Schitterend.

0: Ja, dat is een krutte daar met de Zuid-Afrikaanse amusementsindustrie. Laurika Rauw, wat heeft ze prachtige liedjes maken in dat... En die prachtige taal. Ik ben in Zuid-Afrika geweest en ik heb op het Blauwbarse Stroomwest, en dat is erg bijzonder om te zien. En dan dit beeld, sketst in de woorden van Laurika Rauw, dat klopt al die precies. We draaiden dat plaatje uit Zuid-Afrika van Laurika Rauw, overigens op fysiek van een fijnsemer. Ja, ze kennen het ook. Je hoeft net altijd je namen erbij. Dat vinden we wel leuker. Ja, dat we de namen weten, dan kunnen we wat persoonlijker die plaatjes on- en alkundigen. Maar goed, een fijnsemer, die zullen het zelfs heel goed begrijpen. Nou, dan ben we zowat daar onder de laatste plaat in dit oeren van Sneeuw in Friesland. Die is al komstig al het eerst het fysiekje van Heep en Trinken. Die zei ze, ha goeie, wil je hem voor Harm Feitsma uit zijn register van een TT-girl van Pick Me draaien? Harm hier, Justus in Vierwissanders, die jiddy en nog van het de lokwenske van Heep en Trinken. Dus wat is dat leuk, hè? Want het is Joert ook, het is TT-weekend, hè? Dit weekend, hè? Ja. Vroeger ging hij alleen nog op sneeuw, de TT. En dan won Jan de Vries de 50cc nooit in Assen. Hij werd wel twee keer wereldkampioen, Martin. Ja, uit Arbeldiek. Dat ben al hier van die dingetjes. Die wist al natuurlijk net, maar ik zal die helemaal erbij praten in dit programma. Maar dat doe ik dan onder het plaatsje, dat het laatste plaatsje van dit oerenwurren zil. En dan komen we, als het al hier klopt, zodat ik het graag gaf, wel precies uit op het NOS-journaal van Fjouwer Oeren. TT Girl, Pickmate.
1: Ik zeg oeh. Ik zeg oeh.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
11: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
15: Wij hebben nog net extra berichten gekregen van uw zwaarman Jan Jonkman. Dus we beginnen van u dat het waar vooralsnog nog betrouwbaar is. En dat betje dat wij gaan. In alle rest dadelijk stak in de nooit vierde oren van Sneun in Friesland. Het vierde oor alweer het shit voorbij. Doch nog even maar eens de leuke plaatje. Ja, dan wil studeren, zegt de zondag of 80. Neem nog even contact met u op. Als het leuk verhaal heeft, vertel het dus. 06 20 4 en Jorgen Jorgen of de app van de Omroep. Wij binnen er oer 12 minuten, zo'n en 30 secondjes.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
19: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Sneun in Friesland.
21: Geert van Thun.

Jongetje Size Santag, een van die grote hits van Pussycat, mooi zang van Tony Welle. En Tony Welle is juist er treie Santag hier weer van het de Wolkwenske, Tony. Plaatsje van Pussycat rijden we trouwens net samen. Want dit is het bericht dat er aan ten groenslag luidt. Is al komstig van Henny en Thijs uit Wommels. Die zei ze goeie Geert en Jaansje. Ik wil even een plaatsje omvregen van Jim. Voor Geert en Jaansje en de hele crew. Omdat je hem altijd van die prachtige platen draaien. En wij heel bot genieten van je programma op de Sneurtemiddy. Ik vind Pussycat altijd mooi. Jongen, draai daar maar wat van. Henny en Thijs Wommels. Wij draaien de smile van Pussycat in van die grote hits. Prachtig mooi. Nou, welkom voorom. Dit is het vierde uur alweer van Sneur en Friesland. We draaien terug rond 6 uur. Voorlopig gaat het warm prima, want Jan Jonkman had het net melden. Mocht dat wel gebeuren, we praten hem ogenblikkelijk bij. En verzels, binnen wij berikbaar voor de platen die Jim graag jaren wollen. Platen uit de jaren 60, 70 en 80. Want de sneurte midi, dat is de midi van de nostalgie. Dat is de midi van de herinnerings. Dat is de midi van Milecore in de verbinding. En dat vinden we echt prachtig. Hoe verbindingsplitsing, Willem Brilsma stuurt nog een bericht. Die zei het volgende. Dat Part of the Union is al eens een mooi veske. Jongere frontman Dave Cousins is trouwens vorig jaar verstorven. Part of the Union is die in treien zondag 4 weken in de top 40 op nummer 21 als heegste. Nog wat. Willem, mooi verhaal. Van de week. Wie ik even op de fiets naar Weidemerhout. Mooi in het skaat, even zitten en wat drinken. Er komt een vrouw om fietsen en die herkende mij. Ik koe haar net en ik vroeg naar haar namen. Ze zei, ik ben Gerry Labordes. Ze docht vaak onder quizzen mij van Omroep Friesland. En ze zei, dat programma met Geert, dat is echt altijd prachtig. Zo zegt maar weg Geert dat de Omroep echt van verbinding zorgt. Dat is precies wat wij nou streven, Willem Brils. Maar verbinding, daar gaat het dus om. En dat slag het is wel aardig, liek het is op de sneurte midi. Nou, dit komt ook binnen van Teerske Winja uit Jereveen. En die zei het volgende, beste omroepers in Friesland. Ik vreeg je het nummer om van Sweet Caroline van Neil Diamond en een nije dui van de kast van de organisatie van The Night of the Koenmarkt voor en vooral achter de schermen. Brassband Pro Regen en de glasbasis hebben dit ooit uiteindzet. Siep van de Ploeg Slutact Jong. Leers van Teerske Winja van het Jereveen. Dat binnen maar eerst 12 fysiekjes en niet een keer Teerske. Nou, daar hebben wij bij de Omroep in dit programma altijd Jaansje voor. Die had een eurootje in de boezem. In de boezem van de jurk, zal ik maar zeggen. En die gooit ze mee. Kop op munt. Hij kwam op kop. En dat zit voor Sweet Caroline. Hier is Neil Diamond. MUZIEK

Ja, ik populair in de diverse voetbalstadions in Mercedes, maar dit weer het origineel van Neil Diamond in Sweet Caroline. Eens even Chichen, wat hier binnen... Oh ja, dit is een heel verhaal wat binnenkomt van Xander. Die zei, na Hooked on a Feeling, ik cover het toch dit artiest, kreeg ik inspiratie, wat toch van Satisfaction van Jonathan King. De eerste keer dacht ik serieus dat de Stones een nieuwe bombastische uitviering maken hadden. Ik weet net wat er jeder weer, maar leek die laatste net akelig veel op Whistling Jack Smith. I was Kaiser's Bill Batman. Oké, ik kan me vergissen natuurlijk. En de groetjes in een fijne dui van Xander. Het binnen een bericht werd wat feiten heen en weer en trok ik er hinder in, Xander. Maar wij hebben eventjes zocht naar Satisfaction. Een uitvering van Jonathan King. Ja, ja, Jonathan King weer de twaalfde die het op een plaats zetten. Had al eerst die te wat bekendheid kregen. De Stones, die maken het. In jongetje 64. Keith Richard en Mick Jagger waren de schreeuwers van het noemen, zodat ze alle Stones nummers kunnen. En zij hinder mij de tropbraak voor de Rolling Stones forceert. En toen kwam in deze 1922 deze uitviering van Satisfaction uit van Jonathan King. Ik heb hem dan nooit goed beluisterd, maar dat zie ik nou toch zeker eventjes dwan. Dankjewel, Xander.

Het is een tikkie obscure cover van die hit van de Rolling Stones van Jonathan King, maar toch ook wel weer zakt. Nou ja, curieus om hem net te draaien. Dat is wel leuk trouwens om te jaren. Het is wel mooi om te jaren. Als je nou het begin juist denkt, verrek, dat is Pieter Wilkens in het Amerikaans. Maar dat wordt dan letter, krijgt weer een beetje, jongens. Dank u wel, Xander, van die leuke associatie. Eventjes, Jan. Goeie Geert en Jaansie van Maiwerkers. Dat is een berucht dat binnenkomt van Jan Elzinga en Beppe Rimi uit Houtige Hagen. Die zei, vliegende wieken, hier ik nog een plaatsje van het woonskip omvregen. Ja, dat klopt. Maar dat wie wat al het. Voor u is 12-jarige mem Rimi Elzinga. Misschien hebben we hem al draaid, maar we zitten correct voor je programma. Hij stuurde de foto mooi. Ze had namelijk eerst even slept. Arnoud Skelpen van de formatie Butterfly. Dat vindt ze een prachtig mooi nummer. Als je hem dat draaien wordt, zou het geweldig wezen. Nou, toch we. Heel bedankt. En de hertelijke gedoetnis komen van Jan Elzinga en Beppe Rimi uit Houtige Hagen. Schiebesjongt, my Butterfly. Arnoud Skelpen in het Bils.

Ja, ik zit, we zitten een beetje naar de televisie. De Sjennek die zit hier uiteraard gewoon in de studio van de Omroep. En dan zie je die prachtige clip voorbij komen. En ik jouw dat het op mij natuurlijk wel maar wat meer als de gemiddelde Friese. Want ik ben zelfs ook een bilker der onder Sint Jabek, dat de Zeediek, binnen al die dingen. Werd ik ook grutbrocht binnen en dan zie je dat plaatsje op en dan... kom je toch weer eventjes waarom op je bed te komen. Dat is wel best wel leuk om te jaren. Dat vinden Beppe Riemi en Jan Elsenkijk. Nou, van deze, bij deze, graag gedaan. Dus eventjes, Jan, wat komt hier binnen? Sietse Auke Stoffelsma. Die zei van, ik wil graag een plaat omvreken van mijn lieve vrouw Sjoukje. Had het kind een plaatsje van de Dire Straits, maar The Walk of Life. Zo dat kind, Sietse Auke Stoffelsma. Dat kind, sterker nog, hij draait al. Dat is een beetje lastig, er zit een disjockey terug in te praten. Nou, yes, nog net zo goed. Maar dat komt vanzelf dat ik me stilhoud. Dank Wolf voor die fysiekje. En je weet van mij, de Dire Straits. Tjong!

De Wakker Fly van de Dire Straits. Speciaal van Sietse Auke Stoffels, maar van zijn leven vrouw Sjoukje. En dat is een heerlijke plaat. Maar de mooiste platen die zitten in dit programma hier in Witterdad. 0620, Fjouwen, Jorgen, of de app van Omroep. En die mooiste platen willen toch hem zelfs onvregen. De allermooiste platen zitten der Ektusken. En die komt dit keer van uit Ter Apel, van de familie Siemers. Wij willen graag een verzoekje doen. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, dankjewel. Schitterend, familie Siemers, bleef erbij in Ter Apel. Chris Stapleton van VM.

too far gone.

Het zit in bal, Britt is veronderd, jongetje en jongen, en toch mooi volgende beruchte site. Midigeert in Jaansje, het is een tropische sneeuw. Mijn fysiek is echt van tropische komen aan. Even lekker vlot en gek. Afrik Simon, mijn Ramaya, uit jongetje en jongen, en toch. En de groetnis komen van Matje. Dankjewel, Matje, mooie plaat. Gretje Koopmans reageert nog even op Aaron uit Skelpen van Butterfly. Mijn zang en drum zal dit Piet Kroosterman me nog even weten van Sieberkral. Het is het mooiste Bilse veske, Aaron uit Skelpen. Ik ga genoten en de groetnis van Gretje Koopmans. Lekker is dat om dat soort reacties toch even weer rond te krijgen. Wij vinden het mooi om te leren dat het ik al hier lekker omkomt. Dit komt zeker om, ben ik zeker van, want Bouwkie die luidt op de bank, nou is de lust in. Dan wil ze graag een plaatsje om vregen. Heerlijk society, maar als het kin, ik nog even Neil Young, my Four Strong Winds. En een groetnis om alle mensen die het lust in, en die komen van Bouwkie van de Ploeg. Dank.

Ja, er binnen plaatsjes waarvan je denkt van, die zullen we eigenlijk alle weken wel draaien kennen. Die binnen er wel meer, maar dit is er zeker een van. Four Strong Winds van Neil Young. Of fysiek van Bouke van de Ploeg. Die lekker op de bank nog eens luid te luisteren. Wat je doet, je kent altijd luisteren naar u's. En soms komen de gedachten boven waarbij je denkt, ja, toch even bij stilstaan. Albert, die zet u even op het spoor. Hij zei, hoi Geert, goedemiddag. Soms heb je van die momenten dat je droever bent dan normaal. Vooral door allerlei berichtgeving. Zoals van dat dappere mannetje Jelte. Die zware aardbeving in Venezuela. Of Mats Grotenberg of anderszins. Ik denk soms wel eens, I can't keep from crying sometimes van 10 years after. Kan die gedraaid worden? Alvast bedankt en de groetnissen komen van Albert.

I can't keep from crying sometimes van 10 years after. Eventjes als gedachtegoed, produceert toch Albert, dankjewel. Lies Visser is ook weer aanwezig bij ons in de uitzending. Goedemiddag, Jansie. Ik zoek graag Roodjerre Wollemai, Unchained Melody. Lies Visser, wij horen van die.

0: Brothers. Niks mis met de Righteous Brothers, maar we hadden hem een keer verrood. En meestal werd hij ook wel van deze prachtige Ljouterband omvregen. En zo weer dat nou ook het geval. En dus is dat weer geregeld. Ik zoek eventjes naar de regisseur. Ik heb het idee dat we eventjes een skikkeling maatje met de naai is waarman Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, Geert. Ja, even nog een liedje update. Er lijkt nog een heel gebied, maar Rijn en Tonger, dat lijkt een beetje van de Skelling west van, west van Lauwert richting Starem. En dat loopt dan over de provincie en van daar over het noordwestelijke pad van de provincie heen. Zit Tonger in en ik zit ook wel aardig Rijnwetter in, dus hou er even een rekening mee. Ik zou er net altijd wienpoesters in zitten, maar het kan er wel even goed Tonger in. Ik zie hier wel de lucht wel. Het is een lucht als een breiwaan. Zo ziet hij eruit. Helemaal donkere loften. Dus wij zijn even alert. De komende oren. En naast willen we meer even een update.
0: Ja, om jou te wijzen. Dan is Jan Jonkman zoals elke sneutemiddag bij u te gast. Voor een wietwaardig waberjocht. En dan pakken we de actuele situatie uiteraard mooi. Dank u wel, Jan. Sietske Smitstra, deze wie is zeker voor jou bedoeld, deze waskoring. Want als wijst lekker zwemmen achter bij u in de tuin. Ik weet net West-Venest. Maar let eventjes op de berichten die Jan Jonkman die kreeg zijn had. En kom op tijd uit dat zwembad, waarschijnlijk bij bijna Zeezewolle. Nou, eens eventjes, Jan. Hoi, Jaats en Geert. Ook ik vind het fantastisch om naar de omroep op te luisteren. Dat doen wij dagelijks. Platen luister ik altijd naar jullie en ik vind ze heel mooi, maar ik vraag ze nu niet aan. Dus ik zeg alleen, daarom ga zo door. Groetjes, kom op voor Griet. Dankjewel, Griet. Hoi Geert en crew, ik zit weer te genieten van jullie programma. Graag een verzoekje van mijn achternicht. Dat is Hanny Bosma uit Tietjerk, waarbij de ziekte toch weer is teruggekeerd. Ze is gek van de Cats, maar ja, die is al gedraaid. Dit is een oppikker van BZN, Isle of Atlantis. Wetenschap, sterkte en groetjes van Rob van Strien van Hulle Griet. Best erop. We hebben het programma van de Midi Ierpende Mooi, een plaat van BZN. Dus die is Ekkelwest. Dus ik combineer nou een plaat met Jim. En dat doe ik, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Maar een combinatie waarvan ik beschuldig werd van te vaak combineren, zal ik maar zeggen. Het is wel een mooi bericht van Griet. Die zei het, ik zou graag het plaatje Jere Wolle van Halloween, The Till That Wasn't Right. Ik gaf dit al vaker omvregen, maar Geert, dan presteerde ze het beide keren om het te combineren. Hopelijk nou net weer. Maar de warme groet van Griet. Ik zit heerlijk in de hoes naar Jim te luisteren. Beste Griet, ja, soms dan het ben soms duivelse dilemma's werd wij voorkomen te steken in dit programma. Maar nou hebben wij die plaat voor die kleerstaan. Ik zie hem voor me staan. A Tale That Wasn't Right van Halloween.

0: A Tale That Wasn't Right. Nou, Griet, de wier die dan inderdaad heel speciaal voor die. En ik hoop je dat je tevreden bent. Ja, en dat is, dat mag ik in het algemeen niet maar eventjes vertellen. Wij krijgen hier natuurlijk nogal wat fysiekjes binnen. Dat vinden we echt prachtig. En we doen ons uiterste best om ja, iedereen te draaien. Elk fysiekje. Dat kan het altijd slagen, omdat je gewoon wel eens wat oorhouden. We kunnen platen ik net twee keer van dezelfde artiest draaien. Daar ben ik nog vrij streng in. Maar goed, wij doen ons best om dat al hier zo goed mogelijk in kalk en cement te krijgen. Wij roepen hem op om nog mee te doen een uur lang sneeuw in Friesland. We zijn er dadelijk nog een uur lang met dit programma. En dan maak wij contact nog een keer met Jan Jonkman, uw zwaarman. Die toen net niet gek waarschuwen had voor een tongerbuien die er onkomen van Skilge oer de provincie heen. Als het ergens op het wetter bist, als het ergens in een situatie bist waarvan ze denken, nou, net echt handig om hier te wezen als er tonger komt, zorg je ervoor dat het een veilig onderkomen ziek is. We willen geen paniek zaaien, maar we willen hem waarschuwen voor dat wat opkomende waai is. Dat is al jaar voor het komende oeren. Draaien we nog volle meer platen. Als het nog mooi was om dit programma van het uitnodigen. 06 20 4 en Jochen Jochen of de app van de Omroep. Mooie platen uit de jaren 60, 70 en 80. Dat is wat we draaien. Leuk verhaal erbij, heel graag, want die vertellen we graag. En als dan er nog een persoonlijke noot bij voegen geweest, ik dat willen wij graag meenemen. Wij binnen er dadelijk snuifieven voor het lestoeren Sneun en Friesland. Onza.
1: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij
1: willen wij. Van 4 juli aan bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan is het 12 minuten over 4. En dan hoor ik het erin bij Sneun in Friesland. Hast nog een leuke plaat, die dieren 60, 70 of 80. Die is nou graag jarenworst. Lid het u even witte. Neem even contact maar eens op. En vreeg hem aan. Niels Huis, 20, jou en Jorgen Jorgen, Ian Jorgen Jorgen of de app van Omroep. 12 hele minuut, dan ben we er weer.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Sail Haas, van Treijen onder mijn size jullie. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en alle informatie, shop op sailharlingen.

0: Nou, zo chicken, het is echt tijd voor Mungo Jerry met In de Summertijd. Of net dan. Jazeker, chicken, we binnen er van het te manjes.
1: Friesland.
0: Het is 9 minuten om 4, want ik even mooi het laatste oeren van deze sneun in Friesland op de laatste sneun van juni alweer. We zijn er nog aan het zoiets oeren. Astinks, ik zou nog wel graag die en die plaat even jaren volitieren, 76 of 80. Nou, leer het maar even weten. 06 20 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of de app van Omroep Kist en Verbroeken. En we toch eens iets te best om alles te draaien. Zit er net zo kijk uit, nevens mij, voor het komen oeren. Dus de kans is groot dat het slagert. Auke, die had hem ook meld. Oh ja, ik moet eerst even vertellen dat Jan Jonkman dadelijk nog een keer bij zijn uitsturing komt. Heeft wat waskoging zou je van tongerbuien over de provincie. Dadelijk om jou was hij het wietwaardig wapendocht van Jan Jonkman. Ek mij de actuele versissing van de komende oren. Dat je met even weten. Dan ken ik naar Auke. Dat zei ik niet schrikkelijk al. Goeie. Boek graag Pride of the Summer van Runrig jaren. Als het mogelijk is. En de groetnis van Auke. Auke, ik heb nijs voor jou. Het is mogelijk. Runrig, Pride of the Summer.

0: Dat gevoel van je tiets.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al je web boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: My Geert van Tun.

prachtig. Hein? Chris Christoffersen in de Taker alvast. Tegen dankzij zoiets Martinus de Westerdijk dat je in die plaat draaien wil. Dat willen we graag, Martinus, want hij is echt fantastisch. Santje minuten oer vieven is het bij Sneurne Friesland van u het eerste riek. Een fysiek van mijn man. En dat gaat om het volgende. Wij hebben van de week Sazeze, Jitske en Teke Koistra van Hinterglem naar het Selamzee rond door de bergen. En voor hem is dat net makkelijk omdat hij een heel min zicht had. Maar het is slagen en dan wil ik voor hem graag de plaat voor U2 With or Without You draaien. Groetjes komen van Jitske en Teke Koistra uit Eerste Riek. Prachtig verhaal, geweldige prestatie, mooie plaat. See the sun.

ZZ in de maskers, mijn La Comparsa, mijn Jan de Hond nog in de band, waarom hier verstaan. Omas onvregen toch Ada uit Eemnes, die vregen haar al dat het nog een beetje gaat, maar de warmte in Friesland, dat kunnen we net beoordelen, Ada, want wij zitten in een airco gekoelde studio, maar we krijgen de Alex-Jan Jonkman en deze plaat draaien we speciaal voor die. Even zijn, Sipi van Orrege, die zei het hoi Geert, ja, het is je oren, wij zullen de Satisfaction van de Stones wil jaren willen. Wie ben in Sipi van Orrege, we hebben Satisfaction draait, maar dan in de wat obscure uitviering van Nies Krek, dus dat moeten we even combineren. En dat ook wel mooi, dit plaat die het onvreek is. Terug Jan Tromp, Kisto, als er nog die het is. This Strange Effect van Dave Berryek draaien. Ik heb die plaat een tien net, Jets, maar in de jaren Santervol. Nou ja, ik heb het wel, Good is gewoon van Jan Tromp. Ja, heerlijke plaat van Dave Berry. This Strange Effect. Mooi.

0: Dat gevoel van Jet Eats.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt allemaal weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneun in Friesland.
1: My Geert van Thun.
2: Omroep Friesland.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

0: Hey, Geertien Crossotten krijgt de Sun of Jamaica van de Gombe Dance Band. 25 jaar geleden ben ik in Jamaica geweest, maar dan was het niet zo warm als hier. Groetnis van Sjoerd Spoelstra. Nou, Sjoerd, nou we toch goed waar hebben. Litten wij eens even contact met je zwaarman Jan Jonkman. Eerst maar even naar de Arroen en Midden, Jan. Want het wie wat op en del, hè?
1: Het wie wat op en del. Er kwam vanuit van een mooi betiet, zeg maar, dat de buien die ontwikkelden zich op de kuststrook van Noord-Holland. Maar van een midden, toen dachten ze, we moet ik het naar het westen van Friesland maar even passeren. En dat hebben ze dingen en daar ben ze ook nog maar bezig. En er zit ruin in, er zit tong erin, vooral hoe naar het westen kruien komen, hoe pittiger de buien binnen. Je kent je zelfs rommelieren. Maar dat lost aanstaan gewoon weer op. En dan hebben we even een droegere rieten. Komt er vannacht weer een nieuw gebied met ruin en tongerbuien aan. Ja, dat kan wel weer een aantal pittige buien zijn. En die loeken van zuid naar mat over Nederland heen. En dat doen ze dan ook over Friesland. En ik kan tongeren zitten, hagel, windstieten. Dus het is vannacht, dus ik moet even oppassen. En boven dat, ja, we hier in Jood, dan gaan hier in Heek, maar ik ging van 31 graden, Bakkeveen 32 graden, en de Pijs aan 33 graden. En we hier in Jood, ik ben verscheid, de koor is oud, jong.
0: Ja.
1: Ja, we hier in eerst koor de reed ergens, toen wordt het oranje, toen wordt het weer geel van de hitte. Nu wordt het weer oranje voor de tonger, en dat wordt in van Noord-Holland wordt het weer koor de geel. Wie het dan snapt, die moet zeggen, maar het droom was, ze hebben alle koren, maar het wordt hoe langer hoe ingewikkelder volgens mij. Maar dat hindert niks. Mooi ben we van de koren zo, want dan zitten we wat in een oren luchtsoort binnen, we staren gewoon te komen. Maar hier is dan wel even warm en wat drukkend, en dan is dan zo'n 6, 20 graden, dat de medische het is droeg. De zinnen er geregeld bij, maar mond de medie vanuit het westen wij. Dan komt er frissere lucht dus kant op. Dat merken we op het eind van de medie, dan is dat 4, 25 graden. Vannacht hebben we nog temperaturen, dan komen we net onder de 20 graden. Maar mond de jong, dan kunnen we alles wat beter weer slepen, dan is dat zandje 18 graden. Mm. En geven we dan een vooruitzicht even wat besef van nou, van Mandy, deze wijze, tongetje. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen, meestal wat naar een noordelijke wind. Dan hebben we temperaturen van zo'n 22, nou, heel goed, 24 graden. En in de nacht, dan is het wel lekker sliepen, want dan is het zo'n 15, 16 graden. Zo is een enkele bui vallen kennen, maar dat binnen, nou ja, een plaatselijke bui, maar dat ben net echt de size van nou, daar liggen we wekker van. En dat het na een week, een andere week aan, dan liep het ik weer gewoon droog te blowen. Nou, wat zie ik mooi voor alle evenementen die ter plaatse vinden. Zeilhardelingen, de sweependijen bij jou net te vierten.
0: Ja.
1: Nou, dan kun je maar weer te kust en te keur gaan.
0: Ja, over evenementen sprutsen. Wij kreeg het bericht binnen van Bart. Die zei, wij hebben correct het besluitnaam. Het evenement Dielen van het Waard bij Zwarte Haan, dat jong wijze zoeken, werd oulast. Dat is misschien net onverstandig.
1: Nee.
0: Nou, we vertellen
1: dat is een beslissing van de organisatie. Dus daar staan wij volledig achter.
0: Zeker, en daar hebben wij geen morele oordeel over. Dank je wel, nee. Bart, voor die mededeling. Nou, oké, dan kunnen we terug.
2: Dit is het waar.
3: Ja. En ook de plaat van Jan Jonkman.
0: Even naar de muziek, Jan.
1: Ja, we beginnen even een heel lang bij waarom. In Jontje 66, 68 keer beginnen. Ja, een heel lang bij waarom.
0: Ja, zeker begin, wel.
1: We in de eerste band, dat weer de Gaylords, hè? Ja. Dean Ford en de Gaylords, letterlijk dat de Marmalade werden.
0: Ja,
1: nou, dat is een Schotse band. Nou, ik heb niks op Scotten, Jim, want daar heb ik heerlijke whisky. Hè? Ja, ja. Vies net.
0: Ik hoor net van whisky, ik hoor net van sterke drank. Nee.
1: Oh.
0: Nou, nooit. Nee. Ik wil er net al te volgen voor Ruudweide. Ik heb ooit eens een slokje wien gehad en dat vond ik altijd sfeer, nooit verdronken.
1: Oh, nou, dan is dat wel heel dreig.
0: Ja.
1: Nee, maar een goede glas whisky is nooit mis. Maar vooral in Schotland en Ierland, daar hebben ze heerlijk, van het heerlijke God hebben ze daar.
0: Okay.
1: Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het nou over Dean Ford en de Gaylords. Maar dat we dan letterlijk dat we de Marmalade, de champfabriek. En Reflections of My Life. Nou, ik denk dat we dat van een week, dat we wel toepasselijk van een week hebben. Vies net?
0: Ja, ik vind het wel passend, Jan. Ik vind het wel passend. En bovendien, het is een heerlijke plaat, moet ik zeggen. Ja, en heel succesvol. Ik. Er zijn meer dan 12 miljoen exemplaren van verkocht, alsjeblieft.
1: Alsjeblieft.
0: Oh.
1: Maar wie zal wie het de meeste platen verkocht heeft?
0: Nou?
1: Garth Brooks.
0: Garth Brooks, de Heskelijke, ja, dat is onvoorstelbaar, hè.
1: Die heeft nou meer platen verkocht dan de Beatles bij elkaar.
0: Ja, ja.
1: Oeh. En hij is Nederland amper bekend, maar wat een artiest is dat.
0: Oh, maar hij is wel goed, ja, Garth Brooks. Ik zal weer eens even wat van Garth Brooks draaien. We zitten wel wat op de Country Amerikanen Tour bij gelijks. Dus wij zullen dat eens even oppakken, Jan. Maar we gaan eerst naar de Marmalade.
1: De Marmalade, en ik zou zeggen, jong resten gewoon. Even nog even van genieten, van eventueel van het mooie waar. En vannacht misschien van onwaar, wat het er komt. En dan zou ik zeggen, tot de woorden. Nou ja, maar 14 dagen of zo, want ik ben er even.
0: Best even voort. Nee, auto 14 dagen. En bedankt voor die berichtjouwing van de Middie. Heel erg attent.
1: Geen dank. En ik zou zeggen, oor de oren keer.
0: Oor de keer, joh.
1: Van Jan.

Reflections of my life van de Marmalade op fysiek van de Zwaalman. Jan Jonkman brengt het hier op 19 minuten voor 6. Ik krijg werkelijk een briljante tekst binnen van Corrie Spiekstra. Die zei het goeie geert. Van de middag draaide Switzokken van Doer de Bleken. Ik ben hier van de morgen in Starem en ik moest ook een Doer de tinken. Eind 80er Jirem, wien hij en ik beide actief in de PVDA. Hij in Starem, ik in Woensradiel. Een keer als fjouwer en dier hingen we Zuidwesthoek oorlis. Dat waren altijd houden bij Moeke Jikke en Stiers. Als dat nou oor legendarische namen had, dan is het Moeke Jikke en Snits. Een van de keren zei Moeke Jikke bij het oorrekken in Sint-Oerde. Ik vind dat een leve jongen, maar ik mag dat lied hoe die Zwitshokken net leien. Wij leien in de deuk. Alle keer dat ik in Starem kom, denk ik erom. Maar de groet is van Corrie Spiekstra. En dit draaien we voor jullie, Benny Nijman.

prachtige oersetting uit het Grieks. En een weergeloze uitvoering van Benny Nijman. 1984, waarom fluister ik je naam nog? De nummer 1 is het West in Nederland. Even combineren, dames en heren. Het kenner was Fatson, Dexter Blues, Viert en Buster van Klaas Smit voor oud-collega Jacob de Boer. Hoi Geert, hier ben ik ook weer eens. Ik wil wel graag Oer aan het hart van normaal horen. Het is tenslotte Assem. En dan eventueel ik nog Back Home van de Golden Earring. Dick, wij combineren het even, want dit komt ook binnen. Geert en Doetje uit zijn tanden. Hier even een verzoekje. Graag het nummer van Brian Adams, The Summer of 69. Verhaalt hierbij, dat jaar liep ik Doetie Keizer teugen het lief, want we hebben het hier over het Bils. In de Korenbeurs in Vraneker doen we de hit van Bloody Mary. Die mast ik wel draaien, we binnen gauw tevreden. Groetnis van ons, Geert en Doetie uit zijn tanden. Zij eten Bloody Mary, ze was de schrik der zee. Ze kon niet zwemmen dat we ze vergeten. Wel nee, maar we draaien Brian Adams met de Summer of 69. Geert en Doetie, speciaal voor je, lekker!

Hebben. Oh ja, dit is ik, Ader van mijn huid, graag Early Bird, maar I can only hope that you forgive. Andries is altijd grut fan west van Early Bird. Zijn zoenensritm hield niet meer in de steek, maar huid, ik ben grutsk op die. En de groetnis komen van Marianne.

Words, I can only hope that you forgive. Farandries van Marianne. En dat is de allerlaatste plaat in deze aflevering van Sneuren in Friesland. Want de allerlaatste plaat die komt op namen van Imi Veenstra. Die zou ik wel graag een prachtige plaat onder het eind van deze mooie middenjaren. Mixed Emotions, My You Want Love. En ik weet dat Jaansje dit ook heel mooi vindt. Dat is ja, dat ze knikt. Oké. Okay. Mixed Emotion, Duits popduo hem. Bestaande door Drafi Deutscher en Oliver Simon. En in een mooie tijd van Jortje 87 hier duo nummer 1 hit. Ek in Islam, maar de debuutsingle You Won't Love. Dat wordt de laatste in deze aflevering van Sneuren Friesland. Techniek, Martin Wiebenga, tieke tanken, Martin, voor het rappe invallen. Geweldig dien. Dankjewel, Jaansje, voor het regelen van alles. En wij zeggen het zingen al hier. Graag ons na je week. Mixed Emotion, You Won't Love. Dag, fijne avond.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
14: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan huis.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort.
11: Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Omroep Friesland.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Paulien Meeuw.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeente, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: zinnen op het wetter. De sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Wij willen wij. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: him.
1: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
2: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
3: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.

Die op een vrede joenen in een barstensvolle kroeg. Er stier wat volk te spelen en ik wie wat sloeg. Toen zeg ik die daar zitten op een hoeken van een bar. Ik wie op slag weer wekker en voort wat in een war.

Het is een griepje, als ik net beter wist. Oh, bliksem, bijtske, vampje, wat dost om te gaan. Ik weet het, doe kerst het helpen, maar dit erin doet de hoorn. Ik zie alles op een rietje en ik die ik in klap verkeer. Maar bliksem, bijtske, vampje.

Die negen ben als Marcus, zoals Krotus de poëet. Der ik wol in versoepelwol, mijn liedse leven skate. Die lippereert als bikers, van de allersweerste soort. En ik ben een zoekerbek, en ik proze bij het soort.

Ik een mooie zin, rin ik je door de ster. De remmerien, denk dat ik wol en dat is mijn deal bij. Achter die breiden broekje, jou ik mijn dammeldel. En als het om dan tutest, krijg hij een piekenvel.

Doe best van mij het soort. En mij een hart vol night in. Willen wij te keren oort. Oh, bliksem bijtske famke. Wat dus om je te hoorn. Ik weet het doe kerst het helpen. Maar dit rinde de hoorn. Kie alles op een rietje. Ik die ik in klap verkeerd. Maar bliksem bijtske famke.

0: wat is die Instagram?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: zinnen op het wetter. De saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: wij. Want jou jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. In het hele land geldt nu code oranje. Vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Dat geldt voor ons nog tot 4 uur vannacht. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in de horeca of parkeergarages ergens in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's van Rijkswaterstaat uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, dat meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Sybrand Buma had in de tijd dat hij nog fractieleider van het CDA in het Tweede Kamer wie een flinke waarschuwing kregen. Hij moest het rustig rondwaan. In 2011 wie zijn hele weerstand voort en werd hij levensbedreigend ziek. De dokter zei toen dat hij zijn werk oors organiseren moest en meer vakantie nemen moest. Dat vertelt Sybrand Buma morgen in het Simmerpeteer bij het radioprogramma Bureau de Vier hier bij Omroep Friesland. Buma waard Sonjelien Borgemaster van die oud, want dat is hij nog die van de hectische vrouw dus als fractieleider in Den Haag. Op zondag in april waard hij benoemd, daar vicevoorzitter van de Raad van State. En verlid dus de fiscaal ZWR. Maar dat er mij pijn in het hart, zo vertelt er morgen.
1: Ik had wel heel lang in de Tweede Kamer gewerkt. Eerst als medewerker van de CDA-fractie, dat was sinds 1994. Daarna sinds 2002 als Kamerlid. En de laatste 10 jaar fractievoorzitter en daarna politiek leider. En dat is een wel heel belastende baan. Dus op een gegeven moment ging ik nadenken, dat was toen 2018... wil ik bij de volgende verkiezingen nog een keer meedoen? En het antwoord was, ook in overleg met mijn vrouw, nee, dat doe ik niet nog een keer. Nou, en toen kwam de vraag, ga ik dan tot 2021, waar het dan om ging blijven, of eerder weg? En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken toen ik las dat Gerard Kroon afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens, maar dat is uniek, dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
2: En Jofsan, van het wie best wel een belastende baan. Hoe uiterem dat eigenlijk bij jou?
1: Nou ja, ik kon dat wel aan. Maar op een gegeven moment merk je dat iedere keer op het scherpst van de snede moeten reageren op alles wat er gebeurt. Van alle kanten meestal horen dat het niet goed is, want dat is politiek ook. En best wel vond ik een erg in schablonen het werk doen. Dus er is een beeld van hoe het politiek moet werken. En dat wordt de werkelijkheid. En je staat op een gegeven moment toch weer verder af van wat er echt in de wereld gebeurt. En dat allemaal bij elkaar maakte dat ik echt dacht van, ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven, overal wat van vinden. Dat kan je tijd doen, maar op een gegeven moment denk je van, nou, dat is mooi geweest. En dat was echt het moment dat ik dacht van, tijd om iets anders te gaan doen.
2: Ja, je vertelde me eens correct van, ik hield het meer het gevoel dat dit wel op mijn paad lag, hè, toen die dat fractievoorzitterschap en zo. Maar dat klinkt ik wel als een beetje een keuzezin, eigen zin in.
1: Ja, ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad, mijn verantwoordelijkheid maakt dat ik bepaalde keuzes maak. En eigenlijk is de sollicitatie in Leeuwarden anders dan die politieke voor het eerst echt een geweest waarvan ik dacht, dit wil ik echt. En waar ook helemaal geen buitenwereld zoiets had van, ja, maar iemand moet het doen. Jij moet dit doen, want we hebben je nu nodig. Dat was mijn eigen keuze. En dat maakte ook al de start heel erg leuk. Dit was wat ik wou. En in Den Haag was het beeld van, ja, gaat helemaal naar Friesland. Maar men snapte veel te weinig wat het betekent dat je weer teruggaat naar de plek waar je geboren bent.
2: Eén ding wil ik toch nog weten, want Jofsan van het wie best wel een hele zwiere baan. Toen vroeg ik van, hoe uitert hem dat dan? Is dat dan ik fysiek dat je op een gegeven moment echt uitput eruit ziet?
1: Nou, voor een deel is dat helaas wel zo. Want ik ben op een gegeven moment, dat was in 2011, heel erg ziek geweest. Echt levensbedreigend. En toen zei de arts, je weerstand is weg. Dus het is niet één op één, je krijgt het hierdoor. Maar dat dit ontstaat, heeft ermee te maken. En dat was een zomer, die zomer 2010, waarin het kabinet viel onderhandelen met de PVV. Nou, daar heb ik helemaal geen vakantie gehad. Gewoon echt letterlijk niet. 1 week in de zomer, waarbij ik als we gingen toen naar de Ardennen en ik heb alleen maar zitten werken. En eind van het jaar was ik op. Toen heb ik ook gezegd, dit kan ik nooit meer doen. Dus ik moet nu zomervakanties echt nemen. Maar inderdaad is dat werk wat op een gegeven moment fysiek heel belastend is. Daar heb ik alweer van geleerd dus. Dus daarna heb ik gewoon gezegd, er zijn ook grenzen. Maar dat is wel zo, ja. Ja.
0: Dat zei Sybrand Buma, nou dus nog burgemeester van Ljouwt, maar op 1 juli begint er marginaille functie, vicevoorzitter van de Raad van State. Een functie die ik wel omschreven werd als de onderkenning van Nederland. Het volslaande partier, maar Sybrand Buma is morgen in Bureau de Vries, om 12:30. Jan-Dirk de Haan praat er onder oor met hem over zijn carrière, maar ik hoor zijn vaarorden, die ik bestuurders wie een burgemeesters. En zijn haatleefde verhouding, maar je zijn dubbele achternaam van Haarsma Buma.
3: Alles wat je op dag mist, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is de dag voorbij. Omroep Friesland.
0: We waren het eerst al wachten. Het is een steviger pakket als verwachten en voorzichtig positief. Nou, binnen een Peer Frieske reacties op de plan die het kabinet Jetten presenteren om Nederland van het stikstofslot uit te krijgen. Om zover te komen, binnen de komende roeren bufferzones van tussen de 400 meter en 1 kilometer om natuurgebieden heen. In Friesland gaat het dan om roeren om het Drents-Friese Wold, het Vochtelerveen, de Aardeveen en de Bakkeveenste Dun. In die zones maakt de boeren flink ontslag om haar stikstofuitstoot naar onderen te krijgen. Dat de zones zo breed worden, dat valt voorzitter Jan Tere de Koorstra van de Frieske afdeling van landbouworganisatie LTO behoorlijk aan.
3: 250 meter zou hebben altijd zongen, dat is meer dan genoeg. Maar ja, als er dan toch zones van een kilometer bij zitten, 400, ja, daar vallen nogal wat boeren in. En ja, goed, het is ook het beste wat daar kan, maar daar lezen behoudingen op. En dan kun je wel zeggen van, er is een plaatje ook verkleren, we zullen je hem helpen. Maar ja, daar hebben we in de regel net zo botten goede ervaringen mee. Dus dat hoort niet helpen. Dus dat is dan wel wat afwachting. Maar dat jouwt natuurlijk best zwaar in die hoeken. En ik hoop ik of er nog wat dwang in om dat een betere kant in te krijgen.
4: Want wat zoon je dan eraan wollen?
3: Nou ja, er moet nog een meerderheid komen. Hè? Dus we gaan nog steeds wel mooie partijen in gesprek. Van goh, jou dan wat beter sturen. Man. Wat heel titel dingen is, maar goed, je beloven dat wel beziekje in jezelf.
4: Wat wordt nou de grootste uitdaging?
3: Dat die vergunningverlening, dat die wetwijziging, dat je het recht geldig verder kennen. En dus dat je zeker weet dat het in ieder geval op die kant effect heeft. Hè? Want ja, het stikstofprobleem is wat mij betreft is het ook vooral een juridisch probleem. We zitten in juridisch moeras, dus het millimeter, niks kan. En er worden aanschriftelijk bij rechtszaken ontspannen. Dus voordat dat ooit hebben eruit in de rechter zegt van hey, nou is het best goed bezig, nou is het clear, dan is het van mij pas clear. Dus dat wordt het natuurlijk nog even.
4: Ja, ja. Verwacht je al nog protest van boeren?
3: Voor mij vast en de teleurstelling verwacht ik zeker. Ik ben boeren die dit verschrikkelijk afvalt en dat vind ik een reactie op je aan. En daar heb ik met de tijd net wel bezig gehouden. Je kan zeggen dat je altijd nog echt slimmer kent, maar dan nog, als het op je indaalt, dan is het allemaal heel slim op plakken.
0: Ja, net een heel soort enthousiasme dus bij Jan Tere Koorstra van de LTO, de fiscale afdeling van de landbouworganisatie. Ja, de plan van het kabinet Jetten om Nederland van het slot te krijgen binnen vooral Nederland, omdat de natuur er meer ontaar is. Ontroerend toch de stikstofdelslag. En de Friese Milieufederatie is dan ik wel verrast dat het regeer maar zoveel maatregels komt. Ja, in de bouwsector klinkt toch wel wat optimisme. De bestuurslid, Berber Dedden van Bouwend Nederland hier in Friesland, die zei het eigenlijk de koe haast neert. En bouwbedrijven die willen stomme graag on het werk. Die willen onderslaagd de mat ik bouwt worden. Bij de brancheorganisatie ben ze dan ik voorzichtig optimistisch dat er in kwatten weer wat ken.

0: zitten hield iets minder mensen in de tjerken. De collecte die brengt minder geld op, maar de onderhoudskosten van de gebouwen die worden heel iets heger. Wat kan je nou als eigenaar van een tjerke doen om het gebouw toch te behouden? Daarvoor kennen eigenaars nou van een tjerkengebouw Disse Jest vergees op cursus bij de Erfgoedacademie in Amersfoort. Het cursusgeld wordt betaald door de provincie. De cursisten krijgen les van Ina Roeterdink. Zij is docent van de Erfgoedacademie. Collega Jan-Dirk Daan die een telefonisch peteert, maar de docent die het hoopt op een soort deelnemers.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop best wel dat we straks in november met 30, 35 deelnemers zitten.
2: En wat kunt u de kerkeigenaren eigenlijk leren?
1: Wat we de kerkeigenaren kunnen leren is kennis over hoe de erfgoedsector in elkaar zit. Wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken en vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En wat we ook kunnen leren, nou leren is misschien een groot woord, maar netwerken is ook zeg maar een van de belangrijke dingen waarvan we gemerkt hebben dat deelnemers dat heel fijn vinden.
2: Ja, heel veel kerken zitten in problemen. Hè? Er komen telkens minder kerkgangers. Ik schetste dat al even. Zou de uitkomst ook kunnen zijn van laten we het gebouw maar verkopen? Kun je dan dat ook leren op cursus?
1: Nou, of je kunt leren hoe je het kerkgebouw zou moeten verkopen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar inzicht daarin krijgen of dat mogelijk de beste oplossing zou kunnen zijn, dat zou inderdaad kunnen.
2: Dus ook kerkeigenaren die twijfelen over de toekomst zouden er iets van op kunnen steken.
1: Zeker, ja.
2: En ja. Wat je ook veel ziet is natuurlijk dat een kerk wordt gebruikt als een soort van cultureel centrum, hè, om concerten te geven of zo. Maar zit daar niet langzamerhand een eind aan?
1: Mogelijk wel. En, zeg maar, en dat is ook de bewustwording, het inzicht wat we kerkeigenaren willen laten ontdekken, dat je dergelijke initiatieven niet in je eentje kan doen, maar dat je dat ook samen moet doen met de burgerlijke gemeente en met de omgeving en met anderen. Kortom, dat je ook eerst goed weet of je goede ideeën, of die ook werkelijk wel waarheid kunnen worden.
2: Deze cursus bestaat al iets langer. Zijn er eigenlijk meer provincies die dit gratis maken?
1: Ja, deze cursus bestaat al wat langer. Deze leerlijn is gestart een kleine 4 jaar geleden in de provincie Overijssel. En inmiddels hebben we daar 3 succesvolle leerlijnen achter de rug. Kortom, er is zeker belangstelling voor.
2: Ja, maar is daar ook gratis?
1: Is ook gratis,
2: okay. Ja, dat hebben ze daar dus van afgekeken. Ik wens je veel succes. En inschrijven, dat kan bij u of bij de provincie?
1: Inschrijven kan bij de Erfgoedacademie. En dus daar kan men de informatie vinden en daar kan men zich ook inschrijven. Dus bij ons, bij de Erfgoedacademie.
0: En dat zei Ina Roeterdink. Zij is van die Erfgoedacademie in Amersfoort.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de Dij voorbij.
0: Ja, hoe alweer evenementen vanwege de warmte all lost. Maar Driving Gastelon in Harig die het gewoon getrokken. Ruud de hele verhaal binnen Ruud is maar haar in de zoonkam. Daar in Harig voor dit evenement, dat hele weekend wordt. Joost ziet de marathon op het programma, die is van de morgen al begonnen. Dus verslagjouwer ter plaatse is Auke Zeldenrust. Auke, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Erik.
0: Hoe is het er nou eigenlijk in Harig?
5: Nou, we staan hier nu op het terrein. En ik zag om mij heen dat de hinders nog draven. Het is een parcours mij. In eerste instantie zo'n dat 8 hindernissen wezen, maar dat is onpas naar 6. Ik zal straks nog even verder praten over de maatregels die hier nomen worden. Het is wel wat brotsig, hè? Dat zei u zwaarman niet krijgt ik. Maar ja, eigenlijk wat ik vertel dit toch, zowel deelnemers als de organisatie. Ja, het is eigenlijk een gewone warme dag. Elke van de snoek van de organisatie.
6: Dat klopt. Ik denk dat het gewoon een mooie, warme, simmerske dag is.
5: Het is wel wat brotsig, zei ik. Het is wel drukkend. Je hebt wel maatregels naam.
6: Ja, absoluut. Wij, in elk geval dus van de 8 hindernissen hebben we inkwarten naar size. We hebben tempo's is van de hinders hebben we omleeggebracht. Het werd de route in vervolg gemaakt. We zijn betierder begonnen. Dus oor zien we een jongen oren starten van de morgen. Nu zijn we zo'n oren starten dat we op tijd klaar binnen. De laatste zien hinders ben nu op dit moment in de baan. En om hier oren is het klaar.
5: Ja, en onderwijs zeg ik ook nog wetterpunten. Daar viert erop. Ik zocht dat hinders kan daar stoppen en dan krijgen ze wetter oor aan hitte.
6: Ja, alle deelnemers die mij zelf kiezen of dat ze dat nodig vinden dat de hinders kwalie onderwijs. Ze mogen gewoon rustig gewoon stoppen en dan kunnen ze steeds maar de gitaar iets stilsteen en dan kunnen ze kwalie. En dat krijg ik na de wedstrijd DNS, dan kunnen ze ook kwalie en we de hinders al even verzwaren. En dan komen ze weer op temperatuur en op adem.
5: Ja. Vanwege de warmte is een heel soort getjoerd dus net terug. Jim kan een wol terug. Dat het nogal wat kritische loeren op smieten, zeg maar, op social media. Hè? Vervelend, vond Jim.
6: Ja, dat is natuurlijk net leuk. Het is vreselijk jammer dat mensen net weten hoe het zit en dat ze daar dan wel meningen over hebben. En nou ja, dat krijg je dan wel door die heen.
5: Nou, onderling daarvan, het NVWA, het zijn de controlerende instantie, we moeten daar toch maar eens even zien daarin harig. Dat hebben ze juist te dienen. En wat hebben ze krijgt dienen?
6: Nou, ze hebben vooral zo'n oeral in een stallen tent, in een stalling, in een grote hal in een manege, als de temperatuur aanvaardbaar weer. En verder hebben ze alle hinders, alle boksen en loons geweest om te zien dat de wetter onwijzig weer, dat het wetter skim weer. Ze hebben er ben je nou op dit moment 201 boksen. Dus ze hebben alle hebben jongen. En overal weer wetter op 2.91 die weer van mening dat hij in de gaten houden moest hoeveel had het hinder precies dronk. Dus dat kun je bijhouden. Had je elke oren naar je hinder taggen en hem dan drinken letten en dan de amer er weer uit heli. En het oren hinder hier een amer en er zit wat kuil in die hier wat sapjes is maar misschien kuil. De binhinders die dat dagen.
5: En voor de rest wie alles goed zetten en VWA. Dus goed kunt verantwoorden dus. Dat kan ik ook vragen aan de veedokter. Die is hier ook bij. Er ben de fjouw. Henk Ebbingen, is het verantwoord?
7: Ja, tot nu toe gaat prima. Ja, we hebben helemaal geen problemen gehad met hinders die het oververhit binnen, die we eruit helemaal moesten. Nee, dus het is prima te doen.
5: Hoe zorg je eigenlijk dat een hinder oververhit is?
7: Nou, dan, dat heel erg is, dan krijg je incoördinatie dus. Dus dan rent hij net meer regelmatig. En dan helium eruit en dan temperaturium en hartslagmeten. En dan beslis je van, nou, die kan beter stoppen. Maar we hebben het goed en het mooi maken, dus prima.
5: Heb je begrip voor het voor de mensen die zeggen van, ja, vies te warm, wat doe je hem die in de zon?
7: Iedereen heeft zijn mening natuurlijk, maar om deze omstandigheden is het prima. En wat ik zei, ik ben natuurlijk atleten en ik ben goed getraind. En die eigenaar, die hebben er ik in belang bij dat ze een hinder net volhouden kunnen. Dus in die zin, omdat we het traject al inkwarten hebben, is het prima te doen.
5: Marathon is nog dwaande, in je oren is het clear en dan hoor je me ermee op even. Je voelt je goed aan, hè?
6: Ja, dat klopt. Dan houden wij ermee op. Dan is het siesta voor mens en dier.
5: En morgen verder, maar dat zorgen we dan wel.
6: Klopt.
5: Dank u wel.
6: Graag gedaan.
0: Ook een zelfrust daar dus in Harig bij dat Latijnse spektakel.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Wordt overvoeren.
3: De dag voorbij.
0: Elke laatste sneur van juni is het de dag van het Waad. Joert, wordt er van een standje een keer stilstaan bij de Waadzee als UNESCO Wrought Erfgoed. En dat begint met een moerasbrokje, een ontbijt vanzelfs op het diek bij het Waad. En een plakje bemachtigen is daarbij nog wel eens wat een uitdaging. Maar dat is Annette Westerslagen en die zit lekker diep.
8: Ballen, yoghurt, fruit, sinaasappelsap, koffie, thee. Volle yoghurt, van biologisch dynamische yoghurt, van Max. Wat een Max.
9: Want dat binnen zeker al je producten uit de streek.
8: Uit de regio, ja. Ja, soepen.
9: En hoe kom je er dan bij om hier te gaan zitten?
8: Nou, het is initiatief van mijn boervrouw. Die hier een pik en misgrepen in eerdere jaren. Maar nu is ze mooi dichtbij. Dus dan zeiden we, nou, dan gaan we eens hier inschrijven. Ja. Ik kiede wel verjet. In Warfum heb ik altijd zo'n maaltijd ontbijt op de dik.
9: Ja,
8: maar ik vind het zo'n mooi plakje tussen Grijns en Friesland. Ja?
10: Ja. Renate de Bakkere, ik werk bij de Waddenvereniging.
9: Kun je vertellen waarom we hier stinnen en vooral waarom die mensen daar zitten?
10: Nou, vandaag vieren we dat de Waddenzee Werelderfgoed is, al 17 jaar. Dit is de dag van het Wad. Dat vieren we elk jaar de laatste zaterdag van de maand juni. En dat vieren we met een ontbijt op de dijk.
9: Nou, er is aardig wat animo voor. Is dat elk ISA?
10: Ja, het is echt een ontzettend populair evenement heel snel geworden. Toen we een tijd geleden dit evenement in ons boekingssysteem hadden gezet, was het echt binnen 2 dagen was bijna de helft al zowat uitverkocht. Dus het gaat echt heel hard.
9: Ja. En Nevis Mee, is het net al innig hier op dit moment bezig?
10: Nee, zeker niet. We hebben 10 locaties in Nederland, op alle 5 de eilanden en op 5 locaties op de Vaste Wal. Ja, en dit jaar voor het eerst doen ook Duitsland en Denemarken mee. En daar is het ineens super populair geworden, want Duitsland heeft iets van 25 locaties en Denemarken iets van 3. Dus ja, dat je dus op ditzelfde tijdstip, op 38 locaties, waddenbreed, lekker zit te genieten van dit prachtige werelderfgoed. Ja, ik vind dat echt uniek. Hartstikke mooi.
9: Ja, en dit is Santje en Ier. Is het gewoon elk Ierfeest of is dit dan weer een bijzonder Ier?
10: Nee, elk jaar staan we erbij stil dat we hier een prachtig werelderfgoed in onze achtertuin hebben. Ja, waar je vooral van kunt genieten. We gaan op alle locaties ook nog even een kleine wandeling maken. En de gidsen geven dan nog wat uitleg. Dus nee, elk jaar is het weer bijzonder. Want veel mensen nemen de Waddenzee op een gegeven moment ook een beetje voor, ja, als vanzelfsprekend. Van ja, die ligt er nou 1 keer. Dan denk ik, ja, maar het is toch echt wel een fantastisch gebied waar ontzettend veel leeft en veel vogels van gebruik maken. Ik denk, het is mooi om daar af en toe bij stil te staan, dat we dit toch wel mooi in huis hebben.
9: Ja, wat voor mensen zitten hier dan al?
10: Ja, het is echt verrassend. Er zijn mensen van wat verder weg die er meteen een lang weekend van maken of een kleine vakantie of familie bezoeken. Maar ook heel veel mensen die hier in de buurt wonen. Veel uit Friesland, Noord-Friesland, Noord-Groningen. Ja, en dat vind ik ook zo leuk. Dat je gewoon met mensen die de Waddenzee zelf ook zo wat in de achtertuin hebben, dat je dat samen zo kan beleven met elkaar. Dat vind ik echt hartstikke leuk.
9: Marieke Vellinga, 12e Kamerlid. Jo zit hier, ik even te ontbijten. Waarom?
11: Nou, dit is toch geweldig. Dit is de ervaring van het Wad. We hebben allemaal graag van genieten. Dus dit is een prachtige manier om de Jiddy van UNESCO Werelderfgoed te vieren.
9: Ja, ja, want Jo, haal wat op. Nevis Mee, wat hij al hoor.
11: Ik haal heerlijk croissantje aan, lekker fruit. Al je lokale dingen. Ek. Dus dat is heel geweldig. Dat haak ik dus net al hier.
9: Nee. Ja, nou, lekker eten nog.
11: Dank u wel.
3: Dit is de dag voorbij.

0: In het ziende editie van de Gaasterlandse Heuveltocht. Troch waar in Wien, giet die troch. In dit geval dus ik, Mark Disse Warmte. Minke Molenaar is voor de organisatie. En het de Kuijden zal voor een moment op een paasjoer. Dat vernaam ik verslag jou, Ronald van der Pol. Doet hij in Bakhuizen ook aan.
1: In de voetbalkantine van Bakhuizen is de start van de Gaasterlandse Heuveltocht. Minke Molenaar, het is hier net heel droog, hè?
2: Nee, maar ja, de eerste meisje ben ik al fut. Ze mochten starten om 11:00. En normaal hier 15 kilometer starten om 11:00. Maar die mochten nou ik om 11:00 fut. Er waren heel soort meisjes vregen daarnaar. En dat is logisch natuurlijk. Het is extreem warm de laatste dagen. Maar ja, aan de andere kant, we zijn blij met mooi waar. Dus positief blauwe succes. Nou, en dat is geen marathon. De meisjes beginnen rustig wandelen. En de geruste route rond, ik nog terug het bos. Dus vandaar rond is ik nog mooi in de schaduw. Dus het ja. Kan dit beter, zoek ze.
1: Ja, ja? Je gaat net even toch van matten we de tochtskrassen.
2: Nou, zeker hebben we erover vergaderen. Ja, zeker. Dat is logisch nodig. Dus ik denk, ja, het wordt heet, de berichten binnen warm. Maar ja, dat iedereen kalm bloot en positief denkt. Ik bedoel, de meesten hoeven niet te draven. Ja. Het is natuurlijk wel op eigen risico, maar een echte wandelaar die draait zijn handen net voor om, dacht ik, hè? Beetje warmte.
1: Ja, dan ben je nog net mensen onder start geweest waarvan je dacht van nou, dit is net toeke in de kleding die je nou onhaaf van, toch maar net.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik ben echt wel beoefende wandelaars. Dus juist, de meesten hebben echt de wandelskunde doen. Je doet een petje op, je smaar je even in, je neemt voldoende drinken mee. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: En rustig wandel je. Het heet een wandeltocht. No?
1: Ja. Bij een wandeltocht die het ik het bedenken van de route. Benny van der Meer, do bist de routeplanner van deze wandeltocht. Had het waar ik nog meespelen in de keuze die je maken ha van de route dit hier?
3: Nee, want het is van je weet er nooit van hoe het waar is, die dag. Want dan moest het van tevoren wel even jeder kleren, hè, die rode bobbel. Dus in principe maakt dat dus niet zo vol uit.
1: Nee.
3: Nee, wij verkuitsen het niet, wel is het niet om. We horen het zo gewoon. Ja. We heestens wat we verhoren, dat is de tijden. Dat kan je verhoren. Ja. Maar ons is alles al kleren, dus.
1: Heb je hem dat ik die tijden verhoren?
3: Wij zijn flexibel wat dat betreft. En wij zijn van, oké, die van 25, bij meesten die gewoon graag wat kutter rennen. Nou, zo brengen we die naar 15 toe. Dus zo flexibel zijn wij om dat even te zetten. En dan, dat is dan de mogelijkheid om even jeder te starten. En dan weer een meisje bij die weer daar zeer content mee. Ja.
1: Ben je hem lekker rondheen?
4: Ja, heerlijk. Mooi waar hebben we erbij. Goeie organisatie weer geweldig. Hartstikke leuk. Ja, ja. Super.
1: Ja, net de waren?
4: Ja, de beste dwaan. Ik zit op mijn je hebt twaalf punten. Je kan zelf beslissen of mooie waren of niet. En als je de organisatie, ja, geweldig. Ze hebben perfect aanpakt.
1: Ja, ja.
4: Heel soort meisjes geweest, wel, die zou ik ervan. Ik heb op mijn Facebook wel eens. Nou, ja, jij hebt het er ook in, maar ja, ik denk, ja, je bent er zelf bij. En het is lekker tot de bos gereden, lekker cool. Ja, ik vind het heel best.
1: Ja,
4: heel gezellig, ja. Leuk.
1: De doos is onder thee, joh.
5: Ja, lekker.
1: Is dat net te waar?
5: Nee, dat is dikke prima.
1: Ja.
5: En de flesje werd erbij.
1: Ja. En dan is het genoeg.
5: Ja, ja. Ja, ja. En volgens mij hebben we nog steeds onafvuld hier erop in de rit. Dus ik heb helemaal goed gekomen.
1: Bastiaan, groot feest hier.
4: Het is een gekke boel.
1: Ja, waar staan wij hier?
4: Wij staan hier in het, hoe heet het eigenlijk? De Green Alleen. Ja, dit is de koffiekraan van de wandeltocht. Ja, dit is fantastisch hier. Hartstikke gezellig.
1: Koffie is toch hartstikke warm, mij dit waar.
4: Ja, maar er moet een goede warme, ja, wat is het?
6: Energiedrank.
4: Als je de A's lucht verkocht, dus wij doen koffie en thee.
0: Tja, nou, tevreden niet dus bij die Gaasterlandse heuveltocht. Kuiri, lekker in de bosken. Dat scheelt natuurlijk voor een heel lang.
7: Om het aanvoeren, de dag voorbij.
8: Omroep Friesland.
0: Naar Fjouren vierde hier is het kleer. Neeltje Housma neemt Auskie als beukerjuf. Al die jaren zie ze voor de klasse van het IKC het Iepenfeester in Achelen. En daarom organiseren we squallen een Auskiesfeest. Verslagjouwer Matteo Mierema van Omroep Silt weer erbij. En praten we met juf Neeltje en ik met directeur Elke Hoekstra. En die vertelt hoe dit feestelijke Auskie.
9: Een mooie feestelijke ontvangst. Dus die alle ben en ouders van zijn squallen, die stien haar op te wachten. En in een grote vrachtauto is ze naar squallen te brengen. En vervolgens hebben we haar op het squallenplein ontvangen. Er is een namenbordje op het plein onthuld. Dat mocht ze zelf doen. We gaan een namenbordje maken voor het juf Neeltje Houtsmaplein. Van 1982 tot 2026. En nou ja, dat doen we gewoon een soort eer met gewoon alles wat ze hier van deze locatie in Achtman betjeggen.
6: Zal jou haar ik missen?
9: Ik denk het wel. Ik ga het niet zo lang meemaken, want ik ben hier in oktober pas als locatiedirecteur oorsteld. Maar in die tijd die ik aan meemaken ga, ja, denk ik dat ik haar zeker missen zal. Maar namen hebben nooit niet bij de squallen. Zij tocht mij, zij betocht ik dingen die ik misschien nog eens verleerd zou. Maar het was een heel belutse leerkracht en die zullen we zeker missen.
6: Wel, wat voor juf wie, juf Neeltje?
9: Juf Neeltje was echt nog een juf van het oude stempel, zou ik als zeggen. Degene die het echt belutsen binnen bij de kleuters. En dat is haar passie. Ze zag het ook altijd zijn van mijn werk leidt bij de kleuters. En dat wil ik inderdaad zo lang mogelijk volhouden. En dat gaat ze vanzelf doen, hè. 44 hier als

0: Ja, ik dacht vanmorgen, ik wist natuurlijk wel dat ze van alles bedacht hadden. Wat dat kost in de wandelgangen van maatrijden. BMW en ik, ja, ze stond al in geheim houden. Maar wie ik hier van de BMW zei, was jongen, net een vestje, maar die het wel op pensioen. Dus toen wist ik al wat. Maar ja, het is gewoon heel leuk. Het is ook wel emotioneel natuurlijk. Maar ja, ik had altijd mijn soort leven dit. Ik ben begonnen op mijn 21ste. In Achelen, ben ik met mijn vrouwke natuurlijk. En toen ben ik begonnen bij de kleuters. Ik echt nog kleuterskwallen. Nou is basisskwallen. En de, in al die jaren is er een hele soort vrouwen. Te vol om op te nemen. Maar ik ben nu aan 64. En ja, het werken hier is heel mooi. Maar ik, ja, dat maakt dan toch ik wel eens nog aan komen.
1: In Fjouwer vierde hier bij dezelfde skwallen. En ja. Ik nog alleen als kleuterjuf. Waarom? Ja.
0: Nou, ik wou altijd graag vroeger al bij de kleuters werken. Dat leek me altijd mooi. Ja, die kleuters die lezen me toch het beste. Het spontane en het eerlijke. En ja, zulke mooie momenten in de dag. Ja, het kleuters, daar loopt mijn hart.
1: Kun je wat ik missen?
0: Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, ja.
1: Wat kun je missen?
0: De routine in de dag. Ja, natuurlijk de benen, de verplichtingen, de leuke dingen. Ja, straks ben ik thuis, daar ben ik een heel soort mooie dingen. Maar dat moet wel even op mij sympathie vinden.
1: Ja, maar je bent net heel ondervat, want je had je eigen plein, heb
0: ik
1: zo.
0: Ja, ik dat nog. Ja, dat wie wel heel, ja, het juveneeltje Halsmaplein. Nou, dat is beter kist het naar krijgen. Ja, ik ben helemaal verrast.
1: En dan als laatste, je ging dan nou, nou mijn pensioen,
0: ja?
1: Ging je naar Dwan?
0: Nou, eerst niks. Eerst vakantie en dan zie ik het wel. Ik heb niks in de planning. Het is ook net zo dat, wij, dat ik mijn hele dag vol moet zien, een hele week. Ik ging, we hebben een paar bedprocessen, dat is heel leuk. En er ben van wat vrijwilligerswerk, maar ik zie het wel.
2: Alles wat er spielt,
3: yes, hier.
2: Alles wat er spielt. De dijk voorbij.

0: alles wat je daar mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
1: Dit is de dij voorbij.
2: De haatstritte van Beestersweg is takom weekend het podium van keus, theater en muziek. Ons komt binnen Reinder Haakma van de organisatie en keusner Guido van den Berg. Welkom beiden. Okay. Ik had zo'n idee, ja, we hebben het een beetje gehoord, Reinder, dat jouw dag al heel lang belutsen binnen bij de organisatie.
3: Ja, eigenlijk klopt dat. En het is vanzelf gong.
2: Oh ja?
3: Ja. Ja, joh.
2: Roegels, dat is wie zijn we zo.
3: Ja, de roegels erin. Ja. En dan is het zo. Ja. Maar ik denk wel niet even zingen.
2: Ja, precies.
3: En dit is de 16e editie. Ja. Dus het werd wel staren gewoon grutter, meer, mooier en bekender. Dus maar wel heel leuk.
2: En wat houdt dit weekend in?
3: Dit weekend hebben we als thema perspectief. En kunstenaars joggen met hun eigen, met hun hand, oren dingen, wat ze vaak zelf schorsten. Dus we hebben gewoon hele speciale kunstenaars. Er zijn zo'n 35 kunstenaars die komen. En die leren gewoon hele aparte, bijzondere dingen zien. En Beestersweg natuurlijk het geluk. We hebben prachtige historische gebouwen.
2: Ja.
3: En Huizen Lindenstein, de Tjerken, de Ordeskwallen, de Tropische Kas. En om dit te exposeren is op zich al een feestje.
4: Ja, de Inge denk ik ook nog wel eens wat bij die mensen. Die rieke mensen deden in huis, of net? Maar ik wil eens even een beetje grabbelie in de collectie.
3: Nee. Maar de vroegere Rieken en de Fantijens en die mensen, die helpen voor mij om het gratis te krijgen voor iedereen. Dus
4: ja.
3: We hadden wel profijt van.
2: Ja. Ja. Van het aangonkelijke is dat de keuze, want keuze moet natuurlijk deeld worden, hè?
3: Ja.
2: Zo vind ik dat de meeste. Sjoggen jou de nee, Guido als keuster, maar keuze deeld worden, is dat belangrijk?
5: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen er kennis mee kan maken. En voor de meeste kunstenaars is het ook van belang dat zoiets er is.
2: Ja, wat voor belang had het van jou als kunstenaar?
5: Nou, grote groepen mensen die je kunt bereiken in één keer. En dat is denk ik een belangrijk gegeven.
2: Ja, dus dit een werk van jou hier van de tafel. Dat besjoggen we even. Wat meid je jou? Wat sjoggen we je?
5: Het is een foto. En er zit een heel apart verhaal aan vast. Want het komt officieel weg uit de oorsprong. De Friese oude Hengstrij. Daar is een gebouw bij geplaatst. En daar heb ik een doos gevonden waar roestijzer in heeft gezeten van vlegmat. En dat heb ik gefotografeerd.
4: Het is een foto, maar dat zie ik net zo gauw zien. Hè? Ik dacht echt, het is misschien wel een schilderij. Prachtig.
2: Wat bijzonder.
4: Maar is dat een speciale techniek dan maar fotograferen? Dat het meer lijkt op een foto of op een schilderij?
5: Ja, dat heeft er wel mee te maken.
4: Hoe doe je dat dan?
5: Ja, ik werk in ieder geval met licht. Als er geen licht is, dan bestaat er niks. Dus je hebt in ieder geval veel zonlicht nodig. En daardoor krijg je een bepaald effect en dan...
4: Ja, maar neem je dit dan mee naar een atelier of naar een fotoronde? Of hoe gaat zoiets?
5: Ja, nee, gewoon... meestal doe ik het ter plekke. In dit geval niet. In dit geval heb ik hem meegenomen naar huis. Maar ik heb gewoon in de tuin.
4: Oh ja.
5: Ja.
4: En dan hing je erboven, met een camera?
5: Ja, daar ben ik er een paar uur mee zoet. Paar dagen zelfs.
2: En waar is het tussen tijdens het keusweekend in Beestersweg?
5: Tegenover
3: deze Lons. Is de Sjen in het parkje Oer-Lindenstein.
2: Oh ja.
3: Maar dan in Grut.
2: Oh, nog grutter is dit.
3: Ja. En deze had straks een formaat van 2x3.
2: Zo hè. Zo.
3: Dus als je er langs rieden, rennen, fietsen, dan kan je het missen.
2: Oh,
4: maar dan blaas je deze dus op.
3: Ja.
4: En hoeveel van die doe je dan in de serie?
5: Nou, dat hangt er vanaf van hoeveel er is. Maar van één foto worden er maar 5 verkocht.
4: Ja, dan hou je het exclusief.
5: Ja, oké. Ja. Daar worden er nooit meer van verkocht. Ja.
2: En Reinder, dat is dus noord het park van Lindenstein. Kun je nog zelfs een paar pereltjes nemen dat je denkt... oeh, daar was dat ik echt even zin.
3: Nou, het is leuk om in huis Lindenstein te zien. Er zijn een stuk of 5, 6 kunstenaars. Maar een hele bijzondere, het is Michel Goetzier... En die docht mezzotins. En hij is een van de leersten in Nederland die techniek nog had. En een soort een etstechniek. En ze neemden vroeger wel het zwarte goud. Het is een hele diep zwarte kleuren in etsing ervan.
1: Metso?
3: Metso tints.
1: Metso tints, ik ken het net.
2: Ik ken metso alleen nog als metso sopraan.
3: Metso tints. Dus het is een uitstervend beroep.
2: Ja.
3: En hij liet echt de plekken zien hoe het werkt.
2: Oh, wat leuk.
3: Dat wel gedurende die dagen, want het is een heel intensief proces. Dus dat liet het zien. Wat ook mooi is om te zien, is in ons huis, het oude Eermenhuis van vroeger. Werd had een supermerk naar Friesland. Er zijn allerhande jonge kunstenaars uit het westen van Nederland. Die komen naar Friesland en die hadden een soort supermarkt gecreëerd met allerhande kunstwerken. In samenwerking met het Ierske Singeloon en met het COA in Beesterswerg. En daar werd een expositie maken met film, met performance, met muziek, met eigenlijk van alles, met kunstwerken. Om die zien te leren. En wat mooi is om even te zien, is Revalidatie Friesland zelf. Dus het revalidatiecentrum. Die alle hier, dus mij, dit keer mij en ik, 20 revalidanten of oud-revalidanten. Oh. En die exposeren in Revalidatie Friesland. En ik is het wat erin, daarin, er zit een restaurant achter. Maar ik is dat een heel soort dingen zien. En de revalidant zit erbij. En die vertelt vaak, of wil het zien, van wat het West had en hoe diegene dat het kunstwerk aan is.
2: Jeetje.
3: En eigenlijk is het een heel indrukwekkend stuk van wat mensen zien leren.
4: Therapeutische kunst dus.
2: Nou, in dat revaliderend proces.
3: Ja, ik in het proces, maar ik. Soms ben ik kunstenaars van beroep.
2: Ja, tuurlijk.
3: En ik ben daar in zwaar geweest. En die had een vervolg. Ik weet wel wat op mij indruk maken had. Nou weet ik een naam niet meer. Maar er was een fotograaf. Die hier een serie foto's daar hingen. Van voor zijn infarct en van de nij. En eerlijk zijn, ik vond die van de nij volle mooier, volle leefder dan van die ervoor.
4: Maar de, dat was net zo
3: eerst met haar, maar het is een mooie speelde mij.
4: Dus maar jou is een voorbeeld van een plaat, dit je seren? Want dan kan wij het ook een beetje...
3: Zerst dat in die twarre een stuk emotie kwam in de beeldvorming van wat hij maakte.
4: Wat
3: in mensen, hoe hij mensen fotografeerde, hoe hij natuur fotografeerde. Ja. En hoe hij er steeds meer erg kreeg voor het waardevolle van ik ben er nog.
2: Van het leven.
3: En let zien van wat er is.
2: Wat
3: en,
2: mooi.
3: Echt, heel prachtig. Het is.
2: Ja, bijzonder.
3: Ja.
2: En het is dus al je vergeest agonkelijk. En het is takom weekend.
3: Takom sneun en snijn.
2: Nou, geweldig. En waar nog wat meer informatie vinden we dat kind op wat voor website?
3: Op de site culturellehoofdstraat.nl.
2: Nou, geweldig. Hartstikke bedankt voor je komst, Reinder Haakma en Guido van den Berg.
0: Alles wat jouw thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
6: De dij voorbij.
4: Hij ontsnapte onder jarmoede, waart een verneemd schilder en komt nou weer thuis op het beeld. Vrijdagavond een nieuwe uitstalling in Sint-Jacobi-parochie. Maar het werk van kunstschilder Germ de Jong. Nou, langs sneupen en speuren Hanjaap Hilarides en Teun Jensma dat varkel kregen. En dat is een grut compliment, denk ik. En ik ben heel nieuwsgierig naar die Germ de Jong. Want ja, het was een man die het koffie dronken met Picasso. Nou, dan denk ik, dan ben je een van de grutten, Hanjaap. Maar hoe kwam je eigenlijk met je twaan op die Germ de Jong te lonen?
7: Nou, we zitten in de corona-tijd. We hier te krijgen nog even over, dat is al wel lang lief, maar we zitten bij Belkor in het kantoorgebouw. Hoe dat nou precies kwam, dat ligt we nou even in het midden. Het is in beeld, laten we even in beeld praten.
4: Ja, dat mag.
7: En zodoende raakten we wat aan het praten. We hadden natuurlijk genoeg tijd. We zaten er vaak maar wat. En toen,
4: nou, we zaten toen ook in de kraak.
7: En we zaten nog in de kraak en zo. En nou ja, toen had ik een. Ik had een beurs had ik aanvroegen voor een iets. Dat doet er nog iets voor toe. En zo waar ik in contact kom, of kwam ik eigenlijk achter het bestaan van Germ de Jong. En toen kwam ik er ook achter dat hij in Sint-Jacob geboren was. Nou, en ik was heel erg geïnteresseerd in zijn levensverhaal. Maar toen gingen we naar zijn werk kijken. Want Teun is een kunstliefhebber. Ik ook trouwens. Maar ja, en toen raakt me eigenlijk een beetje in de band van dat dit zo mooi is uit Sint-Jabek. Uiteindelijk kom ik in, want hij voor alle duidelijkheid, hij is natuurlijk in Amsterdam opgegroeid.
4: Ja, maar hij is in Sint-Jabek geboren.
7: Ja.
4: Is hij voortgang? Had hij daar in de Bergense school, had hij kunde kregen?
7: Ja.
4: En dat is wel een vernemde collectief, hè?
8: Collectief, ja. Want,
4: En hoe is het dan? Ja, lid wij even naar Parijs gaan. Slaan even stappen om. Want dat van Picasso-teunis vind ik wel heel nieuwsgierig. Hoe ziet dat? Nou, dan moest toch een Jaap even vragen. Oh. Die weet dat meer dan mij. Hij heeft een zwakkere keurskilder. Dat is ook een prachtschilderij.
7: Ja, die had,
4: maar moet hij bij het Picasso koffie dronken, dat weet ik niet.
7: Zien die skills gingen die het heel vaak wel zwierven heel veel. Ook om werk te maken. Gingen ze heel Europa door, ook naar Zuid-Europa. Nou, en op een gegeven moment waren het voor de zoveelste keer eigenlijk weer mode om naar Parijs te gaan. Nou, zo ben heel prut van, ook van de Bergense school, ook een Tjerk Bottema, een bekende Friese schilder, Piet van der Hem, die zat alweer in die periode in Parijs. En dus ook Germ de Jong. Ja, en daar zaten ze alweer vrij dicht bij elkaar in Montmartre meest. En daar treffen ze elkaar natuurlijk. Hè.
4: En dan gingen ze schilderen en dan gingen ze met elkaar praten.
7: Ja, en misschien eens even wat drinken. Een
2: slokje.
4: Dus, maar wist toch zeker dat hij hem schoen had? Of
7: ja, dat staat in de literatuur. Dus dat
4: gelooft ze ook.
7: Maar dat geloof ik. Tuurlijk
4: dat. Ja, dat is een mooi verhaal. Dat moeten we net kapot checken.
5: Verhaal in stand houden.
7: Ja. Mooi verhaal, precies.
4: Oké. Okay. Laten we even naar het werk in, want die Bergense school, dat weer wat donker, hè, wat tjuster.
7: Ja.
4: En hij sprong er wel wat uit, maar meer licht. En Jim, hebben we werk al je voen ek onder oren van het Amelon. Ja. Is dit Amelon?
5: Dit is Amelon.
4: Teunis, ja? Vertel, wat
5: en, dit is een echt Amelander Russie. Hij heeft het in 64 gemaakt, wat ook mijn bouwjaar is, dus het moet goed wezen. En ik ga ervan uit dat het huisje ook nog staat. Ik heb zelf nog één werk van weten dat het huisje niet meer staat. Maar wat het zo mooi maakt is dat en dat vind ik dus zelf ook mooi. De kleuren zijn zachter. Ja. Het is een

0: En het idee was eigenlijk ook om beeldse kunstenaars erbij te betrekken. Maar op een gegeven moment hadden we zoveel werk. En toen hadden we, nou ja, je moet altijd beperken in wat je wil. Dus we doen alleen germdeal. En toen hebben we op een gegeven moment werd het steeds groter. Toen dacht van, dan moeten we toch ook de familie maar even benaderen. Want die wisten van niks. En we wisten wel dat er... Nou, en dit is dus van een kleindochter van Germ de Jong. Maaike van Rips. Bekende taalwetenschapper overigens. En die had dit in bruikleen gegeven. En nou, Teunis die had op een gegeven moment contact
1: gehad met Maarten en Guido. Guido is waarschijnlijk vernoemd Guido Germ. En hij heet ook de Jong. En die woont in Amsterdam. En er is een Maarten Visser. Dat is ook een klein kind. En daar ben ik, ja. Jaap en ik de garen geweest. En daar hebben we ook steken van in Bruikleen gekregen.
2: Ja, want het is ook wel een historie van die familie. Hè? Maar de Tweede Wereldoorlog, zijn tweede vrouw is mijn naam. Hè? Westerbork en uiteindelijk ja. Deegong in een concentratiekamp. En daar van de Bam bin Wolf.
0: Die ja, zijn tweede vrouw, Ellie van Bima, die had ze vier kinders. En al die afstammelingen die dat werk geleverd hebben van die kinders. Dus die hadden allebei diezelfde Beppe, Ellie, die Joods waren. Overigens niet toen oppakt is omdat ze Joods waren, maar omdat ze in het verzet zat. Omdat ze trouwd waren met Germ de Jong, met een christen, zou ik maar zeggen. Nou ja, toen is het uiteindelijk wel oppakt en toch wel Gliek naar Westerbork stuurt met de laatste trein. Heel tragisch. Het is echt een tragisch verhaal. En hij heeft een heel mooi portret van haar gemaakt. En dat heeft de familie uiteindelijk ook in Bruikleen gegeven. Daar hebben ze heel lang daarover beraadslaagd, maar dat staat er ook.
1: Ja, we hebben een maand of drie, vier met aan de gang geweest.
2: Ja, wat is de grutskop Teunis, wat je hem naar bij elkaar kreeg? 60 schilderijen, begreep ik.
0: Iets minder.
1: Ja. En Jaap gaf me een high five van een week. Hij zei, we flikken het weer. Nou, dat is Alex. Ja, dan ben je grutsk. Dan ben je de
2: heel trots. Maar dit schilder wel even delen, want je voorstelt ik nog een grutte. Voor eventjes wat aandacht om besteden, want die heet mijn naam. Wat zien we daarop?
3: Mooi.
2: Lieke Blom?
0: Dat ik mijn pak of
2: we kunnen het mooi in beeld krijgen. Ja.
0: Nou, dat is ook wel even aardig. Zien we doen dit natuurlijk uiteindelijk. Dit begint gewoon met een wild idee, zoals meestal. En dan hebben we dit. Met heel veel enorme liefhebbers van Germ de Jong en ook eigenaar van schilderijen. En daar is dit een voorbeeld van. Dit is van de familie Keller. En de ouderen onder ons, wij ben ik gelukkig al iets jonger nog, die kennen allemaal de familie Keller. Dat waren die hadden een kledingzaak in Sint-Jacobstraat, was mogelijk. En die had de huid van de drie kinders, die had dus heel veel contact met Germ. En die had drie schilderijen gekregen. Hij werd dan betaald met schilderijen voor zijn kleren. En die drie kinders, die hebben dus alle drie dat schilderij nog. En dus naar aanleiding van een persbericht dat wij verstuurd hadden, reageerde iemand van de kines. En dan hebben we drie hele mooie, of uiteindelijk ben twee worden, twee hele mooie bloemstillevens. Waarvan deze er één is.
1: Van deze. Ja.
0: Hebben wij van hun in Bruikleen.
2: Prachtig. Mooi
1: dat
2: verhaal.
1: Is een mooie hoor.
2: Ja
1: maar dus dat is streng eruit.
2: Want hij is dus op een gegeven moment weer rondkamer Friesland.
0: Nou, hij kwam na de oorlog. Hij begon al in de oorlog, kwam hij hier weer in Friesland. Dat had zich ook door de oorlog komen wezen. En, Hotel de Kroon, Villa de Kroon, bij het station. Dat was een hotel, daar zat hij veel. En toen via die connectie is hij heel veel op Ameland geweest te schilderen. En misschien zag hij, wij denken dan maar, misschien zag hij daar weer iets van het beeldse licht van zijn jeugd op Ameland. Hij had altijd het licht zocht trouwens, hè? Dat zie je ook in die schilderij. Dat is ook het verschil met die Bergse school. Ja, dat misschien had hij weer iets van het wadenlicht.
2: Het licht gaat boven Koehol.
0: Ja, dan weet het.
2: Ja, dat kind het te wezen. Ja. Hey, maar dan gaat het hier op 4 juli. En dan is het best wel lang te zien. Want dan maar tretje in september eigenlijk de hele zomervakantie lang. Wat ben nou, wat zoest nou onrieden? Want ik is naar Sint-Jacobi Prog of Sint-Jabek. En dan?
1: Nou, ik zou de hele zomerlingen zich daarvoor gaan lekker even naar de schilderijen van Germ de Jong. Maar combineer dat ook even met een bezoekje aan de Westhoek in Zwarte Haan, om niet heen gaan.
0: Ja.
1: Want daar en je kan ook naar de Haanplaats, daar hangt ook kunst en oude ziel.
0: Ja.
3: En wat vandaag is het Iep in de Tjerke?
0: Het is het weekend open van 1 tot 5. Elk weekend van 1 tot 5 vanaf 4 juli tot en met meende 30 september.
1: Ja.
2: 30 september. Ja, dat is een hele mooie periode.
1: Is het ook, dan is het ook, 13 september is het ook Monumentendag. En dat doet de kerk wel aan mij.
0: Laten we het hier ook zeggen, dat iemand op graag op verzoek even komen wil, bel een van ons even op. Dan kunnen we ook altijd de kerk wel even opkrijgen.
2: Okay, ja. De grote kerk dus in

0: Sint-Jacob, Sint-Jabek.
1: Sint-Jacobi-Brogge,
0: ja, steeds maar. Nou, iedereen weet wel wat het is. Bedankt. En mooi dat je hem dit bij elkaar, Karel, hebt. Dat is prachtig.
1: Dat is, Jim, ook bedankt.
0: Grote complimenten ervoor.
2: De dij voorbij.

0: Man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spiert. Omroep Friesland.
3: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Het simmerpeteer met Sybram Buma.
3: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
5: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
3: Dit was wat ik wou.
5: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
3: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
4: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgde Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland, koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het is weer eens wat anders dan die eeuwige vergelijking met pingpongballen. Op de site van de NOS staat dat er in Zeeland joekels uit de lucht kwamen. Zelf heb ik daar een andere associatie bij, maar hey, misschien niet eens zo gek. Dan kunnen we die hagelstenen ook cupmaten gaan geven. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, terwijl het hier in Hilversum nu ook flink is losgebarsten. We beginnen straks in Venezuela, waar het Nederlandse reddingsteam is geland. We hebben ook live muziek van Rosa en Joshua Herwig. Cello en zang, het wordt heel mooi, dat weet ik al. Verder leidt een project om Israëliërs te huisvesten in dorpen in de Italiaanse Alpen tot ernstige spanningen en zelfs bedreigingen. We gaan het ook hebben over het verhaal van Johannes, een jongen die op de basisschool niet goed kon stilzitten en lastig was, totdat hij de conciërge begon te helpen en met zijn handen aan de slag kon. Het is 50 jaar geleden dat een vliegtuigkaping het startschot vormde voor de politieke carrière van Benjamin Netanyahu. En aan het einde van het uur gaan we ook nog even stormchasen. Dus het wordt een bomvol uurtje. Gauw gaan we beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 27 juni.
4: Majesteit, ridders, militaire Willemsorde. Excellenties, veteranen. Van harte welkom op deze 22e Nederlandse Veteranendag hier in deze Schouwburg.
2: Zo werd vandaag de Veteranendag in Den Haag afgetrapt. En die was anders dan anders.
4: Omdat, zoals u weet, het défilé en de festiviteit vanwege de extreme hitte geen doorgang kunnen vinden.
2: Premier Jette was ook aanwezig in de Schouwburg en hij prees de veteranen.
5: Want jullie waren het, en jullie zijn het, die daadwerkelijk uitvoeren wat mensen ver weg in een Haagse zaal besluiten.
2: Veteranendag werd ook op andere plekken gevierd, zoals bij de TT in Assen. Daar was een speciale veteranencamping waar de oud-militairen met elkaar in gesprek gingen.
6: Zoveel leuke dingen die je meegemaakt, dingen die, ja, die je tijdens je uitzendingen of je werk, leuke anekdotes, die passeren de revue.
2: En de band tussen de veteranen is speciaal.
7: Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit waarin je op elkaar moet kunnen rekenen in levensgevaarlijke situaties. En dat maakt die band.
2: Vandaag werden in meerdere Europese landen hitterecords gebroken. En ook hier in Nederland was het weer warm. Dus dan ga je...
8: Ja, zweten.
2: En mensen vluchten massaal de bioscoop in. Niet vanwege het filmaanbod, maar...
9: De airco. Dat was de voornaamste reden, inderdaad.
2: Vanwege de hitte en de druk die dat oplevert voor de zorg... werden meerdere festivals afgelast. Sommige wel erg laat.
10: 1 uur van tevoren, ja, sorry. Dat vind ik wel echt een beetje te kort dag.
2: En deze bezoeker vindt dat allemaal een beetje overdreven.
11: Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hitte. Er zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
2: Maar er is ook begrip.
12: Als mijn oma nu naar het ziekenhuis moet en het kan niet... dan zou ik ook boos worden. Dus dan maar geen feestje.
2: En volgens deze arts is het verstandig dat sommige festivals niet doorgaan.
13: Vanuit het oogpunt van ons als artsen is het een verstandig besluit geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de organisatie... en de mensen die daarvoor kaartjes hebben, dat dat wel een domper is.
2: En dan een grote stunt op het WK voetbal vannacht.
14: Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst... voor de knock-out fase van dit wereldkampioenschap.
2: Ja, Kaapverdië is een van de kleinste voetballanden ooit... dat zich plaatst voor de knock-out fase van een WK voetbal. En dat zorgde voor feest in de kleedkamer. Veel spelers uit de selectie zijn geboren in Rotterdam... en daar barstte na de wedstrijd dan ook een volksfeest los.
15: Hier doen we het voor. Voor ons is het gewoon alsof we wereldkampioen zijn geworden. Zo voelt het ook.
2: Zo'n feestje hoort er ook bij als je Kaapverdiaans bent.
15: Voor ons is het normaal als iets te vieren valt. Doen we dat met z'n allen.
2: In de volgende ronde speelt Kaapverdië tegen Argentinië. En dus tegen...
16: Messi, Leo.
2: Sorry, wie?
17: Messi!
2: Ja, Lionel Messi dus. En volgens deze Kaapverdiaanse speler kunnen ze ook van hem winnen. Want...
18: De bal is rond, dus we gaan het zien, man.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Met ruim 1400 officiële doden en nog altijd duizenden vermisten groeit de wanhoop in Venezuela na de zware aardbevingen van 3 dagen geleden. De internationale hulp komt inmiddels wel op gang. Ook het Nederlandse reddingsteam is vanmorgen aangekomen. En zij zijn ook al gelijk aan het werk gegaan. Jorg van Waardhuizen is woordvoerder van het Nederlandse team. En kort voor deze uitzending sprak ik met hem en vroeg ik waar ze nu zijn.
8: Wij zijn nu in La Guardia, dat ligt ten noorden van Caracas. Daar zijn we gestationeerd met andere SAR-teams, Search and Rescue Teams, bij een honkbalstadion. Ook in het honkbalstadion zijn teams gevestigd. En dat is eigenlijk een paar honderd meter van waar echt de grote puinhopen liggen.
2: Ja, dat is een van de zwaarst getroffen gebieden.
8: Klopt, ja. Ja, met name die strook langs de kust. We hebben helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons te doen.
2: En hoe pakken jullie dat werk aan? Hoe gaan jullie te werk?
8: Ja, wij maken eigenlijk onderdeel uit van een internationaal mechanisme vanuit de Verenigde Naties, waar al deze search and rescue teams bij aangesloten zijn. Teams die er eerder waren, die hebben dan ook coördinatie opgestart en die verdelen dan het gebied in bepaalde sectoren. Wij krijgen dan zo'n sector toegewezen en daar gaan wij gewoon in eerste instantie aan de slag te verkennen van hey, wat voor gebouwen liggen hier ingestort, wat zijn de kansen op dat die mensen liggen. Gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog, of er nog levende mensen onder de paard liggen.
2: En is dat ook al gebeurd? Hebben jullie al mensen gevonden?
8: Op dit moment komen de eerste 2 teams komen langzaam terug. Die hebben nog geen levende mensen gevonden. Wel veel verkend en kunnen afstrepen waar we ook niet naartoe hoeven. Maar er zijn degelijk nog wel kansen. Want we weten dat op 2 werkplaatsen van andere teams zijn ze bezig met mensen te bevrijden. En vandaag heeft ook een Spaans team nog een 16-jarig meisje bevrijd. Dus we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
2: Ja, in het journaal hoorde ik ook een Venezolaanse reddingswerker zeggen dat ze nog stemmen horen onder het puin en dat sommigen zelfs ook nog hun telefoon op kunnen nemen. Maar goed, na 3 dagen gaat de tijd natuurlijk wel dringen.
8: Klopt, ja. We hebben wat een beetje die soort van gouden grens van 3 dagen, maar die is natuurlijk ook gewoon rekbaar afhankelijk van de omstandigheden onder het puin. Dus wij gaan gewoon door net zolang tot we hier van de autoriteiten en de collega's horen van dat we een andere fase in gaan. Klopt.
2: Ja, en vanavond was er een melding dat er een nieuwe beving was voor de kust met een kracht van 5,6. Dat lijkt me nou ook niet ongevaarlijk als je op zo'n moment bezig bent midden in dat puin.
8: Klopt, nee, dat is inderdaad een risico. Wij hebben hem ook gehoord, we hebben hem niet gevoeld overigens, dus daar zijn we blij mee. Maar nee, dat is altijd een risico. Dit werk komt niet zonder risico's om te werken in een rampgebied. En daar zijn we op voorbereid en getraind. We blijven ook weg van... Ja, van objecten waarvan wij denken, dit is gewoon niet veilig om aan te treden.
2: En nou is Venezuela geen vrij land. Bij eerdere rampen wilde de regering ook buitenlandse hulporganisaties helemaal niet toelaten. Hoe is de samenwerking nu?
8: Voor ons is de samenwerking eigenlijk best oké. Dat verloopt met name via de Nederlandse ambassade. En die doen echt super werk voor ons. Die hebben gezorgd dat hier gewoon voertuigen klaar stonden en alles. En die halen voor ons dus... De kolen uit het vuur wat betreft contact met de overheid hier ter plekke. Dus dat gaat goed.
2: Ja. Nou, het is het begin van een periode van zwaar werk. Hoe lang blijven jullie?
8: Nou, wij blijven altijd maximaal een dag of 10. Dan zijn wij zijn zelfvoorzienend. We hebben eigen voedsel en water mee, maar daarna zijn die voorraden op. En eerlijk gezegd is na zoveel dagen natuurlijk ook direct bij 10 uur uit. En ook de kans dat iemand nog vinden erg klein. Dus max 10 dagen.
2: Goed. Nou, dan wens ik jullie daar heel veel succes bij. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. Dankjewel.
8: Dankjewel.
2: Ja, vanavond dus live muziek in het oog. Met mezzosopraan Rosa en cellist Joshua Herwig, broer en zus die al jaren samen muziek maken, bekend zijn vanwege hun improvisaties en ook omdat ze graag verder kijken dan de klassieke muziek alleen en er allerlei andere muziekstijlen mee verbinden. Welkom allebei.
17: Dankjewel.
2: Rosa, wat moet ik me daar bij voorstellen? Jullie maken van klassieke stukken pop en vice versa?
17: Nou, we gebruiken eigenlijk allemaal verschillende stijlen die we om ons heen horen. En maken daar soms nieuwe versies van klassieke stukken van. Maar we blijven ook trouw aan de klassieke muziek. We zijn opgegroeid met heel veel klassieke muziek vanuit onze moeder en heel veel jazz vanuit onze vader. En vanuit die interesse allebei eigenlijk allemaal andere stijlen ook op gaan zoeken.
2: Ja.
17: En daar maken we nieuwe versies van.
2: Zo ook van Blackbird van de Beatles. Dat gaan jullie zo spelen. Welke link is er tussen dat nummer en de klassieke muziek?
18: Ja, de Beatles waren sowieso geïnspireerd door heel veel verschillende dingen. Ook door Indiaanse muziek bijvoorbeeld. Maar ook van klassieke muziek. Zo werd Paul McCartney bij dit nummer geïnspireerd door de bourrée voor luid in E mineur van Johann Sebastian Bach. Nogal bekende componist. Nou, hij hoorde een akkoordenschema daarin en hij draaide het om. En dat werd Blackbird.
2: Okay.
18: Die link. En ik heb dus die gitaarpartij weer vertaald naar de cello. Wat een leuke uitdaging was. En dat blijkt goed te werken.
2: Nou, daar gaan we dan graag nu naar luisteren.

0: Oh, wat mooi. Dank jullie wel. Rosa en Joshua Herwig, straks horen jullie weer. In het hoge noorden van Italië, in de groene Alpenvallei Val Sesia, heeft een burgemeester deze week een kogelbrief ontvangen. Aanleiding is een project waardoor er de afgelopen jaren tientallen Israëlische gezinnen in de regio zijn komen wonen. En een lokale krant spreekt van Israëlische nederzettingen die in de vallei voor geopolitieke spanningen zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat klinkt alsof het hoog oploopt. Het gaat om een zogeheten project Baita, als ik het goed zeg. Wat is dat?
1: Ja. Nou, Baita betekent in het Italiaans berghut. En Bayit betekent huis in het Hebreeuws. Dus een samentrekking van Bayit Ita, Italiaans huis in de Alp in dit geval. En het is een project van Ugo Luzzati, een Italiaanse Jood die 38 jaar geleden 38 jaar in Israël woonde. In 85 ging hij daarheen. En in 2022 kwam hij weer terug. Maar hij kwam terug in Italië omdat hij het land waar hij naartoe was verhuisd, Israël, niet meer het land was waar hij uiteindelijk bleek te wonen, 38 jaar later. En hij ging in Val Sesia wonen, aan de voet van de Alpen, en kwam op het idee voor dit project na een gesprek met een lerares in het dorp waar hij kwam te wonen, in Varallo. En die klaagde over het feit dat dat dorp, maar ook de dorp en omgeving aan het leeglopen waren, zoals wel veel meer Italiaanse dorpen in de Appenijnen en in de Alpen. Okay. En toen dacht hij, oh, misschien is het idee om dan mensen uit Israël hierheen te halen. En daar ging hij dus promotie van maken, om ervoor te zorgen dat Israëli's daar naartoe konden. In eerste instantie liep het niet echt storm, maar na 7 oktober 2023 stonden er in een week tijd ineens 40 families op de stoep. Uh-huh. In Val Sesia. En in de maanden daarna kwamen er nog eens 30 gezinnen bij. In totaal wonen er nu zo'n bijna 400 mensen, 400 Israëli's, zowel Arabische Israëli's als Joodse Israëli's in de Val Sesia, in de Italiaanse Alpen.
0: En wie zijn dat dan? Wat voor reden hebben zij om naar Italië te komen?
1: Nou, eigenlijk dezelfde reden als waarom Luzzati uiteindelijk weer terugkwam naar Italië. Het feit dat in Israël allemaal grimmer geworden. De oorlog in Gaza, het geweld op de Westbank, de aanval op Iran, de aanval op Libanon. Mensen zijn het daar gewoon niet meer mee eens. En vertrekken uit Israël. Ja. En willen er niet meer mee te maken hebben. En gaan dus in dit geval in Italië wonen.
0: Ja, zou je zeggen, goed nieuws. Want deze mensen die pompen ook zo een beetje geld in de lokale economie. Ze brengen levendigheid mee in die dorpen die dus allemaal leegliepen. Wordt dat dan niet zo gevoeld door de Italianen die daar wonen?
1: Nou, als ik burgemeester Pietro Bondetti, dat is de man die de dreigbrief ontving, mag geloven wel. Voor de economie is het zeker goed nieuws. Dorpen waren op sterven na dood. Nu is er weer levendigheid en er wordt geïnvesteerd. Israëli's hebben huizen gekocht en opgeknapt. Ze werken in de omgeving, ook in de gezondheidszorg. Onder andere zit een aantal artsen bij. En hun kinderen gaan naar de lokale school. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want in dit soort leeglopende dorpen is dat een van de eerste dingen die vaak dichtgaan. De scholen, omdat er geen kinderen meer zijn. En volgens de burgemeester zijn de mensen goed geïntegreerd. En zijn er geen wrijvingen met de lokale bevolking. En ook niet met de islamitische gemeenschap die daar in het gebied woont. Okay. Dus in het echte leven is het allemaal koek en ei. Dat zei ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita tegen mij aan de telefoon van de week. En volgens hem is de dreigbrief vooral het gevolg van een soort frame online die het eigen leven is gaan leiden. Dat Israël namelijk kolonisten zou gaan naar Italië zou sturen om de Alpen te koloniseren. Mm-hmm. En dat lijkt me dat een beetje lastig met 400 mensen op een gebied waar enkele honderdduizenden mensen wonen. Maar
0: is dan bekend uit welke hoek die brief is gekomen? Die kogelbrief waar ook echt een brief met tekst bij zat, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeer waarschijnlijk, maar de politie weet het niet helemaal zeker nog, uit linkse pro-Palestina-hoek. Het was een anonieme brief, ondertekend door Il Movimento Antisionista, dus de anti-Zionistische beweging. En de brief was gericht aan de burgemeester van het dorp, de Pietro Bondetti, die ik net ook al noemde. En ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita werd in de brief genoemd. En de eis is dat er dus een einde komt aan wat de briefschrijver noemt de kolonisatie van de Walsesia door Israël. En als dat niet gebeurt, dan dreigt hij of zij met geweld.
0: Ja, en je zei net van ja, in de echte wereld hoor je dit soort geluiden niet. Maar die gevoelens die dan in die brief worden geuit, worden die wel elders breder gedragen? Of tegen welke achtergrond gebeurt dit?
1: Ja, het speelt natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het conflict Gaza-Israël. En tegen de uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever. Er is in Italië een vrij grote pro-Palestina-beweging. Een groot deel van de opvarenden van de flotilla kwamen uit Italië. Er zijn havenblokkades geweest, omdat havenarbeiders weigerden bijvoorbeeld Israëlische schepen te laden of te lossen. Dus dat pro-Palestina-anti-Israël sentiment is vrij sterk in Italië. Zowel bij extreem rechts als bij extreem links. En een deel van die vijandigheid tegen Israël uit zich ook in antisemitisme helaas. Via leuzen op de muur, maar ook in fysieke aanvallen. Op bevrijdingsdag, 25 april, werd de Joodse brigade, die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de partizanen meehielp Italië te bevrijden van fascisten. Die werden verwijderd uit de optocht in Milaan. Eerder werden ook al twee Argentijnse Joden in Milaan aangevallen omdat ze een kippa droegen. En die aanvallen kwamen allemaal uit linkse hoek.
0: Ja.
1: En gezien het taalgebruik van de briefschrijver, ja, behalve het feit dat er ontzettend veel grammaticale en spellingsfouten in stonden, dan moet je echt wel vanuitgaan dat het uit die linkse, extreem linkse hoek komt, deze bedreiging.
0: En hoe dan ook is het een heel dreigende situatie, want er werd ook geschreven, nu sturen we een kogel, maar de volgende keer gaan we echt schieten.
1: Dat klopt. Dat werd inderdaad geschreven, ja.
0: Heeft dit nog effect op dat project? Gaat die Luzzati daar wel mee door met mensen hier naartoe halen?
1: Ja, Luzzati doet het eigenlijk een beetje, hij doet er vrij luchtig over. De politie is wel een onderzoek begonnen, en terecht denk ik ook, om te kijken waar dit vandaan komt. Luzzati zegt, het is waarschijnlijk een gek met een internetverbinding, die niks beters te doen heeft. En Luzzati zegt, ja, in het echte leven, de mensen hier in de vallei, de mensen in de dorpen, zijn blij met de komst van de Israëli's. Er zijn geen wrijvingen, althans niet hier. Dus waarom zou ik er niet mee doorgaan? En dus blijft hij zijn project promoten. Hij zegt ook dat er dus behalve de 70 gezinnen die er nu al zitten, er nog 70 gezinnen een huis hebben gekocht voor het geval dat de situatie in Israël nog grimmiger wordt.
0: Ja.
1: Zodat ze een uitweg hebben om met Israël weg te komen. Dus hij zegt, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Ik laat me niet door een gek met een internetverbinding uit het veld slaan.
0: Ja. Oké, nou dankjewel voor je uitleg, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan terug naar Rosa en Joshua Herwig. Jullie vertelden net, we verbinden eigenlijk allerlei stijlen aan elkaar. Maar jullie spelen ook in op de actualiteit. Op het WK bijvoorbeeld. Want jullie hebben het lied Wij houden van Oranje onder handen genomen. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, nou ja, we spelen op 18 en 19 juli op festival Klaterklanken. Nou ja, dan is de finale en we zijn hoopvol.
0: We
2: de kans is niet groot,
0: Oranje.
2: Maar we gaan ervoor.
0: Ja.
2: En dan vonden we het leuk om daar Wij houden van Oranje te spelen op die dag. Maar ook heel leuk om dat bij jullie te spelen. En het is een mooi lied, want het heeft zijn oorsprong in Schotland. Het is een oud traditioneel lied, Auld Lang Syne, of Sin. En dus het is heel mooi dat het is helemaal verhuisd naar Nederland. En nu is het volkslied. En we hebben er nog wat bluegrass aan toegevoegd. Een mooie stijl uit Amerika. En onze eigen versie van gemaakt.
3: En we kwamen dus eigenlijk achter omdat we aan het kijken waren naar de vergelijkingen tussen voetbal en klassieke muziek. Dat er in de stadions heel veel klassieke liederen uit opera vaak als een soort chant wordt gezongen. En bijvoorbeeld uit de opera's van Verdi. Oh, La Donna Immobile. Oh, en dan kreeg je een hele andere soort... Ja, een andere soort tekst erop. Dus die link die is er echt. En dat vonden we leuk om...
0: Nu dus, wij houden van Oranje.
2: Zeker. Yes.

0: Ja, Annabel, ik ga ook klappen. Ja, dit is echt geweldig. En ik stel voor dat als we dan straks kampioen zijn, dat jullie dit ook gewoon gaan spelen. Bij de inhuldiging bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goed, ik ga naar Annabel Zandbergen, presentatrice van het Jeugdjournaal. Want zij heeft een korte documentaire gemaakt over Johannes. Hij is 12 jaar en ze noemen hem meneer. Meneer Johannes.
1: Oh nee, moet ik weer naar school? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik weet niet eens wat je ervan moet leren. Ik kan wel stilzitten, maar niet zo lang.
0: Ja, Annabel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We hoorden hem hier even. Dit is een jongen, Johannes, die niet van stilzitten houdt. Niet ervan houdt om in de klas te zitten. Vertel eens, wie is hij?
2: Johannes is een jongen van 12. Hij woont in Twijsselerheide in Friesland. En ik ontmoette hem op de basisschool voor een reportage van het Jeugdjournaal. En omdat hij niet alleen leerling is, maar ook conciërge. Dus hij is eigenlijk een jongen die niet zo hield van leren, niet van stilzitten. En toen ontdekte dat hij het eigenlijk heel leuk vond om allemaal klusjes te doen. En daar ook de kans toe kreeg.
0: Ja, dat ontdekte hij niet zomaar. Er was een leraar die eigenlijk hem best vervelend vond in de klas. Hè? En
2: ja.
0: Hij zei, ga maar even naar de conciërge toe.
2: Ja, en hij was ook, denk ik, ontzettend vervelend. Dat zegt hij zelf ook. Dus echt, toen ik hem ontmoette, dan zat hij ook, hij zit helemaal in zijn eentje vooraan in de klas. Omdat hij gewoon, als hij naast andere leerlingen zit, dan gaat hij lopen klieren. Hij gaat staan op zijn stoel. Propjes gooien. Hij heeft zijn werkboek een keer verscheurd, zei hij. Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester, meester Jelmer, die dacht van ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En toen is dat eigenlijk uitgebouwd tot steeds meer klusjes. Ook omdat er een andere conciërge was die bijna met pensioen ging, meneer Jan. Dus Johannes dacht van ja, als ik kan koffie zetten, kan ik misschien ook wel een kan koffie zetten. En dan kan ik zorgen dat hij klaar staat in de lerarenkamer, als de leraren zo meteen pauze hebben. En meneer Jan veegt altijd het plein. Dan kan misschien ook wel een keer het plein vegen. En zo ging hij uit zichzelf steeds meer klusjes doen.
0: En hij wilde eigenlijk meneer Jan zijn.
2: Ja, ja, dat eigenlijk wel. Jij dacht van, dat lijkt me veel leuker dan in de klas zitten.
0: Ja, maar hij werd meneer Johannes.
2: Ja.
0: Want hij ging dus inderdaad eigenlijk allerlei conciërgeklusjes doen. En voelde zich ook heel verantwoordelijk. Dat zie je zo mooi in die film.
2: Mm-hmm.
0: Dat hij, ja, als hij in de klas wordt gefilmd, dan zie je hem eigenlijk de hele tijd gapen. Hè? Als er iets in.
2: Ja, extreem veel.
0: Ook gewoon zijn schoolwerk wel doen.
2: Ja.
0: Maar als hij dan, zodra hij naar buiten mag en dingen mag gaan doen, dan leeft hij echt helemaal op. En hij voelt zich ook serieus genomen misschien op dat moment. Wat betekent dat voor hem om dat werk te doen?
2: Ik denk dat hij zich, doordat hij die klusjes mag doen, echt gezien wordt als meneer Johannes, dat hij zich gezien voelt. Dus tenminste, dat vertelde meester Jelmer mij ook, van Johannes heeft zich heel lang niet gezien gevoeld en was daardoor misschien ook wel vervelend om aandacht te vragen of om grappig te zijn tegenover de andere leerlingen. Maar juist doordat hij deze rol kreeg, voelde hij zich gezien en ja.
0: Ja,
2: mocht
0: dat woord
2: zijn.
0: Vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik vond een van de meer ontroerende momenten in de film, als je Johannes zo bezig ziet, en dan is hij bezig met het repareren van stoelen.
2: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, een goede conciërge is dat je alles ziet. Zegt
2: ja.
0: Hij.
2: Ja, ja, hij neemt het
0: en
2: heel
0: dacht
2: serieus.
0: Ik van, ja, dat is ook wat hij wil. Hij wil zelf ook gezien worden.
2: Ja, ja, zeker. Ja. En dat wordt hij ook. Want sinds hij conciërge is, krijgt hij complimenten over zijn gedrag. En is hij veel zelfverzekerder. Dus het heeft hem ook wel veel positiefs gebracht eigenlijk.
0: Ja, en nou ja, hij is dus een doener, duidelijk.
2: Mm-hmm.
0: Hij vindt eigenlijk alles leuk behalve leren.
2: Mm-hmm.
0: Er zijn natuurlijk heel veel kinderen zoals Johannes. Welk grotere verhaal vertelt deze documentaire?
2: Ja, ik denk dat er in veel klassen een Johannes zit. En dat je best wel geluk moet hebben als zo'n Johannes zijnde om gezien te worden door je leraar. En dat dus niet altijd lukt. En ik denk dat er misschien ook een beetje te veel aandacht is, ook omdat je die doorstroomtoets moet maken, die CITO-toets. Dat het heel erg, en dat leraren zich daar ook een beetje toe gedwongen voelen om te focussen op, focussen op rekenen, taal, spelling. Dat daar heel veel aandacht voor is. En dan krijg je ook complimenten als je dat goed doet, als je een goed rapport hebt, een goed cijfer. En kinderen die daar minder goed in zijn, die krijgen die complimenten niet zo. Maar moeten wel heel erg hun best doen om toch dat niveau te halen. Dus ik denk, terwijl het zo belangrijk is om ook een compliment te krijgen over iets waar je goed in bent. Dus ik hoop dat deze documentaire, dat kinderen die hier naar kijken en misschien als meesters en juffen meekijken, dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.
0: Ja, nou ja, hij had dus inderdaad geluk met die leraar, Jelmer. Maar er zijn denk ik heel veel leraren die dit natuurlijk ook graag willen, maar misschien niet kunnen, omdat ze gewoon er geen ruimte voor hebben, dat de klassen gewoon veel te groot zijn. En,
2: ja, zeker.
0: Dat er geen tijd voor is.
2: Er is geen tijd voor, je hebt grote klassen. Johannes zit ook best in een grote klas met iets van 30 leerlingen. En je moet als leraar ook wel een risico durven te nemen. Dus dat je denkt van oké, misschien is deze taak iets minder belangrijk voor deze leerling. Dan slaan we die even over en dan mag die wel even de klas uit.
0: Ja.
2: Dus dat moet je wel durven als leraar.
0: Nou, uiteindelijk gaat hij dus met best wel wat zelfvertrouwen naar de middelbare school. Dat volg jij ook in de film. Daar is hij natuurlijk geen conciërge meer. En ik zag hem dan als brugpieper met zo'n grote tas vol boeken proberen in zijn laadje van zijn bureau te proppen. En hij begon alweer te gapen. Hoe gaat het nu met hem?
2: Nou, het gaat op de middelbare school eigenlijk heel goed. Want hij zit op een praktische school ook. Dus hij heeft telkens één theorievak en dan een praktisch vak. Dus daar kan hij heel erg zijn energie kwijt. En ik denk ook wel juist omdat hij zo gezien is en zo zijn kracht is gezet op de basisschool, dat hij daarom nu het best goed doet op de middelbare school.
0: Ja.
2: Omdat hij gewoon weet wat hij kan. Hij weet wie hij is. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij denkt, oké, ik moet even, want dat moest hij ook op de basisschool, ik moet even dit taakje afmaken, maar dan heb ik zo meteen lekker praktijkles. Dus eigenlijk, ik denk omdat hij zo gezien is op zijn basisschool, dat het nu dus eigenlijk heel goed gaat op de middelbare school.
0: Een positief voorbeeld van hoe het ook kan gaan. En waar zie je hem eindigen, als conciërge? Of?
2: Nee, ja, dat dacht ik, want hij kan het ook niet loslaten. Dus ik dacht ook dat het niet zo positief zou eindigen. Ik dacht, hij gaat naar de middelbare school en heeft de meester Jelmer niet meer. En dan gaat het vast niet goed, maar dat gaat dus hartstikke goed. Maar hij weet ook al heel erg wat hij wil. Hij wil gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus ik denk dat we hem ooit over een paar jaar op de vrachtwagen tegenkomen.
0: Nou, hartstikke goed. Oké, dankjewel. Annabel Zandberg, presentatrice dus van het Jeugdjournaal. En die film is morgen te zien om 7:50 op NPO 3. Gelijk na het Jeugdjournaal.
2: Ja, allemaal dankjewel. Kijken.
0: Allemaal kijken. We gaan voor het laatst luisteren naar Rosa en Joshua Herwig. Dit keer jullie vertolking van een lied uit de jaren 30 in Amerika. Van George Gershwin, Someone to Watch Over Me.

0: Nou, het is hier doodstil in de studio. Ja, het is heel, heel erg mooi. Dank jullie wel, Joshua en Rosa Herwig. Ja, hier stil. Buiten is ondertussen enorm aan het hagelen. Misschien is het op de achtergrond nog wel te horen. Maar goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. In het jaar dat het oog 50 is geworden, kijken we zo af en toe naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden die sporen trekken tot in het nu. Op 27 juni 1976 kaapten Palestijnse en Duitse terroristen een toestel van Air France dat onderweg was van Tel Aviv naar Parijs. En de piloten werden gedwongen om naar Oeganda te vliegen. En daar volgde een sensationele bevrijding van ruim 100 gijzelaars, waarbij de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan, om het leven is gekomen. Oud-correspondent in Israël voor Trouw, Ines Polak, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we meteen even teruggaan naar die dag in juni 1976. Even luisteren.
2: Kinderen moeten leren over zichzelf waar ze op de basisschool waar ze goed in zijn. Waar ze heel veel plezier in hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat kinderen dat leren op een basisschool. En ze moeten ook leren dat ze moeten doorzetten.
0: Dit is het verkeerde fragment. Dit was namelijk meester Jelmer nog uit de documentaire van Annabel. We gaan nu even naar 1976.
3: 9 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Israëlische troepen hebben alle overgebleven gijzelaars van het gekaapte Franse vliegtuig bevrijd. Dat is gebeurd tijdens een bliksemactie op het vliegveld van Entebbe in Oeganda, die ongeveer een half uur heeft geduurd.
0: Ja, Ines, op dat vliegveld Entebbe, wat gebeurde daar toen dat vliegtuig daarheen was geleid door die kapers? Wat was dat voor moment?
1: Door de kapers? Mm-hmm. De kapers heeft dat vliegtuig laten landen op een, niet het belangrijkste vliegveld, maar iets verder afgelegen. Had daarbij de steun van de Oegandese leider Idi Amin. En ze hebben toen eigenlijk los geld geëist, in de zin van dat ze vrijlating wilden van tientallen Palestijnse gevangenen. Ze hebben ook meteen al een scheiding aangebracht tussen de Israëlische passagiers en de Franse passagiers. Die Franse passagiers zijn een paar dagen later ook vrijgelaten. En de Israëli's die bedreigden ze met ze zouden elke keer 2 mensen doodschieten. En ik heb toevallig gisteravond was er een documentaire op de Israëlische televisie waarin ze de mensen aan het woord lieten die toen kinderen daar waren. Hmm. En die vertelden hoe ze als de dood waren, want ze de kapers dreigden om te beginnen 2 bij 2 kinderen dood te schieten. Uiteindelijk is in Israël toen besloten tot de operatie. Met behoorlijk wat, het heeft een week geduurd.
0: Het was geen makkelijk besluit.
1: En er speelde toen al ook de rivaliteit tussen premier Rabin en zijn minister van Defensie, Peres. Peres was voor actie. Die vond dat ze dat niet konden laten gebeuren. Rabin wilde eerst onderhandelen. Maar toen hij zag dat ook de Fransen al het in de steek hadden gelaten en dat er geen mogelijkheid was om ze vrij te krijgen, toen besloot Rabin om zijn oké te geven. De vliegtuigen waren al in de lucht voor de reddingsactie. Toen hij pas met het kabinet kon overleggen. En hij heeft, dat zag ik ook toevallig gisteravond, hij had een briefje geschreven. Als het kabinet geen goedkeuring geeft, dan moeten we ze maar weer terughalen. Maar er is geen mogelijkheid om nog langer te wachten.
0: Ja, er was natuurlijk ontzettend veel haast bij gemoeid. En hoe hebben ze dat dan voorbereid in die grote haast?
1: Nou, de belangrijkste voorbereiding werd gedaan door de elite-eenheid van het leger, de Sayeret Matkal, die valt direct onder de opperbevelhebber. Die had al ervaring, want we hebben het nu over een decennium waarin vrij veel kapingen waren. Zijdelings, 4 jaar eerder was er ook een kaping geweest en daar was Benjamin Netanyahu mede betrokken bij de bevrijding van, het was een Sabena-toestel.
0: Want die zat ook in die elite troepen.
1: Die zat ook in de elite troepen. En dat was trouwens ook de reden waarom de kapers besloten hebben naar Oeganda helemaal te gaan, want ze dachten, daar komen de Israëliërs niet. We moeten niet in de buurt zitten. Hmm. Ze hebben zich voorbereid. Ze hebben onder andere een auto gevonden bij een tweedehands autohandelaar. Die leek op de grote Mercedes, was het geloof ik, van Idi Amin. Een zwarte. Enorm ding. Hebben ze ook ingeladen. En ze zijn met behulp van Kenia overigens, want ze konden ook niet rechtstreeks vliegen. Zijn ze toen in Entebbe geland. En zijn ze in die grote auto, alsof ze Idi Amin eraan kwam.
0: Ze deden alsof ze die dictator waren.
1: En daar ging het mis, want Idi Amin had, wil het verhaal, kennelijk zijn auto net naar een witte verruild. En een van de soldaten die dacht, hey, dit klopt niet helemaal. En toen is de fout begaan door Jonathan Netanyahu, de grote broer van Benjamin Netanyahu, een broer overigens die hij adoreerde, dat hij de Oegandese soldaat die ze wilde stoppen heeft doodgeschoten, waardoor de hele operatie werd, ja, duidelijk zat, dat er iets aan de hand was.
0: Hij zat in die auto. Ja, en toen, oké, en dus toen is er een groot
1: gevecht ontstaan. En uiteindelijk zijn ze er wel in geslaagd, de Israëlische troepen, om die gijzelaars, die 100 waren, dat er ongeveer, vrij te laten. Teruggevlogen via Kenia weer naar Israël. En geland. En de operatie was geslaagd. Er waren uiteindelijk, de kapers zijn allemaal doodgeschoten. Er zijn 4 Israëli's bij omgekomen. En de enige die gesneuveld was van de Israëlische soldaten was dus de broer van Benjamin Netanyahu, ja. Jonathan.
0: En wat kan je over hem vertellen? Wie was hij?
1: Het is heel moeilijk om te vertellen wie hij was, omdat je nu, de geschiedenis heeft hem al in een soort mythe veranderd. In Israël werd het echt, werd het ook onmiddellijk, het heette eerst Thunderbolt actie of zoiets, en het werd onmiddellijk de grote actie van Jonathan genoemd enzovoort. Dus er is een soort mythe rond hem ontstaan van, hij was een erg goede soldaat, dat vertellen ook zijn makkers. Hij was ook vrij intellectueel. Overigens, dat heeft hij gemeen met Benjamin Netanyahu, die dat ook allemaal, die heeft ook in die elite-eenheid gezeten, maar tegelijkertijd een gestudeerde jongens. En hij had de leiding over dat commando, behalve, en hier krijg je alweer het probleem van het verhaal, het blijkt achteraf, maar dat heeft de familie altijd geheim gehouden, dat hij niet meer zo goed functioneerde. Men zegt, sommigen zeggen van, misschien had hij wel ook een beetje posttraumatische problemen. En ze wilden hem eigenlijk al verwisselen.
0: Mm.
1: Dat is niet gebeurd. Hij heeft uiteindelijk toch de commando geleid en heeft de actie overleefd.
0: Ja. Een dramatisch moment ook voor Benjamin Netanyahu. En iets wat hem ook getekend heeft. Hoe zou je zeggen dat de dood van zijn broer doorwerkt in zijn politieke leven?
1: Niet alleen dat het doorwerkt in zijn politieke leven. Het heeft, denk ik, zijn levensloop bepaald. Dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, het was een kantelpunt. Je moet je voorstellen, het is 1976. Netanyahu studeerde in Boston, had net zijn master klaar. Hij zou gaan werken bij een grote consultancybureau. Ging misschien nog verder studeren voor zijn doctoraat. En toen kwam dat bericht binnen. En eigenlijk is de koers helemaal, hij heette toen ook, dat is een interessant gegeven, hij noemde zich toen ook Ben Nitai, niet Netanyahu. En omdat, was zijn uitleg, de Amerikanen moeite hadden met het uitspreken van zijn naam. En zijn tegenstanders zeggen, eigenlijk was hij gewoon van plan zich in Amerika te vestigen en daar verder carrière te maken. Hij was ook deels, net als overigens Joni en zijn ander woord, opgegroeid in Amerika. Het waren een beetje halve Amerikanen. Vanaf dat moment eigenlijk is hij de politiek ingerold. En dat begon met dat de familie heeft een soort instituut opgericht voor terreurbestrijding.
0: Want dat werd dan zijn grote missie om terrorisme te bestrijden.
1: Dat werd zijn grote missie, terreurbestrijding. Hij zag dat ook als die terroristen, dat waren eigenlijk de handlangers van de Arabische Staten die Israël wilden vernietigen. Dus dat werd zijn verhaal. En hij was al een uitmuntend spreker. Hij heeft veel heeft toen ook veel connecties opgedaan. Onder andere papa Bush zat er toen bij. En hij heeft eigenlijk toen ook via dat instituut allerlei contacten gelegd. Is ook door de Israëli's in de hand genomen, omdat ze ontdekten dat hij zo'n goed spreker was. En hij werd gepromoveerd tot tweede man op de ambassade. Later ambassadeur in de Verenigde Naties. Daar is dus in Amerika is zijn carrière begonnen, waarbij hij eigenlijk begon met een enorm goed netwerk van Amerikaanse republikeinse connecties.
0: Ja. Nou, het is het startpunt geweest van een hele lange politieke carrière. En als je het zo vertelt, dan zie je dus inderdaad hoe dat dan nog vandaag de dag doorwerkt. Die drive waarmee die ooit die politiek in is gegaan. Ik dank je wel, Ines Bolak, voor deze blik in de geschiedenis die dus precies 50 jaar geleden begon.
4: Het is 11:55.
0: Ja, het is met code rood vanwege het onweer een spannende avond voor stormchasers. Die staan nu of afwachtingsvol naar boven te

0: zware bui vanuit Frankrijk richting België-Nederland. En we verwachten ook dat binnen nu en een half uur ook een code rood waarschuwing uitgaat voor Nederland. Op die bui zitten, dus dat zijn meestal supercells. En ja, dat kan gepaard gaan met hele zware windstoten, hagelstenen tussen de 5 en de 10 centimeter dik, blikseminslagen. Dus ik verwacht wel dat er in Nederland wel wat schade gaat
1: Ja,
0: ontstaan.
1: en u bent echt naar die plek toe gegaan omdat u dan ergens heeft berekend of gezien van daar wordt het heftigst.
0: Ja, we zijn met een aantal chasers zijn we al op pad. We zitten al verspreid over Nederland. We hebben ook eentje die zit in het zuiden van België. Wij zitten hier, dus eigenlijk midden Limburg. We hebben iemand die zit op de Kinderdijk. We hebben mensen in Groningen zitten. We hebben mensen op dit moment ook in Apeldoorn. Dus het wordt overal wel goed in de
1: Er zijn
0: gaten
1: heel wat
0: gehouden.
1: chasers, zo te horen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: We zijn echt overal vanavond op pad,
1: Maar
0: ja.
1: en wat doen jullie daar dan? Ga je dan foto's maken of gewoon midden in die storm staan en het allemaal beleven? Wat is het
0: Nee,
1: doel?
0: nou, ons doel is eigenlijk om ook waarschuwingen uit te geven. Daarbij ook foto's te maken van de bliksemschichten die dan plaatsvinden. En ja, ook hoe de buien trekken, zodat we dat ook weer kunnen doorgeven aan evenementen die op dit moment in Nederland plaatsvinden.
1: Okay.
0: Zodat die mensen ook op de hoogte zijn van hetgene wat er gaat gebeuren. Dus we houden
1: Dus dat
0: wel de
1: heeft een
0: mensen
1: soort
0: op de hoogte daarvan.
1: informatieve inslag. Want je denkt
0: Ja.
1: altijd van stormchasers, dat zijn gewoon thrillseekers. Die gaan daarheen om de sensatie om midden in zo'n levensgevaarlijke storm te staan. Maar dat is een misvatting, begrijp ik.
0: Dat is een hele grote misvatting, ja. Nee, wij zijn wel mensen. Wij houden wel met rekening met de veiligheid. Zien wij dat er dingen onderweg gebeurd zijn, dan zullen we daar ook de enige hulp verlenen. Dus dat is wel heel belangrijk in dit aspect. Het is wel onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van andere mensen.
1: En bent u wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen?
0: Ja, vorige week hebben we een hele zware bui gehad bij Weert. Daar hebben we wel middenin gestaan. We zijn op een gegeven moment ook wel vertrokken uit die bui, omdat het ja, zo heftig werd. En later op die avond zijn er toen wel in kampen en overal is er ook heel veel schade geweest. Ook door kleine tornado's die daar hebben plaatsgevonden.
1: Okay. Ja, en voor vannacht blijft u dan nog de hele nacht in touw of gaat u ook gewoon op een gegeven moment wel naar bed?
0: Nee, op een gegeven moment is het wel klaar. Dan gaan we naar huis toe. Dat ligt eraan hoe de situatie is. Op dit moment, ja, de bui die uit Frankrijk komt. En daar wil ik de mensen wel voor waarschuwen. Dat zal echt heel heftig gaan
1: Die
0: worden.
1: gaat heel heftig worden. Oké, nou dan is die
0: Ja.
1: waarschuwing bij deze op de Nationale Radio gehoord. Ik dank u wel, Gerard Verver van Extreme Chasing. Dit was het Oog. En morgen zit hier ijs en weder en stormen dienende Shaila Sital Singh. Straks gaat hij op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
2: Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste.

0: NPO Radio 1.
1: Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
2: Dat je dan namens hen dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel neer.
1: Verder een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Met bestaat 10 jaar. En

0: vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Friesland non-stop.
10: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor, met zeer veel ontladingen. Tot

0: 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Hoe is het met jou, ziet ze de vries? Ik neem nog wat koffie en een steek ballen met thee. Het gas is vermeend en mijn werk hier has dien. Vist het slim als ik skoft had, hier bij dien steen. Du bist noch so jung.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangekondigd.

0: gevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste